0: Het is nu 3:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm ligt. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. Vakbond CNV zet bij de nieuwe cao-onderhandelingen met werkgevers in op een loonsverhoging van 3 tot 5,5%. De looneis is vergelijkbaar met die van vorig jaar. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. De looneis is gebaseerd op de verwachte inflatie en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Bij een Russische aanval op een winkelcentrum in Oost-Oekraïne zijn 5 mensen omgekomen en 67 mensen gewond geraakt. De aanval overdag op het drukke winkelgebied in Pavlorad was onderdeel van een bredere aanval op de stad, waarbij nog eens 2 doden vielen. Pavlorad is een belangrijk knooppunt voor Oekraïne. De stad ligt op zo'n 75 kilometer van de frontlinie en wordt de laatste maanden geregeld bestookt door de Russen. De Amerikaanse presentator Jimmy Kimmel mag in een gesprek dat hij had met een democratische politicus niet uitzenden in zijn tv-show. Dat heeft de presentator bekendgemaakt in zijn eigen programma. Volgens Kimmel is er zware druk uitgeoefend door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen. Het gaat om een interview met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas. Het gesprek zal nu alleen live op YouTube te zien zijn. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolkt met lichte regen en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

helemaal in de morgen is zo wiet. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar in. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wijst, ik vind het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht. Het is

0: fantastisch.
1: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.
2: De Noordzee lag te slopen, wie kwam terug op kiel? En in de verte zag ik de kroon.

0: Het is nu 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden die wordt verdacht van de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij drugs waarmee hij in verband wordt gebracht werd maandag gevonden in de haven van de Franse kustplaats Duinkerke. De cocaïne zat verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. De waarde wordt geschat op ongeveer 225 miljoen euro. De Telegraaf schreef eerder dat Nederlandse en Franse opsporingsdiensten informatie hebben dat de cocaïne mede toebehoort aan de organisatie van Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Een bus van rijorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gistermiddag een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn bij dat ongeluk meerdere doden en gewonden gevallen. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Meer details zijn nog niet bekend. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. De gemiddelde energierekening gaat de komende 5 jaar met 10% omhoog. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro per jaar meer dan nu het geval is. De energiekosten voor mensen met een warmtepomp gaan het hardst omhoog. Maar voor deze groep blijft de gemiddelde rekening wel lager dan die van andere huishoudens. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er meer geïnvesteerd wordt in het overvolle elektriciteitsnet. En die kosten worden doorberekend. Het weer, vannacht vanuit het westen regen bij 11 tot 14 graden. Overdag droog en af en toe zon en het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: miss me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: De beste classic hits. En een beetje van nu. Groningen 1.

0: Het is nu 5:00.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. Een bus van reisorganisatie OAT met 49 Nederlanders aan boord heeft gisteren een ongeluk gehad in Zwitserland. Volgens de Zwitserse politie zijn er meerdere doden en gewonden gevallen. Hoeveel slachtoffers er zijn is nog niet bekend. Vermoedelijk reed de bus tegen de vangrail. Het ongeval was in het oosten van Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. De komende 5 jaar stijgt de energierekening met zo'n 10%. Vooral mensen met een warmtepomp gaan meer betalen, al blijven zij wel het goedkoopst uit. Dat blijkt uit onderzoek dat het kabinet liet doen. In 2031 betalen huishoudens ongeveer 400 tot 600 euro meer per jaar dan nu. Dat de energierekening stijgt komt vooral doordat er veel meer geïnvesteerd wordt in het elektriciteitsnet. Het weer nog. Vanuit het westen komt regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 6 uur.
1: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
1: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus gisteren in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde aan het eind van de middag in het oosten van Zwitserland. De bus kwam door nog onbekende oorzaak tegen de vangrail terecht. Op beelden is te zien dat de bus op zijn kant in de berm lag. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Op het moment van het ongeluk waren er wegwerkzaamheden en er was maar één rijstrook open. In Hongkong hebben 3 activisten 5 tot ruim 7 jaar cel gekregen voor het organiseren van een jaarlijkse herdenking van het bloedbad op het Tiananmenplein in 1989. Dat studentenprotest op het plein van de Hemelse Vrede in Peking werd hard neergeslagen en er vielen duizenden doden. China pakt politieke oppositie en vreedzaam protest in Hongkong de laatste jaren steeds strenger aan. Bij een politieachtervolging na een inbraak in een tankstation in de Limburgse plaats Kessel zijn 3 gewonden gevallen. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak en zette de achtervolging in toen de verdachten er in de auto vandoor gingen. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto met de 3 verdachten van de weg. Over de ernst van hun verwondingen is niets bekendgemaakt. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding, vanwege de hoge brandstofprijzen, in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. Het weer nog. Vanuit het westen komt de regen het land binnen en het is 11 tot 14 graden. Overdag eerst bewolking met lichte regen, later droger en af en toe zon. En het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: En hier is Noord Nieuws met Fleur Oostra. Fleur, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokelduishal in Warffum. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, zegt beheerder Juri van der Werf.
5: Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen en dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
4: En de gemeente Groningen heeft 323 klachten ontvangen na Hullabaloo. En die gingen vooral over geluidsoverlast. Dat festival was afgelopen weekend in het Stadspark. Meer nieuws zometeen om 6:30.
6: Radio Noord.
1: De ochtendploeg.
6: Met Edwin Paspeer.
1: Goedemorgen, laatste dag van de week, vrijdagmorgen. We gaan straks de markt op en staan stil wat er vandaag 25 jaar geleden gebeurde. Hier in de ochtendploeg.
6: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
7: Goedemorgen.

0: dat is nog eens een fijn begin van de dag, toch? En goed advies trouwens ook. Take it easy van de Eagles. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is vrijdag vandaag, 11 september. Fleur Oosterhout, nogmaals, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Zeggen in het Veen ook goedemorgen.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Vandaag trekken een paar buien over, zo denkt Harma. Laat de zon zich ook weer zien. En met een matige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt het 19 of 20 graden vandaag. Harma Boer straks om 7:15 daarover. Ja, het is 11 september, 9-11. Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat terroristen met een gekaapte volle verkeersvliegtuigen zelfmoordaanslagen pleegden op beide torens van het World Trade Center in New York en ook het Pentagon in Washington. Zo'n 3000 mensen verloren hun leven daarbij en nog altijd zijn er mensen vermist geraakt die nooit meer teruggevonden zijn. En het is zo'n moment waarvan je allemaal nogal weet waar je was op het moment dat je het hoorde.
3: Ja, ik zat thuis op de bank. En toen belde mijn dochter, die zei, oh mam, ze de televisie is aan, je moet kijken.
4: Mijn man kwam van het werk en ik deed de televisie aan. Ik dacht, jee, wat gebeurde hier nou?
5: Had u gelijk wel door hoe erg het was?
4: Nou nee, op dat moment niet. Nee, maar je schrikt natuurlijk vreselijk.
6: Je denkt er wel vaak aan, hè? Als het op de datum is, dan denk je wel vaak aan dat soort dingen.
5: Weet u nog waar u was?
6: Ik was ook thuis gewoon, ja. Dan zie je samen alles op televisie. Dan denk je, nou, niet te best.
0: Nee, niet te best. En dat is een understatement van de dag vooralsnog. Weten jullie nog waar je was? Fleur, weet jij het
1: zeker,
0: nog?
1: Zeker, zeker. Ik werkte toen bij een vakbond. En ik zat, ik zat op mijn werk. En we hebben daar de tv aangedaan. En toen was het tweede vliegtuig, zag je toen live naar binnen vliegen.
0: Ja.
1: Ja, ja, dat gek was het, echt schokkend.
0: Gek dat je dat weet nog precies. Hè? Precies weet wat jij het nog?
2: Ja, zeker. Ik kwam net binnen. Ik kwam net thuis van school, denk ik. Ja,
0: ja.
2: Toen zat iedereen al voor de televisie die al thuis was. En kreeg het zo mee, ja.
0: Ik deed in die tijd ook hier een ochtendprogramma op Radio Noord. En ik werd net wakker. En toen was het allemaal net gebeurd, dus ik schoof ook voor de televisie. En ik weet nog dat mijn oudste zoon, toen nog heel klein, van 25 jaar geleden, naast mij op de bank gezellig schoof toen het gebeurde en zei, hey, vliegtuigen. En toen dacht ik, oh, ik moet nu als de wielen weer gaan naar boven. En verder kijken daar. Ik moet zet hier wat iets anders.
1: Er is iets heel ergs aan de hand.
0: Er is iets heel ergs aan de hand. En, en de kinderen zien dat heel anders natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja, de gevolgen hebben we wereldwijd wel ervaren, denk ik. Wat er sinds 9-11 gebeurd is. Laten we zeggen dat de wereld er niet rustiger op geworden is sinds dat moment. Er zal vandaag op veel plekken bij stilgestaan worden. Je zult het in veel kranten gaan lezen. Bij veel tv-uitzendingen van alles erover gaan zien. Wij gaan er ook over praten. Doen we straks na 8:30. Dan praten we met Henk van der Haag, Groningen journalist. Hij was daar in New York 25 jaar geleden. En we gaan met hem, deden we toen trouwens ook. En nu gaan we weer met hem praten.

0: Cyril en Stumbling In, het is 14 minuten over 6.
1: Dit is
2: De Vroege Vogel.
0: Vandaag de zingende visboer Bert Zwier. Bert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, we hadden het net over 9-11, vandaag 25 jaar geleden. Ja. En dat bijna iedereen nog wel weet waar die was op het moment dat hij het hoorde. Weet jij dat nog?
3: Ik was op de vismarkt, zoals altijd.
0: Ja.
3: En ik vergeet het nooit weer. Er stonden allemaal mensen. Toen had je nog een televisiewinkel achter mij, achter bij de kraam op de hoek.
0: Ja.
3: En ik zag allemaal mensen voor de televisie staan. En ik denk, wat is er toch aan de hand? En toen zag ik dus dat het tweede vliegtuig, dat vergeet ik nooit weer, dat het tweede vliegtuig gewoon in dat gebouw boorde. Ja, dat was verschrikkelijk toch?
0: Ja.
3: Dat vergeet je nooit weer. Dat is heel raar, dat vergeet je nooit weer.
0: Dat is merkwaardig. Ik heb datzelfde ook met bijvoorbeeld het ongeluk van de prinses Diana, waarbij ze om het leven kwam. Weet ik ook nog precies wat ik deed en toen ik het zag en hoorde.
3: Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat is memorabel zoiets. Dan weet je altijd nog waar je bent en wat je gedaan hebt en wat je deed.
0: En bizar natuurlijk ook, hè?
3: Dat vergeet je echt niet meer. Nee.
0: Bizar, ja, bizar. Ja, 3000 doden. Nog altijd mensen vermist, 35 jaar later. Ja, echt bizar.
3: Ja.
0: Ja. Zeg, hoe...
3: De bouw naar beneden klapt, jongen. Ja. Dat is simpel, ja.
0: Ongelooflijk, ja. De week zit er bijna op, voor ons althans. Ja. Maar voor jou beginnen natuurlijk vandaag op de vismarkt, morgen ook. Woensdag was stakingsdag. Wat heb je daarvan gemerkt?
3: Nou, dat hebben we zeer zeker wel gemerkt. Want we hebben de hele dag eigenlijk een beetje met de handen over elkaar gestaan. Want ja, er kwamen geen mensen naar de binnenstad. De bussen reden niet, de treinen reden niet. De dagdienstmensen waren er dus niet. Nee, dat heeft wel voor ons wel impact gehad.
0: Ja, hè?
3: Ja, dat heb ik toch wel even. Had ik niet gedacht hoor, dat het zo'n impact zou hebben.
0: Nee, want ik dacht ook, nou, mensen gaan wel gewoon hun gang. En die gaan wel met de auto of zo naar de stad. Maar nee, dus.
3: Nee, absoluut niet. Maar met auto is ook juist niet meer te betalen met deze prijzen.
0: Nee.
3: met de brandstofprijzen.
0: Nee, dat gaat per liter kosten. Is een haring ongeveer, denk ik, tegenwoordig, hè?
3: Ja, precies. Ik heb van de week voor €300 gedekt met een vrachtauto. En ik zag het metertje niet omhoog komen.
0: Oh, ja, erg, hè?
3: Ja.
0: Ja, het doet ook pijn in de portemonnee, hoor. Ik sta te tanken.
3: Absoluut.
0: Ja, ja. Maar dat heb je dus echt wel gemerkt die dag. Want dan neem je ook weer hoop vis mee naar huis dan op dat moment.
3: Ik heb zelfs voor de volgende dag, wat eigenlijk al echt klaar is, wat eigenlijk per dag op moet, ja, dat moet weggegooid worden.
0: Ja, dat is ook zonde.
3: Ja, dat is niet anders. Ik leer daar wel mee leven, hoor. Dat is niet zo moeilijk.
0: Nee, maar dat is natuurlijk ook het ondernemerschap. Je hebt, ja, je moet altijd een beetje...
3: liever als ik de...
0: Ja, snap ik. Ja. Want wat is vandaag in, denk je? Wat gaat er vandaag goed uit bij jou?
3: We hebben vandaag in de reclame de zalm en de tonijnsalade. En dat is 100 gram.
0: Geen reclame. Ja, nee. Gewoon wat is populair, dacht ik. Nee, maar dan gaan ze gaan lekker reclame maken. Nee, dat mag niet.
3: De kibbeling is populair.
0: Ja, ja. Kom in Duitsers natuurlijk, die willen allemaal kibbeling hebben.
3: Ja. Wat dat betreft, woensdag... Daar waren we nog wel weer blij. Er waren nog gelukkig nog een paar Duitsers. Maar dat is toch wel voor ons in het weekend is dat wel belangrijk.
0: Ja, nou ja, gelukkig wordt er niet gestaakt in het weekend dan.
3: Nee.
0: Ik wens je een mooie dag vandaag.
3: Hey, dankjewel.
0: En geniet ervan. Mooi.
3: Joe.
0: Hoi.
1: De Vroege Vogel.

0: His Royal Badness himself. Prince and Raspberry Beret. Is 6:06. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Bij een ernstig ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Er waren 48 Nederlandse passagiers en een chauffeur aan boord. Hoeveel slachtoffers er zijn, is nog niet bekend. Het ongeluk gebeurde gisteren aan het eind van de middag. Er is nog veel onduidelijk, ook over de oorzaak. Dit is wat de Vereniging van de Reisbranche ANVR erover weet.
1: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, en ik krijg die geluiden terug van de reisorganisatie, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen. Mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
0: De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. De Zwitserse politie heeft een noodnummer geopend voor de familie van de reizigers. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in het Limburgse Kessel zijn vannacht 3 gewonden gevallen. De auto van de verdachte crashte op de afrit Venlo-Zuid van de A73, meldt de politie. De politie kreeg na 2:30 een melding van de inbraak bij het tankstation en even later zag de politie de vluchtauto rijden. Omdat de bestuurder het stopteken negeerde, werd door agenten achtervolging ingezet. Daarop vloog de auto met de 3 verdachten van de weg. Op de afrit, over de ernst van hun verwondingen, is vooralsnog niets bekend. In Dordrecht is een man aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De partij waar hij mee in verband wordt gebracht werd maandag aangetroffen in containers in de Franse haven van Duinkerke. De verdachte is voorgeleid aan de rechtercommissaris en blijft nog 2 weken vastzitten. De Franse douane meldt dat de cocaïne was verborgen tussen plastic afval in een container uit Ghana. Waarde wordt geschat op 225 miljoen euro. En we spraken er al over. Het was een keerpunt in de geschiedenis. De aanslag op de Twin Towers in New York op deze dag in 2001. Vandaag wordt daar in de VS uitgebreid bij stilgestaan. 25 jaar geleden vlogen terroristen 2 vliegtuigen in de enorme torens. Op de plek van de aanslag kwam later een monument. Net zoals ieder jaar vindt hier de herdenking plaats. Daar worden ook nu weer de namen van de slachtoffers voorgelezen. Al is de ceremonie wel iets anders dan andere jaren, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Vanaf vandaag wordt de herdenking ook uitgebreid. Normaal klinkt er 6 keer een bel en daarna een moment stilte voor iedere gebeurtenis tijdens de aanslag 1. Maar vanaf dit jaar worden dat er 7. Speciaal voor alle mensen die zijn overleden als gevolg van ziektes die ontstonden door de giftige stoffen die vrijkwamen bij het instorten van de torens. En dat zijn er inmiddels al meer dan tijdens de aanslag zelf.
0: Correspondent Rudy Bauma, nieuws uit binnen- en buitenland. Zometeen het Groningse nieuws. Fleur, wat zit daarin?
3: De Groningse volleybalclub Lycurgus beleefde een roerige tijd, maar lijkt nu weer in rustig vaarwater te zitten.
0: Zometeen meer daarover in ons nieuwsoverzicht van 6:30. In de ochtendploeg met nu Alice.

0: Alizé. Et moi Lolita. Het is 7:01. Tijd voor het Groningse nieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanaf vandaag kunnen asielzoekers terecht in een tijdelijke noodopvang bij de Op Rokeldice Hall in Warffum. Vanwege een verbouwing van de hal vangen geïsoleerde tenten buiten de stroom asielzoekers op. De opvang is hard nodig vanwege de aanhoudende drukte bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vertelt ook de beheerder van de nieuwe opvang, Juri van der Werf.
2: Als Ter Apel vol zit, dan gaan de eerste 100 gaan naar De Wolde, naar de gemeente De Wolde, naar Zuidwolde Drenthe. En de tweede, en als er dan nog mensen over zijn, dan komen die hierheen. En dan hebben wij hier dus ook nog plek voor maximaal 100.
1: De gemeente Groningen heeft 323 klachten ontvangen na Hullabaloo. Dat festival vond afgelopen weekend plaats in het Stadspark. Bij 314 van de meldingen ging het om geluidsoverlast. Waar de klachten vandaan kwamen had vooral met de wind te maken. Of Hullabaloo zich aan de geluidsnormen heeft gehouden, weet de gemeente nog niet. Die meetrapportages zijn nog niet binnen. Een brandende wasdroger heeft gisteravond voor ophef gezorgd in Hoogkerk. In een woning aan de Ten Oeverlaan kwam de brandweer rond 11 uur af op de melding van een woningbrand. Maar al snel bleek dat dus de wasdroger. Dat was de boosdoener. Nadat de brand was geblust, hielp de brandweer mee om de woning te ventileren. En Lycurgus begint komend weekend aan de oefencampagne voor het nieuwe seizoen. De Groningse volleybalclub, die een roerige tijd beleefde, lijkt nu weer in rustig vaarwater te zitten. Lycurgus ging in mei vorig jaar namelijk nog failliet en wist het afgelopen seizoen na de doorstart knap de finale te halen, waarin Orion uit Doetinchem uiteindelijk wel te sterk was. Lycurgus-coach Sam Gortzak ziet het rooskleurig in en denkt dat zijn team dit seizoen beter is dan zijn vorige ploeg.
3: Het is niet per se dat we nu ineens een speler hebben die de hele Eredivisie aan gort gaat slaan of iets in die richting. Maar ik durf wel te zeggen dat wij als collectief sterker gaan zijn. We hebben meer goede spelers, fittere spelers. En we kunnen wat meer een plan maken voor het seizoen. Ik denk dat dat gaat uiten tot een sterker Lycurgus.
1: Lycurgus speelt 8 oefenwedstrijden voordat de competitie begint op zaterdag 24 oktober in het eigen Alpha College Sportcentrum. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
4: Dankjewel.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Wat voor weer gaat het worden? We vragen het straks om 7:15 aan Harma Boer. Wat moeten we met het beeld van Lenin? Ronald ging met die vraag de straat op. En zometeen eerst ons lopend vuur van gisteren met de stelling: Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen.
7: Goedemorgen, Edwin. Hi.

0: Baby Jane nou eigenlijk was. Er had nogal wat vrouwen, deze Rod Stewart. Maar dat bleek toch echt een fictief persoon te zijn. Het leverde hem wel een nummer 1 hit op in meerdere landen.
1: Lopend voor.
0: Rod Stewart en Baby Jane. Ja, misschien heb je het vannacht wel gehoord. Als je in het noorden van de provincie woont. In Kloosterbuur of in Leens of in Eenrum. Ja, ze zijn bezig met een grote oefening. Falcon Leap. Waarover later nog een reportage trouwens hier in de ochtendploeg. Die oefening is nodig om ons voor te bereiden. Om ons leger voor te bereiden. Dat wat mogelijk ooit een keer gaat komen of niet. Dat weten we natuurlijk nooit. Maar ze kunnen niet alleen terecht in het militair oefendorp. Nee, ze zijn ook daarbuiten actief. Omdat het militair oefendorp eigenlijk te klein is om dit echt ook goed na te bootsen. Nou, dat gaat dan gepaard met militair en camouflagepak. Ik zei gisteren al, die zie je dan niet waarschijnlijk. Als ze echt gecamoufleerd zijn. Maar je hoort het misschien wel, er zijn drones, er zijn parachutisten. Er wordt ook echt geschoten, ook in de nacht. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Gisteren ontsloop het vuur, allemaal binnengekregen.
2: Nou, Karin de Wind, die is het daar wel mee eens. Ze zegt, iedereen moet zijn werk kunnen doen, punt uit. Erik Pastoor is het daar niet helemaal mee eens. Niet alle ruimte, zegt hij. Je moet ook kijken waar het geschikt is. In een bejaardenhuis lijkt hem bijvoorbeeld een minder geschikt.
0: Ja, dat is een goed punt.
2: Dat zijn ook wel plekken waar je zou kunnen oefenen, hè, om je voor te bereiden op een eventuele situatie. Maar goed.
0: Ja, maar dan moet het wel goed uitgelegd zijn, denk ik, van tevoren.
2: Dat denk ik
0: ook. Ja.
2: Ja, dat is minder geschikt. Dus daar moet wel rekening mee worden gehouden. Richard Riepema, zeker. Ze moeten gewoon de ruimte krijgen. Het hoort erbij, net als dat bijvoorbeeld de politie, de brandweer en noem ze allemaal maar op, hun oefeningen mogen doen. Defensie mag dat ook. Vrede Groot is het er ook mee eens. En die geeft ook de suggestie om het dan in Den Haag te doen. Om precies te zijn boven en op het Binnenhof. Ja, dat kan ook geoefend worden, zeker. Koos Kleveringa, een voetbalteam moet trainen om goed te presteren. Een leger dat niet oefent, kan geen deuk in een pakje boter schieten. Dus ja, ze zullen wel moeten. Het is voor een goede zaak. En Maria Vrucht was er behoorlijk van geschrokken toen ze onder andere de vliegtuigen over horen komen voor deze oefening.
0: Oh ja.
2: Deed haar denken aan de oorlogsperiode die ze heeft meegemaakt en de bombardementen die ze daar ook in meegemaakt heeft. Het raam stond ook nog open, dus ze hoorden het heel hard overvliegen. Maar goed, toch is ze wel het mee eens dat ze moeten oefenen en dat dat een goede zaak is.
0: Bij mij kwam van de week ook ineens vrij laag ik zeg altijd F-16, maar is dat tegenwoordig dan misschien een F-35? Ik heb er niet zoveel verstand van. Die kwam laag over, dan zit je toch even naar boven te kijken, want een takkenherrie is het wel.
2: Ja, dat dreunt hard door, ja. Nou, Konrad Bijkers die zegt, er is helemaal niets mee, het mag overal wel. En Lamie Kingma die zegt, ja, natuurlijk, ik schrik er niet meer van. Ik woon 500 meter van het Lauwersmeergebied af. Het gebeurt regelmatig dat we parachutisten zien.
0: Ja, dus niet eens een achtertuin heb staan. Dat is wel eens gebeurd, hè?
2: Ja,
0: dan schrik je toch. Defensie moet alle ruimte krijgen om te kunnen oefenen. Dat was gisteren ons lopend vuur. Nou, 3/4 van de stemmers was het wel mee eens. Namelijk 75%. Later in de ochtendshow, in de ochtendploeg op Noord, een reportage over Falcon Leap. En natuurlijk straks ook

0: Benson Boone, I'm sorry for here to hear. I'm sorry here for someone else, moet ik het. Veel te veel woorden achter elkaar, maar goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Het is 6:15, tijd voor het weerbericht. Gaan we een beetje een droog weekend krijgen, denk je?
1: Ja, de hoorn en dag zucht er beter u dan de ander. Ja, dat is wel heel duidelijk een scheiding, hè. We hebben de beste dag en op zondag, ja, dan wordt het de loop van de dag beter. Dus ja, nee, het is wel wisselvallig, hoor, waar we ons op dit moment in bevinden. En op dit moment is het nog droog op heel veel plekken in de provincie, maar vanuit het westen komen straks buiten over. Dus ja, vandaag wordt ook al night out room. Gisteren werd met zo'n beetje 6 uur de zon bij 19 graden in Roodschaal. 2,5 millimeter is er verdampt. Het bleef dus droog. Op dit moment bewolkt Muidenrood, 13,5 groot en 18 kilometer zicht in een visvliet. Op dit moment bewolkt dikke 13 graden, een zwakke zuid-zuidoostenwind. En gisteren werd het 19,5 groot. Nou, vandaag, het is in ieder geval al bewolkt en we hebben te maken met buien die straks overgang kan. In de loop van de middag die komt de ruimte voor de zon. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot lote noordwestenwind wordt 18, 19 graden. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. En het is rustig weer. En dat betekent dat de kans is op nevel en mist met een minimum van 12 tot 15 graden. En we, nou, overdag droog met regelmatig zon. En de temperatuur met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind 19 of 20 graden.
0: Dankjewel, altijd over een uurtje. Straks aandacht voor het inmiddels roemruchte beeld van Lenin. Waar moeten we daarmee naartoe hebben?

0: didn't.
1: Janice. And I love your smile. Ze zegt ook best een leuk lachje trouwens. Ja, het was de blitvanger natuurlijk. Van de voorstelling De Graarrepubliek van Summerbühne. Het standbeeld van Lenin. Lenins beeld, dat al lang in bezit is van Henk Koop, de ondernemer in Tjuchem. Nou, het beeld zou verhuizen naar het toekomstige informatiecentrum in Oostwold. Maar de gemeente Oldambt stak daar een stokje voor deze week en weigert de vergunning. En dus is het Leninbeeld gisteren teruggebracht naar het erf van Henk Koop in Tjuchem. Voor Ronald een reden om de straat op te gaan met de volgende vraag.
2: Waar mogen we met Lenin?
3: Weg dan.
4: Weg
3: dan.
4: Weg dan. We worden wegkommis. We worden wegkommis, hè.
2: Rusland.
4: Nee. Ja.
3: Siberië, goeie Maria.
2: Siberië?
3: Ja. Nee, echt hoor, aan jullie nooit. Maar dat genoeg.
4: In Rusland.
2: Terug naar Rusland.
4: Terug naar Rusland.
2: Ja.
4: Ja.
2: Want in Nederland is geen plek voor hem, vindt u?
4: Nou, ik ken de geschiedenis van Lenin niet zo. Ik weet dat Stalin een stuk eigen was, maar verder heb ik me er nooit echt op gediept.
2: Nee. Weg gewoon. We hebben er mee. Niks toch? Al waar aan Rusland denk, maar we niks met de mogen weer weg. Weg dan net, ja. Weg. Schroot.
5: Daar wil ik ook naar.
3: Rusland.
5: Rusland terug. Ja. Is nog wel beter. Daar worden geëerd.
2: Dus helemaal geen ander plekje geven met het Groninger landschap.
5: Ik wil hem nooit in
2: Zoenen. Wil hem nooit in Zoenen?
5: Nee.
2: Snapt u de onrust of dat er onrust over kan ontstaan?
4: Nou, ik weet niet waar hij nu staat. Dus,
2: Oostwold.
4: Oostwold.
2: Ja. Of stond hij? Wordt je ook alweer weggehaald? En nou is de vraag van waar blijft Lenin?
4: Ja. Ik zou het niet weten.
2: Rusland, zegt u.
4: Ja, maar wat mij betreft mag je terug naar Rusland.
3: Pipi Verengel, Moddermaan, maar wat er gebeurde in Vrouwen de Ruud Pasjouw.
2: Het is wel een imposant beeld natuurlijk, 9 meter.
6: Ik heb er niks aan.
2: Nee.
6: Doe je niks. Dus ik heb nog nooit begrepen dat de... Oh, had ook die baan die er nog hier rolt.
2: Koop.
6: Ik heb nooit begrepen waarom. Nooit begrepen.
2: Ik ken het verhaal van Lenin.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij een ernstig ongeluk met de Nederlandse bus in Zwitserland zijn doden en gewonden gevallen. Hoeveel is niet bekend. Reisbrancheorganisatie ANVR over wat we nu weten.
3: Voor zover we nu kunnen inschatten en de geluiden die we terug hebben gehoord van ter plaatse, heeft de buschauffeur een uitwijkingsmanoeuvre moeten doen, mogelijk vanwege een rotsblok op de weg. En bij die uitwijkmanoeuvre is de bus op zijn kant geraakt, is gekanteld en een stuk naar beneden gegleden.
2: Er waren 48 passagiers en een chauffeur aan boord. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip naar Zwitserland. In Dordrecht is vorige week vrijdag een man aangehouden in verband met de invoer van bijna 4000 kilo cocaïne. De drugs werden maandag gevonden in de haven van de Franse stad Duinkerke. De Telegraaf schreef eerder over de drugsvangst en meldde dat de Nederlandse en Franse opsporingsdienst een link leggen met drugscrimineel Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Een gesprek met een democratische politicus mag niet op tv worden uitgezonden in de Amerikaanse show van presentator Jimmy Kimmel. Volgens Kimmel heeft de regering Trump zware druk uitgeoefend en zou de mediatoezichthouder met juridische stappen hebben gedreigd. Het gesprek met de democratische kandidaat voor de Senaat in Texas is daarom alleen nog op YouTube te zien. En PSV is zijn eerste wedstrijd in de Champions League begonnen met een gelijkspel. De Eindhovenaren wisten voor eigen publiek niet te winnen van Shakhtar Donetsk, de kampioen van Oekraïne. Het werd 1-1. PSV kwam aan het einde van de eerste helft op achterstand, maar aan het begin van de tweede helft maakte Serginho Dest gelijk. Die vindt dat er meer in had gezeten.
4: We kwamen er gewoon niet doorheen, snap je, pas tussen de linies. Misschien was het tempo iets te laag. We voelden gewoon niet dat we grip hadden in de eerste helft. En dat was wel anders in de tweede helft, maar ik denk dat het te statisch was.
2: Het weer nog. Vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
5: En hier is het Groningse nieuws met Fleur Oostra.
6: Goedemorgen. Bij een portiekwoning aan de Snellejestraat in de Grunobuurt in Stad is vermoedelijk een explosief afgegaan. Rond 5:50 vanmorgen was de knal in de wijde omtrek te horen. De politie is aanwezig en bezig met onderzoek. En er is kritiek op het plan om 20 miljoen euro van het Nijbegungeld te reserveren voor de mogelijke komst van een WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Provinciale statenleden vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. 23 september horen we of Noord-Nederland het evenement in de wacht zal slepen. Meer nieuws om 7:30.
7: Bouw- of metaalproject? Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Voordeelhaartjes.nl. Friesland ontdekken? Boek nu HCR het Raadhuis in Dokkum. 3 dagen, inclusief 3-gangen-diner, al voor 99 euro.
7: Voordeelhaartjes.nl. Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Voordeelhaartjes.nl.

0: special.
1: Nu in Designer Outlet Oogtroep.
2: Je handen weten soms meer dan je hoofd. Maar wat gebeurt er als technologie steeds meer van ons overneemt? Thinking Hands onderzoekt het. Vanaf 12 september bij Noorderlicht in Thea. In de voormalige tabaksfabriek Niemeyer Groningen. Kijk op noorderlicht.com.
3: Zonnetevel, jokason.nl, albino 60 jaar zonweer en rolloen.
4: Radio Noord. De ochtendploeg.
5: Met Edwin Paspeer.
6: Goedemorgen, zo vlak voor het weekend langs de prikklok. Met zometeen een historisch moment voor RTV Noord vandaag. Er is ook een nieuw lopend vuur. En nu Bruce Springsteen.
7: Waar je Groningen hoort. Radio Noord.
8: Goedemorgen.

0: Bruce Springsteen en Hungry Heart in de ochtendploeg op deze 11e september. Het is 9-11, we spraken daar vanochtend al over. 25 jaar na dato, straks na 8:30 gaan we erover praten met Henk van der Haar, een journalist die destijds ook daar was in New York. En 25 jaar geleden sprak ik met hem erover. En dat gaan we straks ook weer doen om 8:30. Ja, voor ons nog is het 7:07 op een dag waarin er eerst bewolking is. Er kunnen buien uitvallen. In de loop van de middag is er ook wel zon bij zo'n 18 of 19 graden. Het is belangrijk dat het morgen ook een beetje droog is. Want morgen is natuurlijk editie nummer 50 van de Run van Winschoten.
1: Oh ja.
0: Waar we de hele week al aandacht aan besteden. Prachtig mooie reportages op tv van collega Henk Elderman over de historie van de Run van Winschoten. Vandaag begint het feest eigenlijk allemaal al. Want de deelnemers die kunnen hun startnummer ophalen in het centrum. Daar is dan ook feest met een DJ en van alles en nog wat. En de jeugd doet vandaag mee aan de Lutje Run. Zo'n kleine 500 kinderen lopen vandaag al. En dan morgen dan is pas echt feest in Winschoten. Altijd leuk.
2: Leuk.
0: Run. Ik ken ook iemand die 100 kilometer. Jonge, jongen.
2: Echt?
0: Ja.
2: Wauw.
0: Ja. Zoon van kennissen van ons. Heeft vorig jaar meegedaan. Echt zo knap. 100 kilometer lopen. Hij doet nu mee in de estafette. Ja. Doet hij 2 keer de 10 kilometer eventjes. Dat is ongelooflijk, ja. Super knap. Hij komt dit bericht tegen. En dat is iets waar je altijd misschien wel een beetje van droomt. Of op hoopt. Je bent in huis bezig. Of in de tuin bezig. En je vindt daar een schat.
2: Oh ja.
0: Nou, dat gebeurde in Denemarken. Iets ten zuiden van Aalborg. Er was een man bezig om een terras aan te leggen in zijn achtertuin. En daar stuitte hij op een enorme grote vikingschat. 18,5 kilo wegende. De zilverschat van zo'n 1000 jaar geleden is de verwachting haalde. Hij was gewoon aan het graven en stuit op iets. Hij dacht, nou, dat is dan een steen. Ze ging een beetje kijken. 700 voorwerpen haalde die naar boven. Hij dacht, het is nog naar zijn oud ijzer. Nee hoor, het waren zilverstaven, armbanden, complete munten, muntfragmenten. Daarbij ook munten uit, waren Arabische dirhams en Anglo-Saxische pennies uit de tijd van koning Edward de Oudere. Die regeerde van 899 tot 924.
1: Zo,
0: maar dat ze weten dat het uit die tijd moet komen.
1: Bijzonder, ja.
0: Ja, hij vond echt van alles en nog wat van groot belang, zo zeggen onderzoekers daar, om het begrip van de vikingtijd in Denemarken verder in omvang duidelijk te maken. Omdat het in een bebouwd gebied is, kunnen ze niet verder gaan zoeken daar onder de grond. Want er zou nog wel veel meer kunnen liggen.
1: Ja.
0: Wat het bericht niet verteld is, maar ik vrees het ergste voor deze man, zou niet mogen houden.
2: Ja, het zal wel niet.
0: Hey, meestal is dat niet zo. Als jij iets in de grond vindt.
1: Er zijn wel regels voor, ja.
0: Als jij olie of zo onder je tuin vindt, is het volgens mij ook van de overheid. Want alles wat onder de grond.
1: Ja, dat wordt dan meteen afgenomen.
2: Ja.
1: Maar als het eigen terrein is, of in eigen huis, of noem het maar op, dan is het ja.
0: Ja, maar geldt er ook voor de grond onder? In Nederland is dat volgens mij niet zo, maar omdat het in Denemarken zit.
1: Ja.
0: Ja, in ieder geval is het wel een mooie, toch?
1: Ja, het is wel bijzonder. En als je er iets van zelf houdt, dan is er geen haan die daarnaar draait.
0: Nee, ja.
2: Of bijvoorbeeld van je verwacht dat je het aan een museum schenkt. Ja, en dan zetten ze je naam erbij.
0: Ja, daar kun je geen brood van kopen voor.
1: Nee, dat hebben we niet zo. Hebben jullie wel eens een keer iets bijzonders in de tuin of op zolder of gevonden?
0: Nee, jij wel dan.
1: Nee, net niet iets van deze waarde. Bij mijn moeder, die verhuisde naar een oud huis. En daar lagen op zolder nog de oude verduisteringsgordijnen uit de oorlog.
0: Oh, dat is ook wel bijzonder.
1: Dat was wel een bijzonder vondst. Maar nee, echt dat je denkt van waarde of goud of sieraden, nee.
0: Je komt altijd wel bijzondere dingen tegen. We hadden een paar jaar geleden een feest van vrienden. En dat was een themafeestje. Je moest je een beetje raar verkleden. En toen kwam een kennis van mij, die kwam binnen. En die had zo'n regenjas van de vieze man aan, weet je wel?
2: Oh, echt?
0: Die was ook een beetje als de vieze man. Van Kees van Koten. Maar die haalde. Die jas had hij gekocht bij zo'n kringloopwinkel. En die greep op een gegeven moment in zijn binnenzak. En er zaten allemaal nog papieren in van een uitvaart van iemand. Alle gezakken die voorbij waren gekomen.
2: Ja. Wat leuk.
0: Maar gewoon ineens op. Gedumpt bij de kringloopwinkel.
1: Ja,
2: ik ben in een heel oud huis opgegroeid. Op Goree Overflakkee. Dat was in 1500 was dat gebouwd. En daar heb ik ook wel eens wat in de tuin gevonden. Ja.
0: Wat dan?
2: Ja, wat scherven. Oh, ja. Vooral. Ja. Ja, die liggen daar in een museum.
0: Die liggen daar in een museum. Staat jouw naam daarbij?
2: Ja, die staat daarbij.
0: Oh, daar dat je dat weet.
2: Ja, dat ik dat zei, ja.
0: Ja, moet verkeerd.
1: Met jou kunnen we natuurlijk gratis naar binnen.
2: Ja, precies. Ja.
0: Mag jij altijd een eeuwig dan gratis naar binnen, daar in dat museum?
2: Ik heb geen idee. Het is zo ver hier vandaan. Ik kom daar ook nooit meer.
0: Nee, dat snap ik. Ja. Het is 11 september. Niet alleen een historisch datum in de hele wereld, maar voor RTV Noord ook wel een datum met enige betekenis. Want vandaag in het jaar 2005, dat is dus nu 21 jaar geleden, waren de allerlaatste radio- en en tv-uitzendingen van RTV Noord vanuit het Prinshof aan het Martini-Kerkhof. Collega Bert Haandingman presenteert het allerlaatste radioprogramma. Ik mocht de volgende dag de allereerste doen vanuit wat nu alweer ons oude pand is. Ja. De mediacentrale.
1: Gek, ja.
0: Ik mocht ook de laatste tv-uitzending nog doen. Toen hadden onze tv-studio was al afgebroken. Dat deden we toen vanaf de redactie, weet ik nog, de laatste week. Dat was ook wel bijzonder. Er was niks meer bijna in het pand. En verlieten een prachtig mooie plek. Martini-Kerkhof was altijd wel gedoe. Als je de ochtend binnenstapte, stapte je altijd wel over een paar zwervers heen of zo.
2: Oh ja.
0: Ja, maar wel een prachtig mooi pand daar. En we namen er afscheid van. En dat werd gedaan met een lied dat gemaakt werd door wat de erkende verhuizers werd geheten. Je herkent de stem van Joost Marsman van IOS. En onder andere Janine Abbering. En volgens mij ook Arjen Lubach. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Schreven de tekst. Nou, zal ik die even opzoeken? Het is wel leuk om die nog even te laten horen. Historie voor ons RTV Noord. Vandaag, 11 september 2005, de laatste radio-uitzending vanuit het Prinshof in de stad Grun. Nou, zometeen dat liedje. Het is 12:07 op vrijdagmorgen. Zijn wij op weg naar het weekend. En dat is altijd een lekker gevoel.

0: De Ochtendploeg.
1: Met Edwin Pasveer.
2: Radio Noord, waar je Groningen hoort.
3: Ja, goedemorgen. Ik schrik ervan.

0: Alex Warren, Fever Dream, 20 over 7.
1: Lopend vuur.
0: Ja, een soort van noodkreet deze week van VVD-fractievoorzitter Ruben Brekelmans. Met jongvolwassenen die maximaal 3 of 4 dagen per week willen werken, gaat Nederland het niet redden, zo zei hij. Hij zei dat tijdens de jaarlijkse Binnenhoflezing.
2: Jongeren die zijn net klaar met hun studie, nog geen kinderen, gelukkig geen gezondheidsproblemen, maar die wel al in hun eerste baan part-time willen werken. Maximaal 4 dagen in de week, soms zelfs 3. En daar redden we het dus niet mee. Laten we weer vaker gewoon 5 dagen in de week werken als norm stellen. En dan natuurlijk ook zorgen dat meer werken loont en dat, voor wie dat wil, ook overwerken loont. Als we willen bouwen aan de kracht van Nederland, dan vraagt dat een tandje erbij. Van ons allemaal.
0: Ruben Brekelmans, VVD-fractievoorzitter, wijst erop dat er veel vacatures openstaan in ons land, zo'n 400.000. Dat er ook veel mensen in de bijstand zitten, in de WW zitten bijvoorbeeld, of arbeidsongeschikt zijn. En zo zegt hij, ja, met een werkweek van 32 uur of nog minder gaan we het dus in de toekomst niet redden. Hij pleit ervoor dat we weer naar 5 dagen werken gaan. Hij vergelijkt er ook nog met de Chinese techbedrijven. Hij zegt, daar werken mensen 6 dagen per week, van 9 tot 9, dus 72 uur per week. Dan zegt hij ook, ja, we moeten geen tweede China worden. Maar het vakbondvoorstel om van 36 naar 32 uur te gaan, vindt hij dan te ver gaan. Nou, wat vinden wij daar dan van? Ons loopt het vuur uit. Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden.
3: Ja, vind ik eigenlijk wel. Maar ik weet ook dat het haken en ogen heeft. Want in sommige gevallen, als je meer gaat werken, dus meer dan 32, hoeft het niet direct te betekenen dat je ook meer gaat verdienen. Doordat je of in een andere schaal komt, of dat je dan geen of minder recht hebt op toeslagen.
0: Dus dat is eigenlijk gek, toch?
3: Ja, dat is ook gek, maar dat stimuleert mensen ook niet om meer te gaan werken. En het kan ook zijn, in sommige gevallen, dat je gewoon kortere diensten hebt en dan wel 5 dagen werkt, maar dan ook moeilijk boven de 32 uur.
0: Oh, zo.
3: Ja, maar dan en dat het ook weer moeilijk te combineren is om er nog iets naast te gaan doen.
0: Ja.
3: Dus ja, je hebt allemaal verschillende situaties, maar zeker van werken, daar word je niet minder van, laat ik het zo zeggen. En als je later kinderen wil en daardoor wel denkt van ik ga iets minder werken, ja, dan heb je op zich wel een goede reden. Maar om als eerste baantje al part-time te beginnen, terwijl het ook fulltime zou kunnen. Ja.
0: Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden. Dat is ons lopend vuur.
3: Ja, ik heb mijn mening gegeven.
0: Ja.
3: Nu jullie nog. 050-388-288 bellen of appen. Ik lees en hoor alles. En het kan ook via de Facebookpagina van Radio Noord. Dus als je dat prettiger vindt, van harte welkom om daar dus je reactie achter te laten.
0: En natuurlijk komen de eerste stemmen alweer binnen. Hij staat er een half uurtje op. Op rtvnoord.nl of de app van Noord. 59% van de stemmen zegt eens, een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Dan nog een paar jarige koningin Paola van België, de koninginmoeder. 89 jaar geworden vandaag. Raven van Dorst maakt leuke programma's op de televisie. 42 geworden vandaag. Wilmoet Seidsma zat bij WNL. Ze gaan naar RTL, hè? Onlangs overgestapt. Ja. 36 geworden vandaag. Actrice Ricky Kolen viert haar 54ste verjaardag. En het is ook de verjaardag van Faye Lofsky. Die kennen we van Christmas Was a Friend of Mine, bijvoorbeeld.
3: Ja, maar dat duurt nog even.
0: Een beetje te vroeg, hè? 71 geworden vandaag. Het is ook de verjaardag van Keren Gervel Daal. Die kennen we beter als Kygo, de Noorse DJ. Die remixt heel wat nummers van andere artiesten en scoort daar dan weer iets mee. Hij is 35 geworden vandaag. Zullen we een voorbeeldje doen van een van de hits van Kygo? Hier is hij met Whitney Houston.

0: Rihanna Kaigo met Whitney Houston, de remix. En High Love, zometeen het Groningse nieuws hier. Fleur, wat zit erin?
1: Ja, een mogelijke explosief vanmorgen in de Grunobuurt. En er stond ook een boodschap op de toegangsdeur.
2: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
3: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
2: Ah, check.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor...
5: Great.
4: Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
6: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
6: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
8: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
6: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
8: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
9: Een donornier redde Aman zijn leven. Maar elk jaar komt voor 200 nierpatiënten die hulp te laat. Help levens redden en maak van een punt een komma. Geef aan de collectant of op nierstichting.nl.
0: Op een paar seconden naast het 7:30, hier is het Groningse nieuws. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een portiekwoning aan de Snellejesstraat in de Grunobuurt in Stad is vanmorgen waarschijnlijk een explosief afgegaan. Rond 5:50 vanmorgen was de knal in de wijde omtrek te horen. De politie is daar aanwezig en bezig met onderzoek. Op de toegangsdeur tot de portiek is een boodschap achtergelaten waarin iemand wordt opgeroepen om te betalen. Er is kritiek op het plan om €20 miljoen van het Nijbegungeld te reserveren voor de mogelijke komst van de WK wielrennen naar Groningen en Noord-Drenthe. Provinciale statenleden vragen zich af of het geld hier wel voor bedoeld is. Maar anderen zien het WK als een enorme kans. De Nijbegungelden zijn bedoeld om de sociaal-economische positie van Groningers te versterken na het jarenlange gevecht met de gaswinning. Maar de SP-fractie vraagt zich af of een wielerevenement hiervoor gaat zorgen. Op 23 september zal het bestuur van de bond bekendmaken of Noord-Nederland daadwerkelijk het evenement in de wacht gaat slepen. De enige overgebleven andere kandidaat is India. Een verkeersinfarct tijdens de avondspits gisteren op de A28 richting Haren kreeg een vrachtwagen een klapband. Daarbij kwam veel troep op de rijbaan. En even later op de avond kantelde een vrachtwagen op de A28 bij Assen. Die vervoerde 20 ton diepvriesproducten. De snelweg richting het zuiden was urenlang afgesloten. En een botsing tussen een auto en een ambulance. Dat gebeurde gisteravond op de kruising van de Europaweg met de Sondweg in Stad. Voor zover bekend raakte niemand gewond en de politie onderzoekt de oorzaak. Bedum komt tot leven met boeken en verhalen tijdens de lichtweek in het dorp. Veel bewoners lieten hun tuin sprankelen met verschillende thema's en vooral veel lichtjes. Bewoner Theo had als thema Sjaki's chocoladefabriek in de tuin.
10: Knipperende lampjes, je ziet een draaiende tandraad. Er wordt aan een touwtje getrokken ergens. Er is genoeg te zien voor de mensen inderdaad. We hebben het echt met z'n allen heel veel werk van gehad.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
11: Wow, de buren van nummer 43 hebben een nieuwe garagedeur. Gewoon gemaakt bij Portenda. Die wil ik ook. Speciaal op maat gemaakt, sectionaal of openslaand. Portenda, de specialist van Noord-Nederland.
12: Hey, waar was jij?
13: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
5: Bij DN Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DN Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DN-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
12: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
13: Blijenberg.nl.
14: Oh, die van die deuren.
13: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
15: De Ochtendploeg
16: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen, moordzaak in Groningen die de gemoederen bezighield en leidde tot een levenslange gevangenisstraf. Dat is de basis voor een nieuwe podcastserie van RTV Noord, waar we vandaag mee beginnen. Ik ga er zo meteen over praten.
18: Goedemorgen.
19: Hele goedemorgen.
18: Buenos dias.

0: Tina Turner en The Best is 7 minuten over 7:30. Levenslang in Groningen, zo heet de nieuwe podcastserie van RTV Noord. 8 afleveringen lang gaat het inderdaad over mensen die levenslang hebben gekregen in het verleden. Een van de makers is Noor Vloeimans. Noor, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar gaat het dan precies over als we het hebben over levenslang in Groningen?
1: Nou, er zijn 7 zaken, moordzaken, die een Groningse link hebben, waarin dus een levenslange gevangenisstraf is opgelegd. Het gaat in totaal om 9 personen. Want sommige zaken zijn meerdere personen die veroordeeld zijn tot een levenslange gevangenisstraf.
0: En wat houdt levenslang in Nederland dan in?
1: Tot 2005 was levenslang echt levenslang. Tot 2016 bedoel ik, sorry. Vanaf 2005. Levenslang was toen echt levenslang. Je kreeg levenslang en je zat gewoon de rest van je leven in de gevangenis. Pas boom, nooit meer vrij. In 2016 is daar een verandering in gekomen. Toen heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft besloten dat het inhumaan was om iemand zijn hele leven zonder uitzicht op te sluiten. En toen is gezegd, er moet na 25 jaar, wat natuurlijk ook al ontzettend lang is, moet er een soort toetsing komen. Dan moet iemand weer voor de rechter verschijnen. En dan moet er gekeken worden of iemand misschien niet toch in aanmerking komt om onder zeer strenge voorwaarden misschien, nou ja, niet meteen op vrije voeten te komen, maar misschien is er iets mogelijk om bijvoorbeeld naar een kliniek te gaan die wat meer open is, of dat iemand in ieder geval nog een soort van uitzicht heeft. Dat was heel belangrijk en dat gebeurt dus sindsdien ook.
0: Ja. Over levenslang spraken jullie ook voormalig universitair strafdocent Wiene van Hattem. Dit is wat zij erover zegt.
2: Men vindt al heel gauw dat er te licht wordt gestraft. Hè? Wat je wel kan zeggen, dat in heel Europa de straffen strenger worden. Maar Nederland zit wel aan de top. In Nederland zit je minimaal 30 jaar. We gingen van een beleid gericht op de terugkeer van een levenslang gestrafte naar levenslang is levenslang. Ja, een hele grote omslag waarvan men vaak eigenlijk geen weet meer heeft. Als je iemand opsluit en sleutel weggooit en zegt je komt er dus nooit meer uit, dan vind ik dat persoonlijk inhumaan.
0: Ja, voormalig universiteitsstrafdocent Wiene van Hattem. Noor, die 7 zaken met een Groningse link. Wat voor zaken dan bijvoorbeeld?
1: Nou, we beginnen morgen met de zaak van Gerard Meesters. Hij werd in 2002 in koele bloede doodgeschoten in de deuropening van zijn eigen huis hier in de stad. En dat was een afrekening in het drugsmilieu waar hij zelf niks mee te maken had. Dat is iets wat we tegenwoordig wel vaker zien. Maar meer dan 20 jaar geleden, bijna 25 jaar geleden, gebeurde dit nog niet zo heel veel in Nederland. En de schutter is gepakt, Daniel Sowerby. Die heeft levenslang gekregen. Maar levenslang, hij is in 2006 overleden in zijn cel. Dus ja, levenslang was wel levenslang, maar heel lang was dat niet. En wat best wel bijzonder is, is dat de opdrachtgever ook gepakt werd. Dat zie je niet heel vaak. Dat is Robert Dawes. Dat is een Engelse drugsbaron. En hij kreeg in de eerste instantie levenslang opgelegd. Vorig jaar was dat. Maar hij is in hoger beroep gegaan. Dus dat loopt nog. Dus of die levenslange straf ook blijft staan, dat moeten we nog zien.
0: Dat is de eerste aflevering. Welke zaken komen bijvoorbeeld ook nog aan de orde?
1: Nou, wie iedereen wel kent is Willem van Eyck, alias het beest van Harkstede, die minstens 3 vrouwen vermoord heeft. Allegonda Gremmer, die is iets minder bekend. Dat was een agente uit Veendam. Zij is in 1997 is zij doodgeschoten. Zij was lid van het arrestatieteam. En zij gingen de crimineel Benny S. arresteren. En hij schoot haar heel gericht met een wapen dat hij naast zijn bed had liggen. Schoot hij haar dood. Hij kreeg daar levenslang voor. En we gaan het ook hebben over de moordbroers Marcos en Admilson S. Die in 2012 bij Dwingelo in Drenthe Berend Smit hebben doodgeschoten.
0: Uit Winschoten kwam die inderdaad, ja. Morgen is de aflevering. In welke frequentie gaan we dan de rest van de afleveringen horen?
1: Er is elke week een nieuwe aflevering. En die is te luisteren op Spotify, op Apple en natuurlijk ook op onze eigen site, op de app. En hij komt ook met video op YouTube te staan.
0: Dankjewel. Noor Vloeimans over de podcast Levenslang in Groningen. Morgen dus de eerste aflevering te beluisteren. Zeker even doen. En straks de grote oefening Falcon Leap in het noorden van de provincie gaat 24 uur per dag door. En Harm Ijzer, natuurlijk met het weer.

0: Taylor Swift en Open Wide van de ene zangeres naar de andere. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Morgen de run van Winschoten. Wordt het een beetje droger run, denk je?
1: Ja, dat zucht er wel gauw, duurt. Vandaag wordt weer nooit zo'n hele beste dag. Het was voor mij wel mooi, hoor. Want een hele mooie zonsopkomst. Aan de andere kant keek ik de zon in en dan zag ik een prachtige mooie regenboog. En dat betekent dat ik dus in de regen stond. En het was niet ooit heel veel. Maar het was al wel even vast wat nattig. En dat betekent dus dat ik erdoor vandaag ook niet droog hoor. Want ik zag nog meer bewolking en ik zag nog meer buien. En die komen allemaal vanuit het westen over. En met een motige tot vrij krachtige zuidwest tot noordwestenwind wordt 18, 19 graden. Ik verwacht trouwens nooit echt dat het heel veel millimeters aan gaat brengen. Maar het blijft nooit droog. Vanochtend en vannacht verdwijnen nog eventueel aanwezige buien. Dus kans op mist met 12 tot 15 graden als minimum. En morgen is er ruimte voor de zon. Het blijft overdag zo goud als droog. En met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 19 of 20 graden.
0: Dankjewel. We gaan het hebben over Valkenleap, de militaire oefening. Die is in volle gang momenteel. We hadden het er deze week al over in de ochtendploeg. Betekent wel wat voor sommige inwoners, want die horen misschien wel harde knallen, zien rondtrekkende militairen en allerlei voertuigen in de buurt.
2: Dat was de eerste sprong van Valkenleap. Jaarlijks terugkerende internationale oefening. Dit jaar doen er 13 landen mee. En dit was de eerste parachutisteninzet daarvan.
0: Allemaal goed gegaan?
2: Ja, zo te zien wel. Ik heb één reserveshoot gezien, maar die kwam goed aan de grond.
3: Majoor Patrick van Alderen, ik heb zojuist de parachutisten zien landen. Waar gaan ze nu naartoe?
4: Ja, de actie zal verder plaatsvinden in de omgeving van gemeente het Hoge Land. Hier zullen militairen van 11 luchtmobiele brigade samen met internationale partners een gevechtsactie gaan uitvoeren in de omgeving van Marnehuizen. En van daaruit zullen ze in de directe omgeving in gemeente het Hoge Land activiteiten ontplooien waar de inwoners mogelijk af en toe wat last van zouden kunnen krijgen.
3: Men zou een militair kunnen tegenkomen dus?
4: Die kunnen ze zeker tegenkomen in het wild. Hè. Er wordt mogelijk ook wat geschoten. Er zullen wat droneactiviteiten zijn. Daar hoeven de mensen niet van te schrikken. Wij trainen zo realistisch mogelijk, maar dat is wel met oefenmunitie. En dat zal tot ongeveer aankomende zaterdagochtend gaan duren.
3: Het gebeurt ook 's nachts?
4: Ook 's nachts, ja. Je wil zo goed als mogelijk voorbereid zijn op een taak die eventueel nodig is om te beschermen wat ons dierbaar is. En daar moet je hard voor trainen, je moet gereed stellen. En we leren ook van elkaar met procedures, daarom zijn we ook internationaal aan het oefenen. Is dat ontzettend belangrijk. Je moet voorbereid zijn op je taak. Ja, en dat kost tijd en energie en soms wat meer geluidsoverlast.
3: Helemaal bepakt en bezakt, zie ik. Want wat hebt u allemaal bij zich?
2: Ja, zoals de rest van de collega's heeft iedereen een rugzak bij zich om de komende 48 uur op zichzelf te kunnen vechten en leven en zichzelf te verzorgen. Wapen, vest, helm, rugzak. En dat gaat allemaal mee.
3: Wat ik gezien heb, er kwamen kisten naar beneden toe. Vervolgens komen daar de parachutisten achteraan. U speelt daar straks ook een rol in, want u moet zo weg. Wat gaat er nu gebeuren dan?
2: Nou, die voorraden die als eerst naar beneden kwamen, die zijn bijvoorbeeld voor geneeskundige eenheden of voor de genie. En dat wordt allemaal gebruikt voor in de actie. En ik moet nu gaan, dus
3: je moet echt
2: mijn collega's opzoeken. Jazeker. Ja, ik moet aan de gang.
3: Succes met de actie.
2: Ja, bedankt, hè. Dag hoor.
0: Een van de deelnemende militairen aan de oefening Valkenleap. Het duurt nog tot en met morgenochtend. Ronald Niemeyer was erbij.
5: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
6: Deze week Noordtiestorm van Remco Kay.

0: doet, dan wordt hij zwaarder belast en houdt hij dus juist minder over. Nou, dat is wat Brekelmans ook zei, dat als we dat doen, dat dat dan wel ook aangepast moet worden. Dat er in elk geval beloond moet worden als je meer werkt. Arend Lommert die zegt aan de andere kant, als je alles robotiseert, blijven er toch minder werkplekken over. Dus dan zou je wel naar minder dagen moeten. Alle beroepen op de weg worden zelfrijdende wagens, productiewerk zal efficiënter worden. En dus gaat dat banen kosten. Nou, noem het maar op. Dat is misschien ook niet helemaal de juiste weg. En Christa die is het oneens met Brekelmans. Jongeren zien de gevolgen van burn-outs bij de oudere generaties. Kiezen bewuster voor een gezondere werk- en privébalans. Er is ook onderzoek naar gedaan en dat bewijst dat mensen beter presteren op hun werk in 4 dagen en dan gelukkiger zijn. Groetjes van een millennial.
1: Groetjes terug, deze millennial. Jij bent ook meer millennial?
0: Jazeker, okay. Groetjes okay. Terug.
1: Een 5-daagse werkweek moet weer de norm worden. Praat met ons mee. 050-318-288 en stem via rtvnoord.nl en de app van Noord. 58% van de stemmers is het eens met de stelling. Straks naar achter ons wekelijks nieuws voor. We praten onder andere over laaggeletterdheid en over de staking deze week in het openbaar vervoer.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren. Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
10: Hey, Remol!
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het is nog altijd niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn na het ongeluk gistermiddag met een Nederlandse bus in Zwitserland. Wel is zeker dat er mensen om het leven zijn gekomen. De hele avond werden er nog lichamen geborgen en naar ziekenhuizen gebracht, zegt correspondent Gimbal Duk.
13: We hebben ook gezien dat er 5 reddingshelikopters te pas kwamen gisteren. Dus ook om gewonden zo snel mogelijk uit dit dal in de Alpen snel naar andere ziekenhuizen te verplaatsen. En ook heeft de ANWR laten weten dat er al een bus onderweg is vanuit Nederland om reizigers op te halen die niet acuut behandeld hoeven te worden en dus terug naar Nederland kunnen.
12: In de bus zaten 48 passagiers en een chauffeur. Ze waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Bij een politieachtervolging in Noord-Limburg is een dode gevallen. 2 anderen zijn gewond geraakt. De 3 zaten in een auto die werd achtervolgd na een inbraak in een tankstation in Kessel, waar de politie rond 2:30 vannacht een melding van kreeg. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de verdachte van de weg. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding vanwege de hoge brandstofprijzen in alle cao's verhogen naar 25 cent per kilometer. Vakbond FNV komt maandag met zijn looneis. En de Amerikaanse talkshow-host Jimmy Kimmel stelt dat hij een interview met een Texaanse democratische politicus niet mag uitzenden in zijn tv-show. Hij zou onder druk zijn gezet door de regering Trump. Uiteindelijk zou de mediatoezichthouder hebben gedreigd met juridische stappen, zei Kimmel in zijn show.
14: For years, we and every other late-night talk show have welcomed numerous candidates, including Donald Trump. But now I guess he doesn't like me anymore, or the First Amendment.
12: Ook een andere talkshow-presentator die dezelfde democraten uitnodigde, kreeg de regering achter zich aan. Het weer vanuit het westen trekt een gebied met lichte regen het land binnen. Later vandaag droger en af en toe zon bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
15: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Hulpdiensten in Zwitserland zijn vanochtend begonnen met het bergen van de Nederlandse reisbus die gistermiddag verongelukte. Daarin zaten 49 mensen. De bus moest mogelijk uitwijken voor een rotsblok, schoot door de vangrail en kwam op zijn zijkant terecht. Het nieuws komt ook hard aan in Zwitserland, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De bondspresident Guy Parmelin die schrijft dat hij diep geschokt en bedroefd is door het tragische ongeluk. En daarbij ook expliciet noemt dat het om een Nederlands ongeluk gaat. En hij spreekt ook het medeleven uit aan alle families van de omgekomen reizigers.
0: Dat er doden zijn gevallen is duidelijk, maar nog altijd niet hoeveel. Bij een politieachtervolging na een inbraak bij een tankstation in Kessel in het noorden van Limburg is vannacht een dode gevallen. Het is een man van 48 zonder vaste woon- of verblijfplaats. De politie kreeg rond 2:30 een melding van de inbraak. Toen agenten de verdachte auto zagen, gaven ze een stopteken. De auto ging er vervolgens vandoor. Op de afrit Venlo-Zuid van de A73 raakte de auto van de weg. Eén persoon kwam dus om het leven, de andere twee inzittenden raakten gewond. Vakbond CNV gaat in de cao-onderhandelingen met werkgevers 3 tot 5,5% meer loon eisen voor werkenden. Ook wil de vakbond de reiskostenvergoeding omhoog vanwege de hoge brandstofprijzen. Iedereen die met de auto gaat zou 25 cent per kilometer moeten krijgen. En dat is hard nodig, zegt de vakbond.
2: Er zijn ook nog tal van cao's waar niet eens die fiscale grens van 21 cent wordt bereikt. En ik spreek regelmatig met leden die bijvoorbeeld in Drenthe wonen, met de auto naar het werk moeten en die nu toeleggen op de reiskosten. Nou, die reiskosten zijn nou net bedoeld om kostendekkend op je werk te kunnen komen.
0: De vakbond FNV komt maandag met de looneis. En de finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rabikini. Pekina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. Het weer nog, dus bewolkt, geregeld wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon door. Het wordt een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
7: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Big Country en A Look Away, het is 7 over 9.
1: Het is vandaag vrijdag 11 september 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Jan van Assema. Goedemorgen Jan.
2: Goedemorgen Linda.
1: Ja, en wat hebben we vandaag allemaal? Nou, het Klimaatmuseum komt naar de bibliotheek in Winschoten. En we spreken hierover met Laura van Rutten. En de oldtimer treffen Neurede wordt dit weekend alweer voor de 14e keer georganiseerd. En daarover spreken wij met Guus Jansen. Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van dit weekend. En Wietske Koeperes vertelt ons alles over het Taalhuis Oldambt. En Tony Simons die loopt de volledige 100 kilometer van de run in Winschoten. En ja, wij spreken hem zo dadelijk. Ja, en dan hebben we natuurlijk ook nog de wie van de drie. Hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 vandaag is Busstop van de Hollies. Plaatje 2 is I'm Yours van Jason Mraz. En plaatje 3 is Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag geregeld door Geert Smit.
3: Ik regel het meer niet hoor, ik
1: nee,
3: lees het.
1: Ja, precies. Maar toch, voor goud wel eventjes, hè? Ja. Dus zo moeten we het maar zien. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
4: Dit is Groningen 1.
5: I don't know why I like it. I just do.

0: Whitney Houston en So Emotional op Groningen 1. De Groningen 1 tijd 14 over 9. Ja, het is vandaag een bijzondere dag, Linda.
1: Ja, het is dus inderdaad 11 september. Hè? En vandaag is het dus precies 25 jaar geleden dat de wereld werd opgeschrikt door de aanslagen van 11 september 2001, beter bekend als 9/11.
0: Ja, ik had echt vanmorgen zoiets dat ik het las en eigenlijk in de aanloop naar deze dag al van, is dat alweer 25 jaar geleden? Ik herinner het me echt als gisteren.
1: Ja. Ja, en ik denk ook wel dat als wij daaraan terugdenken, zeg maar, dat iedereen ook wel weet waar die op dat moment was. Want dat zijn echt van die momenten, dan weet je gewoon het nog als een soort van...
0: Ja, ik was in Nijmegen,
1: beeld.
0: Dat ik het hoorde. Ik kreeg een sms'je. Ik was in Nijmegen, ja.
1: Van wie kreeg jij een sms'je?
0: Van mijn toenmalige vriendin.
1: Oké. Okay.
0: Ja, die had het meegekregen op het nieuws en toen auto ingestapt, radio aan en toen... Ja, heel bijzonder. Ja. Dat je ook op de radio hoorde dat tweede vliegtuig toen die toren invloog. Ja, dat maakte best wel indruk. Ik heb nog kippenvel als ik eraan terugdenk.
1: Ja, het was echt vreselijk inderdaad. En jij, Geert, weet jij het ook nog?
2: Ik weet precies waar ik was.
1: Ja, hè?
2: Ja, we zaten op kantoor en we hadden een kantoortuin, noemden ze dat in die tijd. Een groot groep mensen. En ineens iemand zat op midden. Moet je kijken! Dat was het eerste wat hij zei. En dan zag je eerst dat de toren in brand stond.
1: Ja.
2: Nou, het was heftig.
1: Ja.
2: Mensen, in eerste instantie dacht ik, oh, een vliegtuig in de toren geknald. Een klein vliegtuigje. Maar nooit gedacht aan een...
0: Zo'n gigantische jumbojet.
2: Nee, helemaal niet.
1: Nee.
2: Dat was echt ongelooflijk. Ongelooflijk. Een indruk, die vergeet je ook nooit weer.
1: Nee.
2: En dan later zie je die torens in brand staan en zie je mensen wapperen gewoon naar beneden.
1: Ja.
2: Het is echt ongelooflijk.
1: Ja. Ja, dat zijn beelden die vergeet je nooit weer. Ik weet het ook nog. Ik zat in de auto en ik woonde toen nog bij mijn ouders. En ik hoorde in de auto inderdaad op het nieuws dat er één vliegtuig inderdaad erin gevlogen was. En toen ben ik naar huis gegaan. Ik heb de televisie aangezet. En toen was er nog sprake van een ongeluk. Dat dachten ze toen nog. Het is een ongeluk geweest. Maar terwijl je naar de beelden keek, hè, live beelden, die waren er toen. Toen vloog dus inderdaad nummer 2 erin. En dat werd ook eigenlijk nog helemaal niet... opgemerkt, tenminste in die zin zo van, hè, wat gebeurt er nu?
0: Ja.
1: Dat was echt een soort ongeloof zo van, hè, hoe dan? En nou ja, langzamerhand werd natuurlijk bekend dat het helemaal geen ongeluk was. Want er is natuurlijk ook een derde vliegtuig in het Pentagon gevlogen.
0: Ja.
1: En een vierde toestel stortte natuurlijk neer in Pennsylvania. Maar dat was meer omdat de passagiers het proberen over te nemen, van de kapers.
0: Ja, de vlucht werd begint de flight that fought back, zeg maar. De vlucht die terugvocht, ja.
1: Ja, en dan 25 jaar geleden, als je daarover nadenkt.
2: Ja, maar daarom vliegt de tijd.
1: Ja.
2: Het vliegt de tijd, dus het gaat toch ongelooflijk snel.
1: Het is cliché, maar het is ook daadwerkelijk zo.
2: Ja, het vliegt.
1: De tijd vliegt inderdaad voorbij. En die beelden, want je ziet nu natuurlijk, hè, dat is altijd zo met 11 september. Je ziet al die beelden terug, hè. Televisie staat er ook weer vol van, nieuws, alles. Ja, als je dan die beelden weer terugziet, de foto's ook. Hè? Ik zag nou ook weer die falling man, zeg maar. Die meneer die inderdaad naar beneden is gesprongen. Omdat er ook gewoon geen andere uitweg meer was. Dat zijn beelden die vergeet je gewoon niet meer.
0: Nee.
1: Als inderdaad dat je laatste redding is om van zo'n enorm gebouw van honderden meters hoog te springen.
2: Maar beide waren dodelijk, blijven en springen.
1: Ja, ja. Ja. Ja, het is echt verschrikkelijk. En ja, nou ja, goed, weet je, dit zijn dingen dat vergeet je nooit meer. En we zeggen nu ook wel van, hè, de wereld staat in de brand. Op een hele andere manier. Maar in die tijd was er nog niet zoveel gebeurd, denk ik ook. Er gebeurde af en toe wel eens wat. Maar dit was eigenlijk wel een van de hele grote...
2: Extreem.
1: Ja, ja, absoluut. Dat je toch ook wel weet van, ja, weet je...
2: Ja, ik vraag me dan af hoe het kan, hè, dat mensen bewust in een vliegtuig stappen en het overnemen en in een toren knallen met zoveel doden tot gevolg. Inclusief zelf natuurlijk.
1: Ja, dat er echt mensen zijn die daartoe in staat zijn, inderdaad. Maar er ging ook heel veel jaren aan voorbereiding vooraf eigenlijk, hè?
2: Ja,
1: dus het is ook echt, het maakt ook dat je denkt van ja... blijkbaar waren deze mensen niet te vertrouwen, inderdaad. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat de mensen die daarbij betrokken waren... Hè, ik bedoel, je wordt niet zomaar piloot. Je bent niet zomaar dat je weet hoe het allemaal werkt en gedoe allemaal. Ja, ja, het is een...
2: Super nauwkeurig gepland.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, bizar.
0: En er zijn nu ook verschillende documentaires, ook weer zag ook op National Geographic, die gewoon echt ingaan op de achtergronden. Maar ook mensen die dus gered zijn en die hun redders nu ontmoeten na 25 jaar. Dat is best. Ik heb van de week al een klein stukje gezien. En voorstelling is deze ook best indrukwekkend, zeg maar.
2: Ja, natuurlijk.
1: Het is allemaal heel indrukwekkend. Ja, dat heeft impact gehad. En eigenlijk nog steeds. Ik bedoel, als je daar de beelden van ziet, dan is het nog steeds ongelooflijk wat daar gebeurd is. Bijna 3000 mensen inderdaad kwamen om. En tienduizenden gewonden. Het was echt, vreselijk.
2: En om 3000 mensen, hoeveel mensen zitten daar omheen die het nooit vergeten?
1: Nee,
0: ja, en wat ze nu ook zeggen, de stille slachtoffers. Hè, want dit zijn de 3000 mensen die meteen zijn overleden. Maar alle mensen die daarna vanwege de stofwolken longproblemen hebben gekregen of suïcide hebben gepleegd omdat ze bij de redding aanwezig waren en de mensen naar beneden zagen vallen en dat soort dingen. Dus uiteindelijk zijn er natuurlijk veel meer slachtoffers gevallen als de initiële 3000.
2: Ja,
1: absoluut.
0: Ja, 11 september 2001, een datum die de wereld voorgoed veranderde. En de dag waar we vandaag bij stilstaan.
3: Het RTL Nieuws. Goedemiddag, 2 vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Het gebeurde precies 1 uur geleden. Volgens de eerste berichten zijn er 6 doden en zeker 1000 gewonden. In de gebouwen.

0: Maria Mena, All This Time en daarvoor Overcome van Life. Ja, de plaat die eigenlijk een wereldwijde hit is geworden en bekend door een heel groot drama, namelijk dat van 11 september.
1: Ja, als je hem nog hoort, dan krijg je nog kippenvel. Zo simpel is het gewoon. Ja. Nou, we gaan over tot de orde van de dag. Groningen 1 nieuws en weer komt er zo aan.
0: Ja, met Geert Smit. Dat allemaal zometeen na Ace of Base uit Zweden en The Sign.

Dit is het Groningen 1 Nieuws. Ik ben Geert Smit. De SP in de Provinciale Staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijbegun beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijbegun wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijbegun is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden en hun herstel wat ons betreft voorop te staan. Niet de financiering van een prestige-evenement. Wildlands Adventures Who Hammond verwelkomt twee mannelijke mantelaapjes. En de tweeling van 6,5 jaar oud is afkomstig uit het universum in het Zweedse Göteborg, waar de dieren ook zijn geboren. De komst is bijzonder. Wildlands is het eerste dierenpark waar mantelaapjes binnen het Europese soortbehoudsprogramma in een doorloopverblijf worden gehouden. De twee mantelaapjes zijn te zien in de Alpenruïne en mantelaapjes zijn in het wild ernstig bedreigd. Vooral de uitbreiding van steden en het daarmee verdwijnende leefgebied vormen een grote bedreiging voor de dieren. De provincie Groningen stelt in 2026 500.000 extra euro extra beschikbaar voor de subsidieregeling van wolfwerende rasters. Met deze verhoging van het subsidieplafond kunnen meer subsidieaanvragen worden behandeld. De extra middelen zijn nodig omdat het beschikbare budget van 250.000 euro volledig was benut en aanvragen al snel moesten worden afgewezen. De subsidieregeling helpt schapen en geitenhouders om preventieve maatregelen te nemen die hun dieren beter beschermen tegen aanvallen van wolven. Aanvragers van wie de subsidieaanvraag eerder is afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. De provincie neemt deze aanvragen alsnog in behandeling. De betrokken aanvragers ontvangen hierover persoonlijk bericht. Sporten en bewegen met trainers van FC Groningen kan dit najaar tijdens Trainen in de Wijk. In Winschoten, Bad Nieuweschans en Scheemdaal organiseren FC Groningen en de buurtsportcoaches van Tof Oldambt gratis sport- en beweegactiviteiten voor kinderen en jongeren van 10 tot en met 18 jaar. Je hoeft geen lid te zijn van een voetbalclub of een andere sportvereniging om mee te doen. Tijdens Trainen in de Wijk komen trainers naar plekken bij jongeren in de buurt. Op een trapveldje, bij een WOP of op een voetbalveld gaan de deelnemers een uur lang actief aan de slag. Voetbal vormt de basis, maar de trainingen draaien om veel meer dan alleen de bal. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. De vrijdag staat bewolkt met van tijd tot tijd regen of lichte neerslag. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. Er waait een matige zuidwestelijke wind die later op de dag naar een westelijke tot noordwestelijke richting ruimt. Vanavond en vannacht in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden Celsius.

0: Aha en Touchy op Groningen 1. Het is 8:30.
1: Wat een bijzonder nummer, dat Touchy. Die had ik nog niet eerder gehoord, moet ik zeggen. Tenminste, hij komt me niet heel erg bekend voor. En als ik dit hoor, dan denk ik eigenlijk alleen maar aan één ding. Ik weet niet of er mensen zijn die luisteren en gekeken hebben naar B&B voor Liefde. De reunie was gisteravond. Ja, met jullie hoef ik er niet over te praten, want niemand weet het hier. Nee, ja. Maar goed, daar was toch ook wel een bijzondere man bij. Ja, wel wat meer, maar in elk geval ook een Fred. Iedereen zal dit herkennen. Nou, als ik Touchy hoor, dan denk ik aan Fred. Nou.
0: Oké, maar dan weet ik ook gelijk wat voor type het is.
1: Ja, precies. Nou, dat dus. Ja, tijd voor de wie van de drie.

0: Ja, plaatje 1, Bestap van de Hollies.
1: Ja, is goed.
2: Goed.
1: Ja, klaar. Ik pak hem wegwezen, klaar.
0: Ho, ho, ho, ho, ho. Zo makkelijk kom je er niet vanaf. Ja, ja. Plaatje 2, I'm Yours van Jason Mraz. En plaatje 3, Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Oftewel CCR.
1: Ja.
0: Ja, Jan, ik hoef het dus niet meer te vragen.
1: Nee, nee.
0: Plaatje 1.
1: Nee, ja, voor mij is het echt plaatje 1. Ja, dat is gewoon de, vind ik de leukste. Plaatje 3, daar ken ik een andere versie van. Ik heb ooit in een vorig leven bij een omroep in de Achterhoek gezeten. En daar hadden wij op woensdagavond een programma. Daar nodigden we bands uit. Hadden we live programmering met de bands. En die hadden hun eigen versie van gemaakt. Dat was de band Keek Noors. En die hadden Ik zie de volle maan schijnen. Ja, dus ja, dat is bij mij gewoon de versie. Dus Bad Moon Rising valt dan een beetje af. En Jason Mraz. Ja, nou, nee. Dus dan blijven we er al eens over. Makkelijk, hè?
2: Het hangt een beetje uit de toon, hè? Ja, ja. Deze drie, hè?
1: Ja, ja.
2: Ja.
0: Oké.
2: Ja, nou, dat was heel duidelijk.
1: Ja, Geert en ik keken elkaar al aan van, nou, dit wordt hem.
2: Maar uit 1966, hè? Ik bedoel, ja. Nog steeds een nummer die...
1: Hij kan nog steeds.
2: Ja, hij kan nog steeds. Nou, de Holly is natuurlijk in die tijd helemaal te gek, hè? Ja.
0: Ik had... we hebben natuurlijk de stakingen gehad woensdag.
1: Ja.
0: En toen bedacht ik, nou, weet je, hoe leuk is het dan busstappen inderdaad naar de stakingen, hè, het verhaal van de stakingen te draaien. Ja, en zodoende is hij ook een beetje in de wie van de drie terechtgekomen. En toen dacht ik, oh ja, want dit is inderdaad best, nou ja, een nummer uit de 60's. Dat is best wel voor mijn tijd. Maar ja, dit is ook wel weer een hele bekende inderdaad. Dus ja, echt een mooi nummer voor de wie van de drie. Maar ik heb op Facebook gezien, tenminste de laatste keer dat ik keek, gaat het allemaal een beetje gelijk op. Dus het is nog niet overduidelijk bekend wie gaat winnen. En ik ga absoluut en helemaal voor plaatje 2. Ach. Jason Mraz, I'm Yours. Ja, dat had je zo niet verwacht natuurlijk.
2: Ja, natuurlijk wel.
0: Ja, nee, die vind ik echt helemaal fantastisch. Kan ik meezingen van begin tot eind. En ik vind hem, ja, voor mij... Plaatje 2. Dus dat.
1: Ja?
0: Ja. Nou ja, goed. Stemmen kan natuurlijk nog tot 11:45. Want onze stemmen die maken eigenlijk helemaal niks uit, hè? Nee. Of eigenlijk, die maken gewoon niks uit.
1: Niet stemmen. Nee,
0: precies. Dus ja, doe dat vooral als je luistert. Laat je stem horen. Ja, en we zeggen wel eens van, vertel ook even waarom. Ja, dat vinden we natuurlijk ook superleuk, hè?
1: Ja.
0: Dus laat het maar even weten op onze Facebookpagina van Groningen 1.
1: Ja, en speciaal voor al die mensen dan, die bij die OV-stakingen stil hebben gestaan. Dit is Albert Hammond. I'm a train.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het Klimaatmuseum is voor deze maand neergestreken in de bibliotheek van Winschoten. En daarover spreken wij met Laura van Rutten. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, wat is het Klimaatmuseum precies?
2: Ja, het Klimaatmuseum is een reizend museum voor kunst en wetenschap over het klimaat. En we reizen door heel Nederland, langs allerlei gemeenten. En in Winschoten hebben we ons meer gefocust ook op aardgasvrij wonen en de energietransitie.
1: Oké, en wat kunnen bezoekers precies verwachten als het Klimaatmuseum binnenstappen?
2: Ja, het is een route door de bibliotheek. Je kunt de route volgen door de vloerstickers te volgen. En dan kom je langs kunstwerken, waaronder een heel groot mooi breiwerk. Dat is gemaakt onder andere door Agnes Bakker en honderden mensen uit heel Nederland om Groningers een warm hart onder de riem te steken, zeg maar, vanwege de aardgaswinning. Je ziet een kunstwerk van Tinkerbell, een hele bekende kunstenares. Die heeft een kunstwerk gemaakt over de olievervuiling die Shell heeft veroorzaakt. Je komt langs een installatie waarbij je de geschiedenis van Oldambt in één oogopzicht kan zien. Ja, vanaf 1850 tot nu, allemaal gerelateerd aan de energietransitie en de aardgaswinning. Er is ook een hele leuke samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie van Groningen, waar je kunt ontdekken hoe je je huis op een duurzamere manier kan isoleren, wat natuurlijk heel belangrijk is voor de energietransitie. Mooie posters, onder andere van Jip van den Toorn, die ook je een beetje laten lachen eigenlijk over onze moeite om mee te gaan in die verandering. En dat soort dingen, ja.
1: Ja, want het museum combineert dus kunst en wetenschap. Wat voegt die combinatie toe aan het gesprek over klimaat en duurzaamheid?
2: Ja, dat is heel belangrijk, want we kennen de feiten, maar we weten ook dat feiten aan zich en dikke rapporten en ingewikkelde wetenschap ons niet per se in actie zet. Wat ons wel in actie zet, is als we ons meer betrokken voelen bij het onderwerp, of als we emotioneel geraakt worden. En dat is nou bij uitstek iets dat kunst kan veroorzaken. Dus vandaar dat we dit doen, om uiteindelijk mensen er meer bij te betrekken en ook in actie te zetten uiteindelijk. Want uiteindelijk moeten we samen gaan zorgen voor een beter klimaat.
1: Nou, dat is helemaal duidelijk. Ja, en dat is dan natuurlijk ook waarvan jullie hopen dat bezoekers dat meenemen, mag ik aannemen. Als ze een bezoek hebben gebracht aan het Klimaatmuseum.
2: Ja, klopt. Want in het museum krijg je ook allerlei tips om dus aan de slag te gaan met je huis te verduurzamen. Waaronder ook hulp van de gemeente kun je krijgen door subsidies aan te vragen. Gratis advies kun je aanvragen. Dus op die manier laten we ook zien wat er mogelijk is in de gemeente.
1: Oké, dat is hartstikke mooi. Tot wanneer is het Klimaatmuseum nog in Winschoten?
2: Nog van 27 september.
1: En is het elke dag gewoon te bezoeken?
2: Ja, het zijn eigenlijk de openingstijden van de bibliotheek. En misschien is het ook nog wel leuk te vertellen om dat we op zaterdag 19 september een workshop klimaatdichten geven. Ook in de bibliotheek en dat is gratis. Je moet je eventjes aanmelden, maar dat kan via de website. Maar dat is ook hartstikke leuk om aan mee te doen.
1: Klimaatdichten?
2: Ja, klimaatdichten. Ja. Dus okay. Dan gaan we met z'n allen een gedicht schrijven over het klimaat.
1: Oké, okay. Oh, dat is ook wel heel erg leuk. Ja, ja, mensen moeten zich daar dus voor aanmelden.
2: Ja, even aanmelden. Ja. Kijk, maar het is wel gratis. Ja.
1: Oh, kijk, dat is hartstikke fijn om te horen. Nou, Laura, ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat er heel veel mensen naar het Klimaatmuseum komen.
2: Dat hoop ik ook.
1: Dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Elton John samen met Dua Lipa en de Cold Heart, de Pnjauw remix. Ja.
1: Ja.
0: Ja, soms vraag ik me wel eens af, waarom moeten ze al die mooie oude platen, waarom moeten ze er allemaal aan zitten? Maar ja, goed, dat gaat ook generaties lang door, geloof ik.
1: Ja, soms moet je dat ook gewoon een beetje opgeven. Moet ook een beetje met de tijd mee, Jan. Dat we...
0: Ja, ik hoorde laatst ook weer zo'n platen. Dacht ik, oh, leuke ethisch klassieker. En toen was daar ook weer een deuntje onder gezet. Maar goed, dat is. Zullen we erop houden dat ik gewoon een oude mopcontent aan het worden ben?
1: Nou ja, sommige plaatjes moet je ook gewoon niet aankomen.
0: Je ontkent het ook gewoon niet.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Goed, het is bijna 10 uur. En dus tijd voor het volgende uur. En ja, wat hebben we allemaal in het volgende uur? Nou, de Oldtimer Treffen Nooie Reden wordt dit weekend alweer voor de 14e keer georganiseerd. En daarover spreken wij met Guus Jansen en Jan Borg. En Michiel van der Spek. Kijk, zie, daar gaat het mis, hè?
0: Ja,
1: daar ga ik gewoon mis. Ja. Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend.
0: En dat allemaal na het NOS-journaal van 10 uur. Het is inmiddels 2 minuten voor 10. Dit zijn de Easy Beats.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 10 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. 40 mensen zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. Mogelijk moest de chauffeur uitwijken voor een steen of rots op de weg. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in Zwitserland. Meerdere Eurocross-medewerkers zijn onderweg naar Zwitserland om de hulpdiensten bij te staan. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal, samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor hij betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij, eentje moet nog voorkomen. De 3 werknemers zijn ontslagen. Israël zegt dat een ondergronds complex van Hezbollah is verwoest in het zuiden van Libanon. Gisteravond waren er zware aanvallen op een strategisch gelegen heuvel op zo'n 15 kilometer van de grens met Israël. Bij die aanval werd 1100 ton aan explosieven gebruikt, zegt het leger. Het zou gaan om 2 tunnels van meer dan 2 kilometer lang. Daarin werden volgens het leger onder meer tientallen door Iran gefabriceerde raketten gevonden. Volgens Al Jazeera zouden er tientallen dode Hezbollah-strijders in de tunnel zijn gevonden. De finale van de US Open gaat bij de vrouwen tussen de nummers 1 en 2 van de wereld. Dat zijn de Belarussische Sabalenka en de Kazachse Rybakina. Ze waren beide in de halve finales te sterk voor hun Amerikaanse tegenstander. En dan nog het weer tot besluit. Het is bewolkt en geregeld valt er ook wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt de zon ook door. Het wordt een graad of 9. Morgen is het eerst grijs, maar later schijnt wat vaker de zon. Het wordt dan wat warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
7: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
6: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
7: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
6: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
8: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud

0: Sandra Kim, Jamme La Vie, de Groningen 1 tijd, 7 over 10.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Dit weekend staat Noyrede weer 2 dagen lang in het teken van oldtimers. Liefhebbers kunnen zich vergapen aan klassieke trekkers, auto's, motoren, vrachtwagens en allerlei historische machines. En dit jaar is er extra reden voor een feestje. Want de Noyreder Oldtimer Collegen bestaat 25 jaar. En daarover spreken wij met Guus Jansen en Jan Borg over het jubileum en natuurlijk al die bijzondere voertuigen. En ze zijn al bij ons in de studio aanwezig. Michiel van der Spek is er ook weer bij deze vrijdag met een overzicht van de sportevenementen van aankomend weekend. Ja, en we hebben natuurlijk ook de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Dit keer is plaatje 1 Busstop van de Hollies. Plaatje 2 is I'm Yours van Jason Mraz. En plaatje 3 is Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR. Stemmen kan tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt vandaag verzorgd door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, dat was Some Kind of Wonderful. Ik zou het toch nog even doen van Grand Funk Railroad. Ja, ik was alweer druk aan de klets, hè, Jan? Ja, dus dan moest er alweer wat geregeld worden. Want ik heb twee gasten in de studio. En dat zijn Guus Jansen en Jan Borg. En ja, we gaan het hebben over de oldtimer treffen in Noijrede. Welkom in de studio.
2: Bedankt.
3: Dankjewel.
1: Ja.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen ook, inderdaad. Daar begin ik meestal ook mee. Ik ben helemaal van mijn padje af, hè. Zie je maar weer. Ja, oldtimer treffen. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Want het is zoveel meer, heb ik het idee.
3: Ja, het is een uniek evenement wat elke twee jaar wordt georganiseerd in de Duitse Noijrede, net over de grens bij Bourtange.
1: Ja.
3: Ja, ruim 1500 deelnemers die komen met hele mooie klassieke oude voertuigen. Hè, van trekkers tot motoren, brommers, auto's, vrachtauto's. Het is gewoon echt een megaspectakel om het zo maar te noemen.
1: Ja.
3: Ja. Wij zijn gisteravond, waren de eerste deelnemers, die kwamen al aangereden. Zelfs vanuit Dortmund had ik gehoord. Dus ja, het is super om dat zo te ervaren en mee te maken.
1: Het is echt wel een dingetje. Het is ook twee dagen. Er wordt ook heel veel omheen nog georganiseerd, inderdaad. Ja.
3: Ja, wij doen het gezamenlijk. Proberen we dat project ook te leiden samen met de Stichting BOVEM. Dat is onze partner ook met dit treffen. We krijgen enorm veel steun, adviezen en hulp van BOVEM om het toch wel weer allemaal gerealiseerd te krijgen, ook dit jaar weer. En dat staat natuurlijk in teken van het 25-jarig bestaan van onze vereniging.
1: Ja, ook dat nog.
3: Ja.
1: Het 25-jarig bestaan.
3: Ja, dat maakt het wel heel
1: bijzonder.
3: Heel bijzonder, inderdaad, ja.
1: Ja, voor dit jaar. Ja, Stichting BOVEM.
2: Ja, wij zijn sinds 2009 zijn wij een zelfstandige groep. En ik heb jaren daarvoor in het bestuur gezeten, ook in Noijrede, in de Oldtimer Club. Daar heb ik veel kennis op gedaan. En wij werken eigenlijk vanaf die datum als samen. Als er grensoverschrijdend iets moet gebeuren, dan zorgen wij ervoor.
1: Ja.
2: Wij doen aan deze kant van de grens onze dingen. Zij doen aan de Duitse kant van de grens. En gezamenlijk proberen wij dan een groot oldtimer treffen te organiseren. En dat gaat bijzonder goed. Vandaar komen ook zeer veel Nederlandse deelnemers uit heel Nederland.
1: Ja.
2: Zelfs uit Friesland komen ze met oude tractoren deze kant op. Met een caravantje erachter. Dus dan kun je wel begrijpen dat het is een spektakel die zijn weerga niet kent.
1: Nou ja, als ik ook zie wat er allemaal georganiseerd wordt, dan is dat ook nogal wel wat.
3: Ja, wij proberen eigenlijk voor iedereen het gewoon heel aantrekkelijk te maken. Hè. We rijden met een hele mooie oude klassieke bus, ook van het evenemententerrein Noijrede naar de vesting Bourtange. En dan kunnen bezoekers ook een dagje of een uurtje winkelen en een kop koffie drinken of even lekker eten in Bourtange. En dat is een hele mooie oude klassieke T-Fort-bus die heen en weer pendelt tussen het terrein en de vesting. Voor de kinderen zijn er voldoende activiteiten. Een springkussen, een labyrinth. Ze kunnen met water gaan spelen. Dus ja, voor ieder wat wils.
1: Ja. Dan heb ik nou ook iets gelezen over een grote verloting.
3: Ja.
2: Zeker is een grote verloting. Zoals bijna ieder paar jaar worden er elke keer een tractor verloot als eerste prijs. Dus een tractor die is stuf toegelaten, die kan zo de weg op. En daar zijn 1500 loten voor ongeveer gedrukt. En daar kun je dus proberen de tractor mee te gewinnen. Ook staat er een auto als tweede prijs. Op het spel.
3: Ja.
2: Dus een auto, een oldtimer, die ook gangbaar is. En die kun je ook zo, mee de weg op.
3: Ja.
2: In het verleden was er een keer een van jullie leden, of een medewerker, Mazzelmozen, die heeft een keer de auto gewonnen in Noijrede. En dat was altijd, een leuk spektakel.
1: Oh, dat geloof ik. Daar staat nog wel dingen op het spel natuurlijk, hè? Ja. Ik bedoel, jeetje.
3: Ja, de derde prijs, een mooie mobilette, een klassieke brommer.
1: Kijk.
3: Ja. En natuurlijk heel veel andere leuke prijzen die ook beschikbaar zijn gesteld door Ja, heel veel sponsoren dus.
2: Ondernemers.
3: Ja,
1: ja, want dat zijn nogal prijzen inderdaad. Dus dat is, ja. Ik kan me voorstellen dat dat inderdaad ook hartstikke goed gaat.
3: Ja,
2: ja dat is ook altijd heel veel animo voor.
1: Ja, dat geloof ik.
2: Nou, en tevens wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. Dat is dus een viskraam en uiteraard een braadworstkraam, zoals in Duitsland gebied. En dat is een bierkraam aanwezig, zoals ook in Duitsland gebied.
1: Ja.
2: Dat is allemaal aanwezig. Dus het is een spektakel voor 2 dagen, eigenlijk 2,5 dag, voor heel breed publiek.
3: Ja, ja. Inclusief vroegstuk, ja. 's ochtends, waar ook verzorgd, ook voor alle deelnemers.
1: Ja,
3: ja, ijskokraam is ook aanwezig. Ja, inderdaad, wat Jan zegt, er is gewoon heel veel te doen op het hele terrein. En zoveel activiteiten, demonstraties ook van oude machines. Prachtig.
1: Noem het maar op.
3: Ja, noem het maar op. En ik denk wel dat het belangrijk is om in ieder geval wel te melden dat ook het 14e oldtimer treffen dus mede mogelijk is gemaakt door Intreg. En dat is dat programma Duitsland-Nederland. Dat wij dus daar toch een subsidie voor krijgen om dit weer, ook dit jaar dus allemaal mogelijk te maken. Want ook zonder die subsidie krijgen wij het gewoon helaas niet voor elkaar. En,
1: ja, alles kost geld, hè? Laten we heel eerlijk zijn.
2: Ja,
3: het wordt allemaal duurder. En als je ziet, qua stroomvoorziening, wat wij allemaal nodig hebben. Ja, bedragen zijn enorm. Dus we zijn heel dankbaar ook voor de subsidie die we hier voor kunnen krijgen. En ook mede door de samenwerking met boven natuurlijk. Maar we willen er gewoon een heel mooi grensoverschrijdend project van maken.
1: Ja,
2: wat wij eigenlijk nog wel ook even moeten noemen, dat is een kweelakker, zoals we dat noemen. Dat is een stuk grond waar je met tractoren, met een sleep erachter, kunt proberen te kijken wat mogelijk is om je oude tractor nog aan de gang te houden.
1: Oh.
2: Met een boomstam erachter enzovoort enzovoort.
3: Ja.
2: Tevens is er nog een water in. Dan kun je voor opgeven, dan kun je je pk's laten testen van je tractor.
1: Oké. Okay.
2: Hoeveel pk dat hij maximaal geeft en al dat soort dingen. Dus het is heel breed.
1: Ja. Ja.
3: En ook Jan Hering komt weer met zijn oude stoommachines uit Bellingwolde.
1: Ja.
3: Prachtig om te zien met hoeveel passie hij met die machines omgaat. En hij presenteert dat ook geweldig. Dus daar zijn we blij om dat Jan ook weer aanwezig is. Ja.
1: Ja.
2: De 9 hectare komt helemaal weer vol te staan. Dat is heel groot.
1: Ja. 9 hectare?
2: 9 hectare komt weer compleet vol te staan. Dus dat is een heel groot spektakel.
3: Ja, wij verwachten.
2: We nodigen ook iedereen in Nederland, zowel in Duitsland uit, om toch even te komen kijken. De entree, dat is €5. Dat is niet noemenswaardig, dat wil ik niet zeggen. Maar dat is geen heel groot bedrag. We hebben het zo laagdrempelig mogelijk gehouden dat het voor iedereen toegankelijk is.
1: Ja, ja. Ja, dan is €5. Ik bedoel, als ik kijk wat er allemaal
2: precies.
1: Ja, georganiseerd is dat inderdaad niet veel.
2: En daarbij zit dus ook het busje naar Boetsange. Transport, dat is ook gratis. Daar kun je gratis mee naar de Veersteen. Samen met Annemarie en Adam Kuil en de vesting hebben we dat kunnen regelen.
1: Ja.
2: Dat mogelijk is. Dus dat is
3: dan draaien we met de bus mooi op het Marktplein. En dan kunnen mensen in- en uitstappen.
2: Ja.
3: En, dat is 2 jaar geleden hebben we dat geprobeerd. En dat is gewoon zo goed bevallen. Dus van het jaar hebben we het weer voor elkaar gekregen. En gelukkig ook met hulp van boven en Boetsange natuurlijk.
1: Ja, ja, begrijp ik. Ja. Nou, volgens mij wordt het een fantastisch weekend.
3: Ja.
2: Ga er wel vanuit.
3: Ja.
2: We hopen heen ding dat zondag de weergoden ook met ons zijn.
1: Ja, dat is weer iets wat we niet in de hand hebben,
2: dat
1: hè?
2: Dat hebben wij niet in de hand.
1: Nee.
2: Dat is heel jammer.
1: Ja, dat is inderdaad heel jammer. En misschien ook wel niet, want voor iedereen is er weer wat anders, hè? De een vindt 30 graden lekker, de ander vindt 20 graden lekker.
3: Ja.
1: Dus als we het wel kunnen, dan wordt het ook niks, denk ik.
2: Machines is toch droog weer wel
1: een als het maar droog is.
3: Vanaf 8 uur geopend, hè?
1: Ja. Vanaf 8 uur. Ja. Kijk, dat is ook even goed om te noemen.
3: Ja.
1: En tot hoe laat? Gaan jullie door?
2: S'avonds dan is er in de hal, in de feesthal, is er tot ongeveer 12 uur is er nog een feest.
1: Okay.
2: Is live muziek aanwezig. Dus iemand die wil blijven, na het ontzettend betreft, die kan zaterdagavond daar tot 12 uur terecht. Zondag is in principe alles om 5 uur afgesloten.
3: Ja. Kijk. En vanavond is er ook al live muziek.
1: Het begint vanavond al.
3: Dat begint
1: eigenlijk
3: vanavond. Ja.
2: Daarom zeggen we ook 2,5 dag.
1: Ja.
2: Maar de eerste deelnemers zijn donderdag al aanwezig. En liefst woensdag al, maar daar kun je gewoon niet aan beginnen.
1: Volgens mij moeten we volgend jaar of over 2 jaar na een week, of niet? Of is dat een beetje...
2: Dat gaan we echt niet doen.
1: Nee, hè?
2: Dat is niet te behappen.
3: Maar we zijn blij dat er zo verschrikkelijk veel interesse en aardig is voor dit evenement. Daar zijn we gewoon heel trots op.
1: Nou, volgens mij, er wordt ook een hele hoop georganiseerd. Dus volgens mij alleen maar petje af inderdaad. En wordt het alleen maar weer een heel mooi weekend.
3: Wij hopen op heel veel blije gezichten.
2: Precies.
1: Dat
2: ze mooi zijn. En dat men allemaal een leuke herinnering heeft aan deze mooie dag.
1: Juist. Dus de 14e alweer all-timer treffen in Nooireden dit weekend.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

Berlin en Take My Breath Away op Groningen 1. Zometeen het Groningen 1 nieuws en weer het laatste nieuws uit de regio. Gelezen door Geert Smit na Phil Lynott en Old Town.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. Gisteren werd in Nederland stilgestaan bij een gevaar dat vrijwel iedereen kent, maar lang niet iedereen goed weet in te schatten, de Dode Hoek. Tijdens de nationale Blijf uit de Dode Hoekdag vragen Transport en Logistiek Nederland en Veilig Verkeer Nederland extra aandacht voor veilig gedrag rondom grote voertuigen. Dat die aandacht nog altijd hard nodig is, blijkt uit een nieuw landelijk onderzoek van Motivaction. Niet alleen een gebrek aan kennis vormt het risico, maar juist ook de overtuiging dat we zelf wel weten hoe we veilig moeten handelen. De uitkomsten leggen een opvallende tegenstelling bloot. We kennen de term dode hoek, maar overschatten hoe goed we weten wat we in de praktijk moeten doen. De nachtelijke opvang voor vluchtelingen aan de Holland Marge in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Hogeland neemt het tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum, het stokje van Pekela, over. Oorspronkelijk zou dit tot maandag 14 september doorlopen. Maar de sluiting van de nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlooplocatie van het Hogeland eerder klaar is. Het Rode Kruis had vrijdag de opvanglocatie aan de Holland Mars leeg en maakte deze schoon. Op de heide van Terborg bij Sellingen graast sinds kort weer een kudde van ongeveer 150 schapen. De kudde wordt onder begeleiding van een herder en haar boerencollies ingezet voor het beheer van het heidegebied. De dieren trekken overdag over de heide en zorgen er met hun begrazing voor dat het open karakter van het landschap behouden blijft. De komst van de kudde is goed nieuws voor de heide van Terborg. Zonder begrazing krijgen bomen en struiken steeds meer ruimte, waardoor het heidelandschap op de duur langzaam zou kunnen veranderen in bos. Door de schapen gericht in te zetten, kan de begroeiing op verschillende plekken op natuurlijke wijze worden teruggedrongen. De Stichting Activiteiten Kouwcommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 6 september met het concert van Merula tot een afronding gebracht. Het project was een initiatief van, de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project jeugd in contact brengen met klassieke muziek. Aan dit project namen de basisscholen Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopplank uit Blijhamp. Ook het Dolla College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de vier basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. Van het Dolla College geldt. Van de Dolle College geldt dat voor klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Vrijdag staat bewolkt met van tijd tot tijd regen of lichte neerslag. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond 19 tot 20 graden. Er waait een matige zuidwestelijke wind die later op de dag naar een westelijke tot noordwestelijke richting ruimt. Vanavond en vannacht in de nacht na zaterdag klaart het breed op en kan er laat landinwaarts in lopen. Er kan een landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden Celsius.

0: Rod Stewart en Do You Think I'm Sexy op Groningen 1. Ja, dan moet u wel de goede schijf openzetten. Ik had Michiel per ongeluk openstaan.
1: Oh,
0: ja, Michiel is er ook. Nou, weet je, dan reageert er ook bij gezellig. Ja, nou, het is tenslotte vrijdag, bijna weekend.
2: Hartstikke mooi. Ja, het is tijd voor de wie van de drie.

0: Ja, nummer 1 dus, Busstop van de Hollies. Plaatje 2 is I'm Yours van Jason Mraz. En plaatje 3, Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival. Oftewel CCR. Ja, Geert moet iedere keer om mij lachen als ik dat zeg. Dus dan denk ik van, zeg ik het nou wel goed?
1: Ja, het is gewoon een tongbreker. Ik zou gewoon zeggen CCR en dan ben je klaar, zeg maar.
0: Ah nee, joh, ik hou van helemaal compleet.
1: Maar dan gaan we zo meteen een leuke titel zoeken voor je.
0: Alles of niet, ja. Het is goed met je. Goed, Michiel hangt nu ook. Die kunnen wij ook horen. Of,
1: ja, Michiel is voorbij, dus ja.
0: Oh, hartstikke mooi.
2: Test,
0: hallo.
2: Test.
0: Ja. Goedemorgen, Michiel. Heb jij ook een keuze? Ja.
2: Ik ga vandaag voor CCR.
0: Kijk.
3: Ja.
0: Ach, jeetje.
1: En waarom dan?
2: Nou, een beetje omdat de rest sluit ik uit, zeg maar. I'm Yours. Nou, dat lijkt me leuk voor een weekendje. Maar dat wordt, dit weekend wordt hem dan niet meer de run, zeg maar.
1: Ja.
2: En de Hollies Busstop, ja, dat is op zich wel een leuk nummer. Alleen het gaat er ook een beetje over van, ja, de zomer is voorbij. En nou ja, de herfst is er weer. En dat is wel een beetje zo, maar...
1: Ik wou zeggen, heb je buiten gekeken?
2: Ja, dus ik vind het nog geen tijd voor de Hollies.
0: Kijk,
1: okay.
0: Nee. Jij blijft gewoon nog even in de zomer hangen,
2: dus
0: zeg maar.
2: Precies, ja, over, ja.
1: Ja.
0: Ja, je hebt helemaal gelijk. Ja, nou, volgens mij ben ik hier gewoon ontzettend in de minderheid. Ik kijk nog even naar Gerben, want die komt net even binnenlopen. Heb jij een keuze dat je zegt van, nou, of Jason Mraz met I'm Yours, want ik zie dat je
1: niet helemaal... Steun.
0: Of een Busstop van de Hollies, of zeg je van Bad Moon Rising van de Creedence Clearwater Revival, terwijl CCR...
4: Bad Moon Rising is één van natuurlijk.
0: Ja, ja, dat klopt. Ja?
4: Nummer 1.
0: Ach, nou, dan is die ook vertegenwoordigd hier.
1: Ja,
0: dat is toch ook prachtig. Nou, ik ga dus hartstikke voor nummer 2, maar dat wisten we allemaal al. En ja, als ik dan op Facebook kijk en ik kijk wat onze luisteraars zeggen... want ja, daar gaat het eigenlijk om, hè. Wij kunnen hier wat roepen. Maar dat is helemaal niet belangrijk, het gaat om onze luisteraars. Nou ja, als ik daarnaar kijk, dan... ja, ze zijn allemaal vertegenwoordigd. Nummer 1 ietsje minder dan nummer 2 en 3. Maar het kan nog alle kansen op gaan. Dat hoop ik in elk geval. Dus ga vooral stemmen tot 11:45 op onze Facebookpagina van Groningen 1.
5: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Ja, toch wel een klein beetje speciaal voor al die kinderen die zometeen door weer en wind de Lutje Run gaan lopen. Brian Adams, Run to You.
1: Ja, mooi. Je pakt al een stukje sport mee gewoon,
0: ja,
1: Jan.
0: Ja, ik denk, super. Ja, ik vind het wel dapper van die kinderen. Ik doe het ze niet na.
1: Nou ja, zo is het ook. En inderdaad, wij hebben dus Michiel van der Spek er weer bij voor een overzicht van de sportevenementen van dit weekend. Ja, en er staat nogal wat op het programma, of niet, Michiel?
2: Ja, vind ik wel. Voor mij is het weekend der weekenden altijd, de run.
1: Ja. Ja,
2: en ik heb ook vrijgenomen van mijn werk vandaag. Ik ga vanmiddag ook al naar de atletiekbaan om als vrijwilliger vast een beetje mee te helpen daar met de opbouw. Maar goed, daarvoor zit ik hier niet. De sport van dit weekend. Nou, dan beginnen we inderdaad vanmiddag om 17:30 met de Lutje Run. Bijna 500 kinderen gaan daar meedoen. Dus dat is volgens mij een record aantal.
1: Jeetje, dat is een hoop.
2: Ja, zeker. Dat is echt in trek, hè. Dus in het begin zeiden ze van ja, op de atletiekbaan, dat was een jaar of 3 geleden of zo, zeg ik uit mijn hoofd. En toen, van het Marktplein en het is toch niet zo sfeervol en zo. Nou, het is één groot feest.
1: Kijk.
2: Ik zweer het je. Vanavond op de atletiekbaan van Aquilo. Met ouders die op het middenterrein aan de ene kant hun kind staan toe te juichen. En dan rennen ze snel naar de andere kant. En dan komt hij dan zo meteen weer langs. En heel leuk allemaal.
1: Ja.
2: Goed, maar daarover genoeg gezegd. Ook wordt er gevoetbald vanavond in het betaald voetbal. FC Emmen speelt thuis tegen de Graafschap om 8:00. Dan morgen, dan is het tijd voor de gewone, de grote run, zal ik maar zeggen. Met 100 kilometer, 50 kilometer... De marathon en ook 10x10 estafette en de 5 kilometer ook nog zelfs. En je kan 10, 20 of 30 kilometer wandelen. Ja, ik heb het hier allemaal net opgeschreven. Want morgen is Groningen 1 daarbij.
1: Ja.
2: Ik weet niet of dat in het hele gebied is. Want we hebben nog steeds 2 studio's en 2 programma's eigenlijk. Vooral 's avonds en in het weekend. En als je in ieder geval afstemt op het voormalige RTV Go op 105.8... dan weet je zeker dat je erbij bent. Morgen vanaf 8:00 hoor je live alles over de run, met verslaggevers ook langs het parcours. Ik mag dat zelf ook beginnen van 8 tot 10. Dus vandaar dat ik alles net even op een rijtje aan het zetten ben thuis.
1: Ja.
2: Maar
1: je loopt ook mee, toch?
2: En ik loop ook mee, ja, 's middags.
1: Ja.
2: Om een uur of 3:30 of zo.
1: Kijk. Dus,
2: goed.
0: Geert, Jens en Wieneke staan langs het parcours om verslag te doen inderdaad. En Groningen 1, editie Winschoten, of editie Oldambt moet ik eigenlijk zeggen. Die zendt inderdaad Run Live uit, Michiel, dat klopt.
2: Ja.
0: En de editie Westerwolde-Pekela die komt vanuit Pekela morgen. Dus we zijn volop in de regio.
2: Ja, dat was altijd zo. Maar ik had nog niet gehoord dat het inderdaad ook zo was. Nou, genoeg daarover. Ook wordt er morgenavond weer gevoetbald. FC Groningen speelt uit in Deventer in de Adelaarshorst tegen Go Ahead Eagles. Volgens mij laten ze dan ook altijd voor het begin een adelaar los. Om dat nog eens extra te benadrukken. En er is amateurvoetbal. De competitie begint met het eerste weekend. En direct zijn er al wat derbies. Op zaterdag in de 5e klasse VVS Oostwold speelt dan tegen Sportclub Scheemda. En op zondag hebben we FC Trapel 96 tegen Musselkanaal. En Veleveen speelt tegen Sellingen. In de 5e klasse Alteveer tegen Wedde. En Bellingwolde heeft direct een zware dobber. Ze spelen tegen Italian Boys. En vorige week was onze verslaggever Willeke bij Veleveen. Die moest dan tegen Italian Boys. Ja, die beginnen weer in de 5e klasse. Maar die hebben een aantal toppers in hun team, zeg maar. Dus die... Veleveen speelt in de 3e klasse dit seizoen. Maar die verloren gewoon met 3-0 van de Italian Boys. Dus ik denk dat Bellingwolde zich moet gaan voorbereiden op een beroerde eerste wedstrijd.
1: Oké, ja, je weet het niet, hè? Wonderen zijn de wereld niet uit, toch?
2: Of... Zo is dat.
3: Ze zeggen de bal is rond, hè?
2: Een feestje van tevoren, dus dat kan ook.
1: Kijk aan.
2: Op zondag verder nog wat dingen op nationaal en internationaal sportniveau. De US Open en de Vuelta, de Ronde van Spanje, die hebben hun laatste weekend. En dan hebben we het over respectievelijk tennis en wielrennen. Verder is er ook motorsport, de Grand Prix van San Marino. Een enclave in Italië is dat. En in Spanje de Grand Prix van Madrid voor de Formule 1.
1: Ja.
2: En men heeft al gewaarschuwd van dat het wel eens een grote glijpartij zou kunnen worden. Want het is een splinternieuw circuit.
1: Ja.
2: Ook splinternieuw asfalt. En
1: ze zijn er nog mee bezig, of niet?
2: Komen. Zij Max Verstappen ook. Dus,
1: Ja, ik begreep dat bij Formule 3 dat er 19 rode vlaggen geweest zijn.
2: Ja, precies dat.
1: Ja.
2: Dat bedoel ik.
1: Ja, dus wat dat betreft...
0: Maar als dat zo is, dat is eigenlijk garantie voor Max om te winnen in die chaos, toch?
1: Nou, dit is wel... Nee.
0: heb ik hem te hoog zitten op het moment? Okay.
1: Nou ja.
2: Hij moet wel heel blijven, hè?
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: De wonderen zijn de wereld nog niet uit. Laten we het nog maar een keer noemen, inderdaad. Maar nee, ja. dat zal wel niet gaan gebeuren. Ja, nou ja, een mooi weekend dan toch?
2: Ja, zeker een mooi weekend. Dus
1: we
2: gaan ervan genieten.
1: Nou, kijk, hartstikke goed. Nou, Michiel, heel veel succes voor jou.
2: Ja, dankjewel.
1: Vanmiddag en zeker ook morgen.
2: En zondag weer.
1: En zondag weer, ja. Nou ja, goed, eigenlijk altijd succes, hè. Ja, zo is het ook. Heel fijn weekend in elk geval. En tot volgende week.
0: Break a leg.
3: Dit is Groningen 1. Yeah.

0: En Tangled Up daarvoor Robin en Show Me Love uit de jaren 90 hier op Groningen 1.
1: Ja, 3 voor 11 alweer. De tijd gaat zo vreselijk snel. Maar goed, het is alweer bijna tijd voor een nieuw uur. En in een nieuwe uur spreken we met Wietske Koepers. Ja, zie je wel, ik loop een beetje te... Nou ja, stummelen, zeg maar.
0: Goed, ging in één keer goed. Dus,
1: oké,
0: ja.
1: Goed. Zij vertelde ons alles over het Taalhuis Oldambt en... Tony Simons die loopt de volledige 100 kilometer van de run in Winschoten. En ja, dat is tijd voor even een gesprekje, denk ik, op de radio.
0: Daarna het NOS Journaal van 11 uur en de Monkees.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grootste paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 11 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 doden gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De bus reed gistermiddag door nog onbekende oorzaak door de vangrail en kwam op zijn kant in de berm terecht. De passagiers waren met reisorganisatie OAT vanuit Oostenrijk op dagtrip in het oosten van Zwitserland. Over de identiteit van de slachtoffers is nog niets bekendgemaakt. Productiepersoneel van de Taiwanese vestiging van chipfabrikant Micron krijgt een forse bonus. Het Amerikaanse bedrijf geeft de bonus omdat het een goed jaar achter de rug heeft. Productiemedewerkers krijgen bovenop hun salaris een minimale vergoeding van omgerekend ruim 46.000 euro. Micron heeft in Taiwan een van zijn belangrijkste productielocaties. Er werken zo'n 15.000 mensen. Het toekennen van de bonussen volgt op een dreigement van de vakbonden, die hadden gezegd dat ze mogelijk zouden gaan staken als werknemers niet meedelen in de winst. In Heerlen zijn 3 werknemers van een woonwarenhuis opgepakt voor diefstal samen met 2 anderen. Uit camerabeelden bleek dat een van hen in de afgelopen maanden de winkel meerdere keren bezocht en telkens meer spullen meenam dan waarvoor die betaalde. De politie denkt dat de verdachte daarbij werd geholpen door personeel van het warenhuis. 4 van de 5 zijn inmiddels weer vrij. Eentje moet nog voorkomen. De drie werknemers zijn ontslagen. Sergio Pat keert terug in de Eredivisie. Hij wordt de tweede doelman bij FC Utrecht. De 36-jarige keeper was de afgelopen 5 jaar actief bij de Bulgaarse topclub Ludogorets. Hij werd 4-maal landskampioen en won 2 keer de beker. Voor zijn vertrek naar Bulgarije speelde Pat bij FC Groningen. Het weer nog. Het is bewolkt. Geregeld valt er wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt ook de zon door, voor een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker wat zon. Het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de

0: Ja, hoe mooi kun je in een plaat eindigen. De Black Eyed Peas en Meet Me Halfway op Groningen 1. Het is 8 minuten over 11.
1: Ja, goedemorgen en welkom bij alweer het derde en tevens laatste uur van Goud. In Nederland hebben zo'n 3 miljoen mensen moeite met lezen, schrijven en of rekenen. Maar dat is lang niet altijd aan de buitenkant te zien. En het Taalhuis Oldambt helpt mensen al 10 jaar met heel praktische vragen. Van beter kunnen voorlezen aan je kleinkind, tot oefenen voor je rijbewijs of leren voor een VCA-examen. Tijdens de Week van Lezen en Schrijven gaat het Taalhuis bovendien de wijken en de dorpen in. En we praten hierover met Wietke Koeperes, en ze is al aanwezig in de studio. Aankomende zaterdag staat Winschoten voor de 50ste keer in het teken van de run. Een bijzonder jubileum met duizenden lopers, veel publiek langs de kant en natuurlijk de bekende sfeer in de straten. En tussen al die deelnemers staat ook Tony Simons, die zaterdag niet voor 10 of 20 kilometer gaat, zo moet ik het zeggen, maar voor de volledige 100 kilometer. We spreken zo dadelijk met hem. En we hebben natuurlijk ook de wie van de drie, hè. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1 is dit keer Busstop van de Hollies. En plaatje 2 is I'm Yours van Jason Mraz. En plaatje 3, Bad Moon Rising van Creedence Clearwater Revival, oftewel CCR. Stemmen kan tot 11:45 op de Facebookpagina van Groningen 1. Ja, het Groningen 1 regio nieuws en weer wordt verzorgd vandaag door Geert Smit. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Dolly Parton en Jolene. Het nummer kwam uit op 15 oktober 1973. En Linda, wist je dat het nog nooit in de top 40 heeft gestaan?
1: Echt?
0: Tot afgelopen week, toen kwam hij na het overlijden van Dolly Parton binnen op nummer 25.
1: Het is echt een van mijn favoriete nummers gewoon. Ja,
0: hij heeft gewoon nog nooit in de top 40 gestaan tot afgelopen week. Dus het is op dit moment een hele grote hit in Nederland. En nou, we gaan komende week achterkomen of ze daar weer eens doorgestegen of dat ze gezakt is.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ik vind het heel terecht, moet ik er toch nog even bij zeggen. Ja, we hebben Wietke Couperus bij ons in de studio aanwezig van het Taalhuis Oldambt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: En welkom natuurlijk, hè.
3: Dankjewel.
1: Ja, wat is het Taalhuis nou precies?
3: Ja, het Taalhuis is een plek. In de provincie zit hij vaak in bibliotheken. En daar werken mensen die andere mensen kunnen helpen als ze moeite hebben met basisvaardigheden. Dat is bijvoorbeeld lezen, schrijven of rekenen. Dus als iemand denkt van ik vind het best wel lastig om bepaalde formulieren te lezen, of ik zou graag beter willen voorlezen aan mijn kind of kleinkind, dan kunnen ze naar het Taalhuis komen, hebben ze een gesprek met mij bijvoorbeeld, of een andere collega van mij. En dan gaan we kijken hoe we kunnen helpen. En ik heb een hele groep vrijwilligers die elke week met iemand af kan spreken. Dus Kijk. Het zijn geen lessen zoals op school.
1: Nee.
3: Maar het is gewoon één op één. En we kijken gewoon wat heeft iemand nodig.
1: Ja. Zijn er nog veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven?
3: Ja, in heel Nederland zijn het ongeveer 3 miljoen mensen die moeite hebben met één van die basisvaardigheden, of met meerdere zelfs. Vaak als je bijvoorbeeld moeite hebt met lezen of schrijven, dan wordt het ook lastig om met een computer te werken. Ja. Want alles wat je met je laptop of met je smartphone doet, daarvoor moet je ook goed kunnen lezen.
1: Ja,
3: er zijn dus heel veel mensen. Maar het is best wel lastig voor sommige mensen om daar hulp voor te zoeken.
1: Ja, het is een drempel eigenlijk, hè?
3: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Ja, er is toch nog wel veel schaamte. Daarnaast speelt ook wel mee dat mensen soms wel in hun omgeving een netwerkje hebben. Dus bijvoorbeeld een partner die kan helpen. Maar je ziet dan ook dat als een partner wegvalt, of dat netwerkje, dat ze er dan ineens alleen voor staan. En dan wordt de nood wel wat hoger.
1: Ja, ja, want je moet in deze tijd gewoon wel kunnen lezen en schrijven is toch wel heel handig.
3: Ja, klopt.
1: Is het iets van deze tijd ook wel dat je ook ziet van, ook op scholen gaat het allemaal anders tegenwoordig?
3: Ja. Nou ja, er is net weer een onderzoek uitgekomen, een PISA-onderzoek. Dat is een onderzoek wat wordt gedaan onder 15-jarigen. En er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de leesvaardigheid. En die keldert enorm.
1: Ja.
3: Dus die gaat de laatste jaren steeds verder achteruit. Dus dat is best wel zorgwekkend eigenlijk. Want dat zou betekenen dat heel veel kinderen die straks van school komen, heel veel jongeren, dat ze straks ook niet meer zo goed over die vaardigheden beschikken. En dat wordt best lastig, want er wordt heel veel van ons gevraagd in deze maatschappij.
1: Ja, ja. Nou ja, het valt me ook gewoon af. Want wij zijn natuurlijk nog gewend om echt te leren schrijven, ook binnen de lijntjes, zeg maar. Met ook echt een schrijf. Hoe noem je dat eigenlijk? Schrijfletters en zo.
3: Ja.
1: Als ik dan nu kijk naar de kinderen van tegenwoordig, ik heb zelf natuurlijk ook twee jongens, die kunnen dat helemaal niet meer lezen. Die snappen de F niet, hè? We hadden nog zo'n hele mooie lange F. Dat is allemaal wel veranderd.
3: Ja, klopt. Kijk, aan de ene kant zijn al die ontwikkelingen, het gebruik van computers, tegenwoordig ook het gebruik van AI, hè, of AI.
1: Ja.
3: Dat heeft zo zijn voordelen. Daarmee kun je ook heel veel dingen juist wel doen die daarvoor misschien heel lastig waren. Maar het maakt ons allemaal ook een beetje lui. En alles wat je niet traint, dat werkt op een gegeven moment niet zo goed meer.
1: Nee.
3: En Merel van Vroonhoven heeft in een column geschreven deze week. Eigenlijk het brein is ook een soort spier, hè, dus die moet je trainen. En op het moment dat je niet vaak meer leest, dan raak je die vaardigheid kwijt. Of als je bijna nooit meer schrijft, lukt dat ook niet meer goed.
1: Nee, precies. Ja, dat is wel een zorgend dingetje, kan ik me zo goed voorstellen. Ja,
3: ja, klopt.
1: Precies.
3: Ja.
1: Het Taalhuis Oldambt bestaat deze maand 10 jaar. Hoeveel taalhuizen hebben we in de gemeente?
3: Nou, we hebben in deze, in Oldambt zit ik vooral in Winschoten. Maar we hebben ook een taalhuis in Ter Apel, in Bellingwolde en in Oude Pekela. Dat is een beetje de regio waarin jullie ook uitzenden.
1: Ja, ons uitzendgebied. Ja,
3: ja,
1: ja, klopt.
3: Ja.
1: Ja, en nou is het dus de week van het lezen en schrijven.
3: Ja, klopt.
1: Ja.
3: Ja, dus eigenlijk is er elk jaar zo'n week aan het begin van september. Het begint altijd op 8 september, dat is Wereldalfabetiseringsdag. En dan wordt er in die week extra aandacht gevraagd voor dit probleem eigenlijk wat er is.
1: Ja.
3: Zodat we hopen eigenlijk ook dat als mensen erover horen of er iets over zien, dat ze zich bewust worden dat ze niet de enige zijn die daar misschien moeite mee heeft. He, dus dat het wat wordt genormaliseerd. Het wordt wat gewoner gemaakt. Ja. Er zijn veel meer mensen die daar moeite mee hebben. En het is niet iets om je voor te schamen. Soms zijn het gewoon omstandigheden die maken dat je, dat je op dit moment minder vaardig bent daarin. Ja. Ik heb wel eens een meneer op bezoek gehad. Die was doorverwezen door een huisarts. Dat was een meneer van in de 50. Die had vroeger speciaal onderwijs gevolgd. Had toen moeite met lezen. Waarschijnlijk nooit geconstateerd dat hij dyslexie had. Is al heel vroeg van school gegaan, aan het werk gegaan. En op een gegeven moment, nu hij in de 50 was, had de huisarts ontdekt dat hij niet zo goed kon lezen. Waarschijnlijk, hij miste allerlei afspraken. En de huisarts heeft gewoon de vraag gesteld van, goh, heb je misschien moeite met lezen? Vind je dat lastig? En die meneer was eigenlijk heel blij dat dat werd benoemd. En zei, ja, inderdaad. En wilde daar best nog wel mee oefenen.
1: Ja.
3: En zo iemand komt dan bijvoorbeeld bij het taalhuis en die gaat een tijd lang oefenen met een van mijn vrijwilligers.
1: Wat fantastisch dat dat kan, ja, dat dat zeker mogelijk is. Ja.
3: Ja.
1: Nou hebben jullie ook een samenwerking met AVEER.
3: Ja, klopt. AVEER is natuurlijk een sociaal ontwikkelbedrijf. Die zit ook in Vlag Twedde, Winschoten, Pekela. Wij werken vooral heel veel samen ook met de afdeling Winschoten. Daar zijn twee taalcoaches in dienst. Of eigenlijk zijn dat gewone medewerkers. Die dus bepaalde taken hebben binnen het bedrijf, maar die daarnaast nog tijd hebben om collega's te helpen met die basisvaardigheden. Dus als mensen daar aan hun teamleider zeggen van, goh, ik zou heel graag wat beter willen kunnen rekenen, want ik snap nooit wat ik moet afrekenen in winkels of hoe dat zit met procenten. Dan kunnen ze geholpen worden door een van die twee taalcoaches. Ze heten dus taalcoaches, maar ze helpen ook bij rekenen. Dus een beetje een raar woord daarvoor. Ja.
1: Het zijn eigenlijk de basisdingen, zeg maar.
3: Ja, begrijp ik.
1: Nou ja, jullie bestaan dus 10 jaar. We hebben dus de week van het lezen en schrijven. Zijn er nog bijzondere activiteiten op het programma?
3: We hebben dus verschillende taalhuizen. Ik heb ook collega's die op pad gaan. Zelf ben ik vanmiddag nog in Finsterwolde. Zit ik in de bibliotheek. Daar zit ik klaar met ook wat lekkere dingetjes. En ik kan wat informatie geven over het taalhuis. Ik heb wat spelletjes meegenomen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik daardoor ook in Finsterwolde bijvoorbeeld wat zichtbaarder ben. He, dat mensen ook zien van, hey, er zit een taalhuis. Of we kunnen bij deze mevrouw terecht met vragen.
1: Ja.
3: En ik vind het vooral ook fijn als bedrijven of organisaties hierover horen. Want we geven bijvoorbeeld ook voorlichtingen. Dus we gaan ook wel op pad langs bedrijven. Dan kunnen we voorlichting geven over hoe herken je nou eigenlijk signalen van laaggeletterdheid. Of van mensen die moeite hebben met die basisvaardigheden. En wat kun je vervolgens doen en waar kun je naartoe doorverwijzen.
1: Ja,
3: ja.
1: Nou, duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En want het was best veel informatie. Maar wat fijn dat jullie er zijn. En wat fijn dat dit allemaal mogelijk is. Ja. Dankjewel.
2: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Ja, Cool in the Gang en Joanna op Groningen 1.
1: Ja, het is 11:40 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Ja, maar eerst naar een zangeres die aankondigde dat ze in de Johan Cruijff Arena gaat staan. En haar concert was echt gewoon binnen een paar seconden uitverkocht. Ik heb het over niemand minder dan Roxy Dekker.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De gemeente Oldam stapt vanaf 1 januari 2027 met inzameling van klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn onder andere gloeilampen en batterijen. Tot nu toe werd dit afval ingezameld via de zogeheten chemokar, maar hier werd steeds minder gebruik van gemaakt. Bewoners kunnen vanaf 1 januari met hun klein chemisch afval terecht bij het afvalbrengstation op het industrieterrein Hogebrug 3B Heidsmastraat 3 in Winschoten. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen naar de Holland Marge in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Het Hoge Land neemt met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum het stokje van Pekela over. De sluiting van deze nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlooplocatie van het Hoge Land eerder klaar is. Het Rode Kruis haalt vandaag dus de opvanglocatie aan de Hollandmars leeg en maakt deze schoon. De SP in provinciale staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijbegen beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijbegin wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijbegin is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden en hun herstel wat ons betreft voorop te staan met de financiering van een prestige-evenement. De Stichting Activiteitencommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 7 september... met het concert van Merula tot een afrond gebracht. Het project was een initiatief van de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project Jeugd in contact brengen met de klassieke muziek. Aan dit project namen deel de basisscholen Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopbank uit Blijham. Ook het Dollar College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de 4 basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. En van de Dollar College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. En in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen sommige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Zondag verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Het kwik schommelt rond de 20 tot 21 graden.

0: The Waterboys en Hole of the Moon op Groningen 1. Daarvoor Billy Joel en The River of Dreams. Ja, en soms is het een rivier vol dromen en heb je er jaren voor nodig om die waar te maken.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Dat is een mooi opstapje, Jan. Yeah. Ja, bij ons in de studio aanwezig, Tony Simons. En hij gaat tijdens de run de volledige 100 kilometer lopen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: En welkom bij ons in de studio.
3: Ja. Yeah.
2: De volledige 100 kilometer.
3: Ja, dat is wel heel veel. Maar
2: ja, heeft u er wel zin in?
3: Ja, tuurlijk. Dat was een droom van mij 40 jaar geleden al. En hij gaat nu eindelijk in vervulling.
2: Al een keer eerder 100 kilometer gelopen?
3: Nee.
2: Oh, dus dat wordt ook nog heel spannend, of niet?
3: Nee, dat niet. Ja, je loopt ook 50 en je loopt de Monnikenzocht verleden week, of 2 weken geleden in Ter Apel. Dus
2: ja,
3: heb ik ook een marathon gelopen en dat ging hartstikke goed.
2: Ja, we hadden net natuurlijk al even een gesprekje. En toen hoorde ik al dat er heel wat kilometers in de benen zijn al. Een Pieterpad in 2 weken.
3: Ja, dat was. Ik ben eerst met hardlopen begonnen. Toen ben ik wegens omstandigheden gestopt met hardlopen. En toen ben ik gaan hiken. Maar dat is niet hardlopen.
2: Nee.
3: En dan ga je helemaal naar Nepal toe. Je gaat Madeira, overal hiken. Maar het is geen vervanging. Want ik wou altijd de run lopen.
2: Ja.
3: En dan ben je, ik ben nu 59 en dan denk je van, nou, dat wordt niet meer. En dan word je 's morgens wakker een jaar geleden. En een collega van mij die liep de run 10 kilometer. Ik dacht, nu of nooit. ik woon eerst in Veendam en nu woon ik in Ter Apel. Dus Ter Apel, heel veel bosrijk.
2: Ja.
3: Dus mijn rondje gaat ook van 25 gaat langs Sellingen.
2: Ja.
3: En dat het gaat een beetje vanzelf.
2: Ja.
3: Ik was 3 keer aan het trainen, toen liep ik alweer 21 kilometer.
2: Jeetje, ik vind het knap hoor. En dan de 100 kilometer van de run, dat was dus echt een droom.
3: Ja, al zei je al, mijn verdere moeder heeft 10 jaar aan de kant gestaan. Die zijn helaas overleden. En ik heb altijd gezegd, ze zeiden ook van, dat zijn de echte lopers. Ik doe 100. En ja, ik had altijd respect, maar ik ging altijd veel te hard weg.
2: Ja.
3: Ik liep om echt weg te lopen. Van, ik voelde me niet zo. En nu ben ik rust. Ik heb het mooie landschap hier.
2: Ja.
3: Het gaat nu wel goed en loopt heel makkelijk.
2: Hoe lang loop je er nou over 100 kilometer?
3: Je moet binnen de 12 uur. En als je op 90 kilometer bent, moet je 10 uur 50 erover gedaan hebben. Zo niet, dan word je van het parcours afgehaald. Dat lijkt me heel erg. Als je dan nog wel 10 kilometer kan, maar je bent boven de tijd. Ik ga weg op een tijd tussen de 10 en 11 uur.
2: Oké. En hoeveel kilometer per uur ren je ongeveer?
3: Je probeert 10, maar je wordt toch langzamer.
2: Ja, tuurlijk.
3: Ik ga ongeveer op tussen de uur en de 1 uur 3.
2: Ja.
3: Ga ik eerst 30 kilometer doen en dan of misschien versnellen of langzamer worden.
2: Ik vind het wat hoor. Ik vind het echt super knap inderdaad. Want je gaf aan van over een jaartje geleden dacht ik van nou moet het toch maar gaan gebeuren. Heb je dan een jaar lang hiervoor getraind?
3: Ja, helemaal vanaf niks. Nou, dat rijken dat kost natuurlijk ook energie.
2: Ja.
3: En dan ga je op vakantie en dan ga je ook lopen. En soms dan loop je in de sneeuw en soms nu met dat warme weer.
2: Ja.
3: Iedereen ging mooi op de strand zitten en ik moest 25 kilometer lopen. Met mijn tasje, met drinken mee, zouttabletten mee en allerlei andere dingen.
2: Ja, maar nog altijd gedaan. Ik bedoel, niet dat je denkt van ik ga toch ook liever naar het strand.
3: Nee.
2: Nee,
3: dat. De run, dat wil je. En als je echt wat wil, dan kan je het.
2: Ja.
3: Net zoals er 5,2 kilometer hoog zitten in Nepal.
2: Ja.
3: Normaal, dan kan dat bijna niet. Maar als je een wil hebt en die naar beneden, dan heb je geen adrenaline meer. En dan is het heel moeilijk.
2: Ja, precies. Oké. Wat gaat het moeilijkste punt worden op de run morgen?
3: 40 kilometer.
2: Vanaf 40 kilometer?
3: Ja.
2: Oké.
3: Want dan denk je van, iedereen is met 40 kilometer moe.
2: Ja.
3: Dan heb je 40 kilometer gelopen en dan denk je van, ik moet nog 60.
2: Ja.
3: En eigenlijk moet je gewoon 10 kilometer gaan lopen. Je loopt 10 en je voelt je goed, je gaat weer 10. En weer 10 en weer 10. Totdat je 100 graden hebt. Maar als je echt zegt van, ik ben moe en ik moet nog zoveel, dan hou maar op, dan lukt het niet.
2: Is dat hoe je dat in je hoofd doet, zeg maar? Iedere keer stapjes van 10?
3: Ja.
2: Ja? Want dat, inderdaad, als je net niet over de helft bent, dan is het niet te doen.
3: Dat is zo moeilijk.
2: Ja, hè?
3: Ja, als je die maar even over bent en de klik hebt van het gaat me lukken, dan lukt het ook. Want dan ben je eroverheen. Maar als je problemen opzoekt, en een beetje in je eigen wereldje zijn.
2: Ja, gewoon alles even loslaten, hoofd leeg en gaan. Ja,
3: want heel veel lopers zeggen ook van, als het goed gaat, dan vind je het mooi. Alles is versierd en mensen zitten met barbecues en hebben allemaal feest. Maar als je het slecht voelt, dan erger je overal aan.
2: Ja, juist.
3: En die punt, je moet je niet ergeren. Je moet het mooi vinden.
2: Ja.
3: En als je begint te ergeren, dan stap maar uit, want dan lukt het niet.
2: Nee, precies. En als je dan op een gegeven moment denkt van, hey, ik heb 60 gehad, ik moet nog 40. Is dat een positief punt dan? Of is dat nog steeds...
3: Ja, dan loop je gewoon op adrenaline verder.
2: Oké, okay,
3: adrenaline. Je wil het. Je hele leven wil je het al. Dus,
2: Ja, dat is wel een dingetje wat je in je hoofd moet hebben natuurlijk.
3: Ja, en anders haal je de hoogste haalbare.
2: Ja, zo is het ook. Wat gaat het leukste zijn morgen? Wat is iets waar je naar uitkijkt?
3: Ik geniet nu al. Het is nu al leuk. Ja, ik ben donderdag wou ik trainen, maar ik had zoveel adrenaline toen al in mij.
2: Ja.
3: Om toch eventjes door naar de parcours te gaan met mijn vriendin. En toch eventjes het beetje al meekrijgen. Dus vanavond moet ik heen om mijn startnummer op te halen.
2: Ja.
3: Ik krijg 6 startnummers. Normaal krijg je 1.
2: Ja.
3: Maar je moet nu 2 op hebben. En dan 1 hesje heb je aan.
2: Ja.
3: En 2 voor reserve dat nat is of gaat regen. Dan kan je
2: precies.
3: Een andere... vestje aan doen, waar de nummer al op zit. Dan hoef je niet eerst op te spelden.
2: Ah, kijk. Dat is over nagedacht.
3: Ja, en met eten is het zo... Na 300 meter staat er post.
2: Ja.
3: En na 5 kilometer.
2: Oké.
3: Okay. En elke 2,5 kilometer staat een waterpost.
2: Oké. Okay.
3: Dus ik moet morgen er al om 7:15 zijn. Dan moet ik mijn drinken en eten inleveren. En die wordt al ingezet.
2: Ah.
3: Dus als ik dan 5 kilometer gelopen heb en ik denk van, ik heb mijn eigen drinken nodig, dan is dat er.
2: Oh, wat goed zeg.
3: Ja, maar anders is het toch niet vertrouwd.
2: Nee, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Het heeft nogal wat voorbereiding nodig natuurlijk. Ja,
3: en dan hoef je je vestje niet mee te nemen met je drinken erin. Want als je traint, dan heb je een vestje bij je.
2: Ja.
3: En nu kan dat gewoon zonder. En dat is wel leuker.
2: Dat loopt een stuk fijner. Ja. Kan ik me wat bij voorstellen. Wat vinden je naasten nou, dat je dit doet?
3: Sommige mensen positief en ook heel veel kritiek omdat mijn leeftijd.
2: Oh, zijn ze bang dat er iets gebeurt?
3: Ja, toch wel.
2: Ja.
3: Want ik ben nu 59.
2: Ja.
3: En als het goed gaat en ik finish, dan wil ik proberen om volgend jaar weer mee te doen. Want dan ben ik 60 en verleden jaar zijn er maar 2 mensen van 60 binnengekomen.
2: Oh,
3: dus dan heb ik kans om Nederlands kampioen te worden. En dat vind ik natuurlijk helemaal leuk.
2: Ja, dat is natuurlijk helemaal een streven.
3: En of is er maar 1 die finisht.
2: Ja.
3: Als jij dat bent, dan ben je er.
2: Ja, nou, ik hoor het al. Ik hoor al een doel aankomen voor volgend jaar alweer.
3: Ja, denk ik.
2: Ja, nou wat fantastisch.
3: Dat moet wel goed gaan en leuk zijn.
2: Ja, precies.
3: Ja.
2: En dat ga je morgen allemaal meemaken.
3: Ja, want je komt natuurlijk ook een punt waar het helemaal niet goed gaat.
2: Nee, precies.
3: Waar je benen verneemt, waar alles pijntjes komen.
2: Ja.
3: En daar moet je ook doorheen.
2: Zijn de weersomstandigheden voor morgen goed?
3: Ja.
2: Ja?
3: Eigenlijk geweldig.
2: Oké.
3: Okay. Eventjes te warm misschien, 1 moment. Maar dan ga je van impje met mouwen naar impje zonder mouwen. En,
2: ja,
3: petje op en
2: gaan. Kijken.
3: Ja, niet nadenken.
2: Nou, nee, precies. Ik heb het al door. Nou, ik vind het echt mega knap. 100 kilometer. Echt, nu al petje af. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Want we moeten je niet verder ophouden, denk ik. Want zo snel mogelijk weer naar de voorbereiding. En heel veel succes morgen.
3: Ja, bedankt.
1: Groningen 1. Houd je op de hoogte. Groningen.

0: inderdaad. En zeker als ik hoor van ja, als ik al 40 kilometer heb gelopen en ik denk dan van, oh, ik moet nog 60. Joh, als ik 40 kilometer heb hardgelopen, dat vind ik al een hele prestatie, zeg maar.
1: Ja, ik heb ooit mijn Achillespees gescheurd. Sindsdien kan ik ook niet meer hardlopen. Dus ik kijk altijd met bewondering naar die mensen. Want als mijn pan overkookt, dan ik wil een sprintje trekken, lig ik lang uit in de woonkamer. Dus het is 100 kilometer. Nee, petje af.
0: Absoluut. Nou ja, laat ik heel duidelijk zeggen dat mijn lijf sowieso geen zin heeft in hardlopen. Maar goed, ik denk 100 kilometer. Überhaupt lopen, hè, dat is al haast onmenselijk.
1: Ja, ik vind het een prestatie.
0: Ja, ik vind het ook. En hij gaf net al even aan, hij liep net weg en vertelde al dat ze ook na die tijd kunnen douchen en alles. Hè, en dat er ook een heel ding is ingericht dat ze kunnen eten en drinken. Dus de organisatie is natuurlijk ook fantastisch. En de mensen worden natuurlijk ook ontzettend goed opgevangen. Want 100 kilometer, ik denk dat je helemaal stuk bent.
1: Volgens mij ben je kapot. Maar goed, we gaan het morgen meemaken. Want je kunt morgen de run live volgen hier op Groningen 1 de hele dag.
0: Ja, we moeten nog even door, hè. Dit was het alweer voor vandaag. Maar we moeten natuurlijk ook nog even naar de winnaar van de Wie van de Drie.
1: Ja.
0: Ja, en dat is de Creedence Clearwater Revival, de CCR. Ach, zou ik het op laatst nog even verkeerd doen. Met Bad Moon Rising, die heeft gewonnen. En die gaan we dus zo instarten. Ja, en maandag zijn we er weer voor een nieuwe aflevering van Goud. Jan, bedankt voor de techniek.
1: Ja, graag gedaan.
0: En Geert, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Ja, en tot zover deze uitzending van vandaag. Morgen dus op Groningen 1 voor Westerwolde en Pekela. Komen we live vanaf de jaarmarkt in Pekela. En woon je in Toldamt, dan kun je naar Groningen 1 luisteren. En ben je de hele dag live bij de run aanwezig van 8 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds. Ja, en dan kunnen we niet anders afsluiten als met CCR.
0: Fijn weekend.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Het is nu 12 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat

0: melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie in Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Bij het ongeluk met een Nederlandse touringcar gisteren in Zwitserland zijn 5 mensen om het leven gekomen. De andere 40 inzittenden zijn gewond geraakt, van wie 3 ernstig. De Zwitserse politie gaat ervan uit dat de meeste inzittenden Nederlands zijn. De FIOD heeft zeker zes cardiologen beslag gelegd op hun panden. Het gaat om cardiologen van het Amsterdamse OLVG en voormalig cardiologen van het CWZ-ziekenhuis in Nijmegen. Dat blijkt uit onderzoek van Nieuwsoor, Uur en platform Investico. De panden staan in onder meer Amsterdam, Nijmegen en Naarden. In veel gevallen gaat het om privéwoningen. De Amerikaanse chipfabrikant Micron geeft het productiepersoneel van de vestiging in Taiwan een forse bonus. Het gebeurt nadat vakbonden hadden gedreigd met een staking. Zij vonden het niet terecht dat werknemers niet profiteerden van de winst die het bedrijf vorig jaar maakte. Het weer bewolkt en verspreid over het land wat lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen eerst grijs, later vaker zon en het wordt dan iets warmer met 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
3: Lunchtijd.

0: heb twee gasten in de studio. En dat zijn Guus Jansen en Jan Borg. En ja, we gaan het hebben over de oldtimer-treffen in Noijreden. Ja, oldtimer-treffen. Wat moeten mensen zich daarbij voorstellen? Want het is zoveel meer, heb ik het idee.
1: Ja, het is een uniek evenement wat elke twee jaar wordt georganiseerd in de Duitse Noijreden, net over de grens bij Bhutange.
0: Ja.
1: Ja, ruim 1500 deelnemers die komen met hele mooie klassieke oude voertuigen. Van trekkers tot motoren, brommers, auto's, vrachtauto's. Het is gewoon echt een megaspectakel om zo maar te noemen.
0: Ja.
1: Ja. Wij zijn gisteravond, waren de eerste deelnemers, die kwamen al aangereden. Zelfs vanuit Dortmund had ik gehoord. Dus ja, het is super om dat zo te ervaren en mee te maken.
0: Het is echt wel een dingetje. Het is ook twee dagen. Er wordt ook heel veel omheen nog georganiseerd, inderdaad. Ja,
1: wij we doen het gezamenlijk. Proberen we dat project ook te leiden samen met de Stichting BOVEM. Dat is onze partner ook met dit treffen. We krijgen enorm veel steun, adviezen en hulp van BOVEM om het toch wel weer allemaal gerealiseerd te krijgen, ook dit jaar weer. En dat staat natuurlijk in teken van het 25-jarig bestaan van onze vereniging.
0: Ja, ook dat nog.
1: Ja.
0: Het 25-jarig bestaan.
1: Ja,
0: ja.
1: Dat maakt het wel
0: heel bijzonder.
1: Heel bijzonder, inderdaad, ja.
0: Ja, voor dit jaar. Ja, Stichting BOVEM.
2: Ja, wij zijn sinds 2009 zijn wij een zelfstandige groep. En ik heb jaren daarvoor in het bestuur gezeten, ook in Noijreden, in de Oldtimer Club. Daar heb ik wat veel kennis op gedaan. En wij werken eigenlijk vanaf die datum als samen. Als er grensoverschrijdend iets moet gebeuren, dan zorgen wij ervoor.
0: Ja.
2: Wij doen aan deze kant van de grens onze dingen. Zij doen aan de Duitse kant van de grens. En gezamenlijk proberen wij dan een groot oldtimer treffen te organiseren. En dat gaat bijzonder goed, want daar komen ook zeer veel Nederlandse deelnemers uit heel Nederland.
0: Ja.
2: Zelfs uit Friesland komen ze met oude tractoren deze kant op, met een caravantje erachter. Dus dan kun je wel begrijpen dat het is een spektakel die zijn weerga niet kent.
0: Nou ja, als ik ook zie wat er allemaal georganiseerd wordt, dan is dat ook nogal wel wat.
1: Ja, wij proberen eigenlijk voor iedereen het gewoon heel aantrekkelijk te maken. We rijden met een hele mooie oude klassieke bus, ook van het evenemententerrein Noijreden naar de vesting Bhutange. En dan kunnen bezoekers ook een dagje of een uurtje winkelen en een kop koffie drinken of even lekker eten in Bhutange. En dat is een hele mooie oude klassieke T-Fort-bus die heen en weer pendelt tussen het terrein en de vesting. Voor de kinderen zijn er voldoende activiteiten. Een springkussen, een labyrinth. Ze kunnen met water gaan spelen. Dus ja, voor ieder wat wils.
0: Ja. Dan heb ik nou ook iets gelezen over een grote verloting.
1: Ja.
2: Zeker is een grote verloting. Zoals bijna ieder paar jaar worden er elke keer een tractor verloot als eerste prijs. Dus een tractor die is stuf toegelaten, die kan zo de weg op. En daar zijn 1500 loten voor ongeveer gedrukt. En daar kun je dus proberen de tractor mee te gewinnen. Ook staat er een auto als tweede prijs. Op het spel.
1: Ja.
2: Dus een auto, een oldtimer, die ook gangbaar is. En die kun je ook zo, mee de weg op.
1: Ja.
2: In het verleden was er een keer een van jullie leden, of een medewerker, Mazzelmozen, die heeft een keer de auto gewonnen in Noijreden. En dat was altijd, een leuk spektakel.
0: Oh, dat geloof ik. Daar staat nog wel dingen op het spel natuurlijk, hè? Ja. Ik bedoel, jeetje.
1: Ja, de derde prijs, een mooie mobilette, een klassieke brommer.
0: Kijk.
1: Ja. En natuurlijk heel veel andere leuke prijzen die ook beschikbaar zijn gesteld door... Ja, heel veel sponsoren dus.
2: Ondernemers.
1: Ja.
0: Ja, want dat zijn nogal prijzen inderdaad. Dus dat is, ik kan me voorstellen dat inderdaad ook hartstikke goed gaat.
1: Ja,
2: dat is ook altijd heel veel animo voor.
0: Ja, dat geloof ik.
2: Nou, en tevens wordt ook voor de inwendige mens gezorgd. Dat is dus een viskraam en uiteraard een raadboskraam, zoals in Duitsland gebied. En dat is een bierkraam aanwezig, zoals ook in Duitsland gebied.
0: Ja.
2: Dat is allemaal aanwezig. Dus het is een spektakel voor twee dagen, eigenlijk 2,5 dag. voor heel breed publiek.
1: Ja, ja. Inclusief vroegstuk, ja. 's ochtends. Waar ook verzorgd, ook voor alle deelnemers.
0: Ja.
1: Ja, ijskokraam is ook aanwezig. Ja, inderdaad, wat Jan zegt, er is gewoon heel veel te doen op het hele terrein. En zoveel activiteiten, demonstraties ook van oude machines. Prachtig.
0: Noem het maar op.
1: Ja, noem het maar op. En, ik denk wel dat het belangrijk is om in ieder geval wel te melden dat ook het 14e oldtimer treffen dus mede mogelijk is gemaakt door Interreg. En dat is dat programma Duitsland-Nederland. Dat wij dus daar toch een subsidie voor krijgen om dit weer, ook dit jaar dus allemaal mogelijk te maken. Want ook zonder die subsidie krijgen wij het gewoon helaas niet voor elkaar. En,
0: ja, alles kost geld, hè? Laten we heel eerlijk zijn.
1: Ja, dat wordt allemaal duurder. En als je ziet, qua stroomvoorziening, wat wij allemaal nodig hebben. Ja, bedragen zijn enorm. Dus we zijn heel dankbaar ook voor de subsidie die we hier voor kunnen krijgen. En ook mede door de samenwerking met boven natuurlijk. Maar ik wil er gewoon een heel mooi grensoverschrijdend project van maken.
0: Ja,
2: wat wij eigenlijk nog wel ook even moeten noemen, dat is een kweelakker, zoals we dat noemen. Dat is een stuk grond waar je met tractoren, met een sleep erachter, kunt proberen te kijken wat mogelijk is om je oude tractor nog aan de gang te houden.
0: Oh.
2: Met een boomstam erachter enzovoort enzovoort.
1: Ja.
2: Tevens is er nog een water in. Dan kun je voor opgeven, dat, dan kun je je pk's laten testen van je tractor.
0: Oké. Okay.
2: Hoeveel pk dat hij maximaal geeft en al dat soort dingen. Dus het is heel breed.
0: Ja. Ja.
1: En ook Jan Heerding komt weer met zijn oude stoommachines uit Bellingwolde.
0: Ja.
1: Prachtig om te zien met hoeveel passie hij met die machines omgaat. En hij presenteert dat ook geweldig. Dus daar zijn we blij om dat Jan ook weer aanwezig is. Ja.
2: Ja. De 9 hectare komt helemaal weer vol te staan. Dat is heel groot.
0: Ja. 9 hectare?
2: 9 hectare om weer compleet vol te staan. Dus dat is een heel groot spektakel.
1: Ja, wij verwachten.
2: We nodigen ook iedereen in Nederland, zowel in Duitsland uit, om toch even te komen kijken. De entree, dat is €5. Dat is niet noemenswaardig, dat wil ik niet zeggen. Maar dat is geen heel groot bedrag. Wij hebben het zo laagdrempelig mogelijk gehouden dat het voor iedereen toegankelijk is.
0: Ja. Ja. Ja, dan is €5. Ik bedoel, als ik kijk wat er allemaal
2: precies.
0: Ja, georganiseerd is, is dat inderdaad niet veel.
2: En daarbij zit dus ook het busje naar Boetsangen. Transport, dat is ook gratis. Daar kun je gratis mee naar de Veersteen. Samen met Annemarie en Adam Kuil en de Veersteen hebben we dat kunnen regelen.
0: Ja.
2: Dat mogelijk is. Dus dat is,
1: ja, dan draaien we met de bus mooi op het Marktplein. En dan kunnen mensen in en uit stappen.
2: Ja.
1: En, dat is 2 jaar geleden hebben we dat geprobeerd. En dat is gewoon zo goed bevallen. Dus van het jaar hebben we het weer voor elkaar gekregen. En gelukkig ook met hulp van boven en Boetsangen natuurlijk.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Nou, volgens mij wordt het een fantastisch weekend.
1: Ja.
2: Ja, er wel vanuit. Ja. We hopen heen ding dat zondag de weergoden ook met ons zijn.
0: Ja, dat is weer iets wat we niet in de hand hebben,
2: dat
0: hè?
2: Dat hebben wij niet in de hand.
0: Nee.
2: Dat is heel jammer.
0: Ja, dat is inderdaad heel jammer. En misschien ook wel niet, want voor iedereen is er weer wat anders, hè? De een vindt 30 graden lekker, de ander vindt 20 graden lekker.
1: Ja.
0: Dus als we het wel kunnen, dan wordt het ook niks, denk ik.
2: Machines is toch droog weer wel
0: En als het maar droog is.
1: Vanaf 8 uur geopend.
0: Vanaf 8 uur. Ja. Kijk, dat is ook even goed om te noemen.
1: Ja.
0: En tot hoe laat? Aan jullie door?
2: S'avonds dan is dat in de hal, in de feesthal, is dat tot ongeveer 12 uur is er nog een feest.
0: Okay.
2: Is live muziek aanwezig. Dus iemand die wil blijven, na het ontzettend betreft, die kan zaterdagavond daar tot 12 uur terecht. Zondag is in principe alles om 5 uur.
1: Ja.
0: Kijk.
1: En vanavond is er ook al live muziek.
0: Het begint vanavond al.
1: Dat begint
0: eigenlijk.
1: Vanavond,
0: ja.
2: Daarom zeggen we ook 2,5 dag.
0: Ja.
2: Maar de eerste deelnemers zijn donderdag al aanwezig. En liefst woensdag al, maar daar kun je gewoon niet aan beginnen.
0: Volgens mij moeten we volgend jaar of over 2 jaar na een week of niet? Of is dat een beetje...
2: Dat gaan we echt niet doen.
0: Nee, hè?
2: Dat is niet te behappen.
1: Maar we zijn blij dat er zo verschrikkelijk veel interesse en aandacht is voor dit evenement. Daar zijn we gewoon heel trots op.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. De gemeente Oldam stapt vanaf 1 januari 2027 met inzameling van klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn onder andere gloeilampen en batterijen. Tot nu toe werd dit afval ingezameld via de zogeheten chemokar, maar hier werd steeds minder gebruik van gemaakt. Bewoners kunnen vanaf 1 januari met hun klein chemisch afval terecht bij het afvalbrengstation op het industrieterrein Hogebrug 3 bij Heidsmastraat 3 in Winschoten. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marge in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Het Hoge Land neemt met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum het stokje van Pekela over. De sluiting van deze nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlooplocatie van Het Hoge Land eerder klaar is. Het Rode Kruis haalt vandaag dus de opvanglocatie aan de Holland Marge leeg en maakte deze schoon. De SP in provinciale staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijmegen beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijmegen wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijmegen is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden hun herstel wat ons betreft voorop te staan met niet de financiering van een prestige-evenement. De Stichting Activiteitencommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 7 september met het concert van Merula tot een afrond gebracht. Het project was een initiatief van de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project Jeugd in contact brengen met de klassieke muziek. Aan dit project namen deel de basisscholen Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopbank uit Blijham. Ook het Dollar College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de 4 basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. En van de Dollar College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. En in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen sommige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Zondag verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Het kwik schommelt rond de 20 tot 21 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het Klimaatmuseum is voor deze maand neergestreken in de bibliotheek van Winschoten. En daarover spreken wij met Laura van Rutten. Wat is het Klimaatmuseum precies?
2: Ja, het Klimaatmuseum is een reizend museum voor kunst en wetenschap over het klimaat. En we reizen door heel Nederland, langs allerlei gemeenten. En in Winschoten hebben we ons meer gefocust ook op aardgasvrij wonen en de energietransitie.
1: Oké, en wat kunnen bezoekers precies verwachten als het Klimaatmuseum binnenstappen?
2: Ja, het is een route door de bibliotheek. Je kunt de route volgen door de vloerstickers te volgen. En dan kom je langs kunstwerken, waaronder een heel groot mooi breiwerk. Dat is gemaakt onder andere door Agnes Bakker en honderden mensen uit heel Nederland om Groningers een warm hart onder de riem te steken, zeg maar, vanwege de aardgaswinning. Je ziet een kunstwerk van Tinkerbell, een hele bekende kunstenares. Die heeft een kunstwerk gemaakt over de olievervuiling die Shell heeft veroorzaakt. Je komt langs een installatie waarbij je de geschiedenis van Oldambt in één oogopzicht kan zien. Ja, vanaf 1850 tot nu, allemaal gerelateerd aan de energietransitie en de aardgaswinning. Er is ook een hele leuke samenwerking met de Natuur- en Milieufederatie van Groningen, waar je kunt ontdekken hoe je je huis op een duurzamere manier kan isoleren, wat natuurlijk heel belangrijk is voor de energietransitie. Mooie posters, onder andere van Jip van den Toorn, die ook je een beetje laten lachen eigenlijk over onze moeite om mee te gaan in die verandering. En dat soort dingen, ja.
1: Ja, want het museum combineert dus kunst en wetenschap. Wat voegt die combinatie toe aan het gesprek over klimaat en duurzaamheid?
2: Ja, dat is heel belangrijk, want we kennen de feiten, maar we weten ook dat feiten aan zich en dikke rapporten en ingewikkelde wetenschap ons niet per se in actie zet. Wat ons wel in actie zet, is als we ons meer betrokken voelen bij het onderwerp, of als we emotioneel geraakt worden. En dat is nou bij uitstek iets dat kunst kan veroorzaken. Dus vandaar dat we dit doen, om uiteindelijk mensen er meer bij te betrekken en ook in actie te zetten uiteindelijk. Want uiteindelijk moeten we samen gaan zorgen voor een beter klimaat.
1: Nou, dat is helemaal duidelijk. Ja, en dat is dan natuurlijk ook waarvan jullie hopen dat bezoekers dat meenemen, mag ik aannemen. Als ze een bezoek hebben gebracht aan het Klimaatmuseum.
2: Ja, klopt. Want in het museum krijg je ook allerlei tips om dus aan de slag te gaan met je huis te verduurzamen. Waaronder ook hulp van de gemeente kun je krijgen door subsidies aan te vragen. Advies, gratis advies kun je aanvragen. Dus op die manier laten we ook zien wat er mogelijk is in de gemeente.
1: Oké, dat is hartstikke mooi. Tot wanneer is het Klimaatmuseum nog in Winschoten?
2: Nog van 27 september.
1: En is het elke dag gewoon te bezoeken?
2: Ja, het zijn eigenlijk de openingstijden van de bibliotheek. En misschien is het ook nog wel leuk te vertellen om dat we op zaterdag 19 september een workshop klimaatdichten geven. Ook in de bibliotheek en dat is gratis. Je moet je eventjes aanmelden, maar dat kan via de website. Maar dat is ook hartstikke leuk om aan mee te doen.
1: Klimaatdichten?
2: Ja, klimaatdichten. Dan gaan we met z'n allen een gedicht schrijven over het klimaat.
1: Oké, dat is ook wel heel erg leuk. Mensen moeten zich daar dus voor aanmelden.
2: Ja, even aanmelden. Ja. Kijk, maar het is wel graag.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: studio aanwezig, Tony Simons. En hij gaat tijdens de run de volledige 100 kilometer lopen.
1: Ja, dat is wel heel veel. Maar
0: ja, heeft u er wel zin in?
1: Ja, tuurlijk. Dat was een droom van mij 40 jaar geleden al. En hij gaat nu eindelijk in vervulling.
0: Al een keer eerder 100 kilometer gelopen?
1: Nee.
0: Oh, dus dat wordt ook nog heel spannend, of niet?
1: Nee, dat niet. Ja, je loopt ook 50 en je loopt de Monnikentocht twee weken geleden in Ter Apel. Dus ja, heb ik ook een marathon gelopen en dat ging hartstikke goed.
0: Ja, we hadden net natuurlijk al even een gesprekje. En toen hoorde ik al dat er heel wat kilometers in de benen zijn al. Een Pieterpad in 2 weken.
1: Ja, dat was. Ik ben eerst met hardlopen begonnen. Toen ben ik wegens omstandigheden gestopt met hardlopen. En toen ben ik gaan hiken. Maar dat is niet hardlopen.
0: Nee.
1: En dan ga je helemaal naar Nepal toe. Je gaat Madeira, overal hiken. Maar het is geen vervanging. Want ik wou altijd de run lopen.
0: Ja.
1: En dan ben je. Ik ben nu 59 en dan denk je van. Nou, dat wordt niet meer. En dan word je 's morgens wakker een jaar geleden. En een collega van mij die liep de run 10 kilometer. Ik dacht. Nu of nooit. Ik woon eerst in Veendam en nu woon ik in Ter Apel. Dus Ter Apel, heel veel bosrijk.
0: Ja.
1: Dus mijn rondje gaat ook van 25 gaat langs Sellingen.
0: Ja.
1: En dat het gaat een beetje vanzelf.
0: Ja.
1: Ik was 3 keer aan het trainen, toen liep ik alweer 21 kilometer.
0: Jeetje, ik vind het knap hoor. En dan de 100 kilometer van de run, dat was dus echt een droom.
1: Ja. Al zei het al, mijn verdere moeder heeft 10 jaar aan de kant gestaan. Die zijn helaas overleden. En ik heb altijd gezegd, ze zeiden ook van, dat zijn de echte lopers. Die doen 100. En ja, ik had altijd respect, maar ik ging altijd veel te hard weg.
0: Ja.
1: Ik liep om echt weg te lopen. Van, nou, ik voelde me niet zo. En nu ben ik rust. Ik heb het mooie landschap hier.
0: Ja.
1: Het gaat nu wel goed en het loopt heel makkelijk.
0: Hoe lang loop je er nou over 100 kilometer?
1: Je moet binnen de 12 uur. En als je op 90 kilometer bent, moet je 10 uur 50 erover gedaan hebben. Zo niet, dan word je van het parcours afgehaald. Dat lijkt me heel erg. Als je dan nog wel 10 kilometer kan, maar je bent boven de tijd. Ik ga weg op een tijd tussen de 10 en 11 uur.
0: Oké. En hoeveel kilometer per uur ren je ongeveer?
1: Je probeert net 10, maar je wordt later toch langzamer.
0: Ja, natuurlijk.
1: Je gaat ongeveer op tussen de uur en de 1 uur 3.
0: Ja.
1: Ga ik eerst 30 kilometer doen en dan of misschien versnellen of langzamer worden.
0: Ik vind het wat hoor. Ik vind het echt super knap inderdaad. Want je gaf aan van over een jaartje geleden dacht ik van nou, dan moet het toch maar gaan gebeuren. Heb je dan een jaar lang hiervoor getraind?
1: Ja, helemaal vanaf niks. Nou, de rijken, dat kost natuurlijk ook energie.
0: Ja.
1: En dan ga je op vakantie en dan ga je ook lopen. En soms dan loop je in de sneeuw en soms nu met dat warme weer.
0: Ja.
1: Iedereen ging mooi op de strand zitten en ik moest 25 kilometer lopen. Met mijn tasje, met drinken mee, zouttabletten mee en allerlei andere dingen.
0: Ja, maar nog altijd gedaan. Ik bedoel, niet dat je denkt van ik ga toch ook liever naar het strand.
1: Nee.
0: Nee,
1: dat. De run, daar wil je. En als je echt wat wil, dan kan je het.
0: Ja.
1: Net zoals er 5,2 kilometer ook zitten in Nepal.
0: Ja.
1: Normaal, dan kan dat bijna niet. Maar als je een wil hebt en die naar beneden, dan heb je geen adrenaline meer. En dan is het heel moeilijk.
0: Ja, precies. Oké. Wat gaat het moeilijkste punt worden op de run morgen?
1: 40 kilometer.
0: Vanaf 40 kilometer?
1: Ja.
0: Oké.
1: Maar dan denk je van, iedereen is met 40 kilometer moe.
0: Ja.
1: Dan heb je 40 kilometer gelopen en dan denk je van, ik moet nog 60.
0: Ja.
1: En eigenlijk moet je gewoon 10 kilometer gaan lopen. Je loopt 10 en je voelt je goed, je gaat weer 10. En weer 10 en weer 10. Totdat je 100 graden hebt. Maar als je echt zegt van, ik ben moe en ik moet nog zoveel, dan hou maar op, dan lukt het niet.
0: Is dat hoe je dat in je hoofd doet, zeg maar? Iedere keer stapjes van 10?
1: Ja.
0: Ja? Want inderdaad, als je net niet over de helft bent, dan is het niet te doen.
1: Ja, dat is zo moeilijk.
0: Ja, hè?
1: Ja, als je die maar even over bent en de klik hebt van het gaat me lukken, dan lukt het ook, want dan ben je eroverheen. Maar als je problemen opzoekt, dan en een beetje in je eigen wereldje zijn.
0: Ja, Gewoon alles even loslaten, ja. Hoofd leeg en ja. Gaan. Ja.
1: Ja, want heel veel lopers zeggen ook van, als het goed gaat, dan vind je het mooi. Alles is versierd en mensen zitten met barbecues en hebben allemaal feest. Maar ja. Als je het slecht voelt, dan erger je overal aan.
0: Ja, juist.
1: En die punt, je moet je niet ergeren, je moet het mooi vinden.
0: Ja.
1: En als je begint te ergeren, dan stap maar uit, want dan lukt het niet.
0: Nee, precies. En als je dan op een gegeven moment denkt van, hé, ik heb 60 gehad, ik moet nog 40. Is dat een positief punt dan, of is dat nog steeds...
1: Ja, dan loop je gewoon op adrenaline verder.
0: Oké,
1: adrenaline. Je wil het, je hele leven wil je het al, dus...
0: Ja, dat is wel een dingetje wat je in je hoofd moet hebben natuurlijk.
1: Ja, en anders haal je de hoogste haalbare.
0: Ja, zo is het ook. Wat gaat het leukste zijn morgen? Wat is iets waar je naar uitkijkt?
1: Ik geniet nu al. Het is nu al leuk. Ja, ik ben donderdag wou ik trainen, maar ik had zoveel adrenaline toen al in mij.
0: Ja.
1: Om toch eventjes door de naar de parcours te gaan met mijn vriendin. En toch eventjes het beetje al meekrijgen. Dus ja. Vanavond moet ik heen om mijn startnummer op te halen.
0: Ja.
1: Ik krijg 6 startnummers. Normaal krijg je 1.
0: Ja.
1: Maar je moet nu 2 op hebben. En dan 1 S'je heb je aan.
0: Ja.
1: En 2 voor reserve dat nat is of gaat regen. Dan kan je een andere... vestje aan doen, waar de nummer al op zit. Dan hoef je niet eerst op te spelden.
0: Ah, kijk. Daar is over nagedacht.
1: Ja, en met eten is het zo... Na 300 meter staat er post.
0: Ja.
1: En na 5 kilometer.
0: Oké.
1: Okay. En elke 2,5 kilometer staat een waterpost.
0: Oké. Okay.
1: Dus ik moet morgen er al om 7:45 zijn. Dan moet ik mijn drinken en eten inleveren. En die wordt al ingezet.
0: Ah.
1: Dus als ik dan 5 kilometer gelopen heb en ik denk van, ik heb mijn eigen drinken nodig, dan is dat het.
0: Oh, wat goed zeg.
1: Ja, maar anders is het ook niet vertrouwd.
0: Nee, dat snap ik ook. Dat snap ik ook. Het heeft nogal wat voorbereiding nodig natuurlijk. Ja,
1: en dan hoef je je vestje niet mee te nemen met je drinken erin. Maar als je traint, dan heb je een vestje bij je.
0: Ja.
1: Nu kan dat gewoon zonder. En dat is wel leuker.
0: Dat loopt een stuk fijner. Ja. Kan ik me wat bij voorstellen. Wat vinden je naasten nou, dat je dit doet?
1: Sommige mensen positief en ook heel veel kritiek omdat mijn leeftijd.
0: Oh, zijn ze bang dat er iets gebeurt?
1: Ja, toch wel.
0: Ja.
1: Want ik ben nu 59.
0: Ja.
1: En als het goed gaat en ik finish, dan wil ik proberen om volgend jaar weer mee te doen. Want dan ben ik 60 en verleden jaar zijn er maar 2 mensen van 60 binnengekomen.
0: Oh,
1: dus dan heb ik kans om Nederlands kampioen te worden. En dat vind ik natuurlijk helemaal leuk.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal een streven.
1: En of is er maar 1 die finisht.
0: Ja.
1: Als jij dat bent, dan ben je er.
0: Ja, nou, ik hoor het al. Ik hoor al een doel aankomen voor volgend jaar alweer.
1: Ja, denk ik.
0: Ja, nou wat fantastisch.
1: Dat moet wel goed gaan en leuk zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En dat ga je morgen allemaal meemaken.
1: Ja, want je komt natuurlijk ook een punt waar het helemaal niet goed gaat.
0: Nee, precies.
1: Waar je benen verneemt, waar alles pijntjes komen.
0: Ja.
1: En daar moet je ook doorheen.
0: Zijn de weersomstandigheden voor morgen goed?
1: Ja.
0: Ja?
1: Eigenlijk geweldig.
0: Oké.
1: Okay. Eventjes te warm misschien, 1 moment. Maar dan ga je van impje met mouwen naar impje zonder mouwen. En,
0: ja,
1: petje op en...
0: En gaan.
1: Ja, niet nadenken.
0: Nou, nee, precies. Ik heb het al door. Nou, ik vind het echt mega knap. 100 kilometer. Echt, nu al petje af. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Want we moeten je niet verder ophouden, denk ik. Want zo snel mogelijk weer naar de voorbereiding. En heel veel succes.
2: Groningen 1. Houd je op de hoogte.

0: Ja, we hebben Wiske Couperus bij ons in de studio aanwezig van het Taalhuis Oldambt. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En welkom natuurlijk, hè.
1: Dankjewel.
0: Ja, wat is het Taalhuis nou precies?
1: Ja, het Taalhuis is een plek. In de provincie zit je vaak in bibliotheken. En daar werken mensen die andere mensen kunnen helpen als ze moeite hebben met basisvaardigheden. Dat is bijvoorbeeld lezen, schrijven of rekenen. Dus als iemand denkt van ik vind het best wel lastig om bepaalde formulieren te lezen, of ik zou graag beter willen voorlezen aan mijn kind of kleinkind, dan kunnen ze naar het Taalhuis komen, hebben ze een gesprek met mij bijvoorbeeld, of een andere collega van mij, en dan gaan we kijken hoe we kunnen helpen. En ik heb een hele groep vrijwilligers die elke week met iemand af kan spreken. Dus Kijk. Het zijn geen lessen zoals op school.
0: Nee.
1: Maar het is gewoon één op één. En we kijken gewoon wat heeft iemand nodig.
0: Ja. Ja. Zijn er nog veel mensen die moeite hebben met lezen en schrijven?
1: Ja, in heel Nederland zijn het ongeveer 3 miljoen mensen die moeite hebben met één van die basisvaardigheden, of met meerdere zelfs. Vaak als je bijvoorbeeld moeite hebt met lezen of schrijven, dan wordt het ook lastig om met een computer te werken.
0: Ja.
1: Want alles wat je met je laptop of met je smartphone doet, daarvoor moet je ook goed kunnen lezen.
0: Ja,
1: er zijn dus heel veel mensen. Maar het is best wel lastig voor sommige mensen om daar hulp voor te zoeken.
0: Ja, het is een drempel eigenlijk, hè?
1: Ja, klopt.
0: Ja,
1: ja, er is toch nog wel veel schaamte. Daarnaast speelt ook wel mee dat mensen soms wel in hun omgeving een netwerkje hebben. Dus bijvoorbeeld een partner die kan helpen. Maar je ziet dan ook dat als een partner wegvalt, of dat netwerkje, dat ze er dan ineens alleen voor staan. En dan wordt de nood wel wat hoger.
0: Ja, ja, want je moet in deze tijd gewoon wel kunnen lezen en schrijven is toch wel heel handig.
1: Ja,
0: is het iets van deze tijd ook wel dat je ook ziet van, ook op scholen gaat het allemaal anders tegenwoordig?
1: Ja. Nou ja, er is net weer een onderzoek uitgekomen, een PISA-onderzoek. Dat is een onderzoek wat wordt gedaan onder 15-jarigen. En er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar de leesvaardigheid. En die keldert enorm.
0: Ja.
1: Dus die gaat de laatste jaren steeds verder achteruit. Dus dat is best wel zorgwekkend eigenlijk. Want dat zou betekenen dat heel veel kinderen die straks van school komen, heel veel jongeren, dat ze straks ook niet meer zo goed over die vaardigheden beschikken. En dat wordt best lastig, want er wordt heel veel van ons gevraagd in deze maatschappij.
0: Ja, ja. Nou ja, het valt me ook gewoon af. Want wij zijn natuurlijk nog gewend om echt te leren schrijven, ook binnen de lijntjes, zeg maar. Met ook echt een schrijf... hoe noem je dat eigenlijk? Schrijfletters en zo.
1: Ja.
0: Als ik dan nu kijk naar de kinderen van tegenwoordig, ik heb zelf natuurlijk ook twee jongens, die kunnen dat helemaal niet meer lezen. Die snappen de F niet, hè? We hadden nog zo'n hele mooie lange F. Dat is allemaal wel veranderd.
1: Ja, klopt. Kijk, aan de ene kant zijn al die ontwikkelingen, het gebruik van computers, tegenwoordig ook het gebruik van AI, hè, of AI.
0: Ja.
1: Dat heeft zo zijn voordelen. Daarmee kun je ook heel veel dingen juist wel doen die daarvoor misschien heel lastig waren. Maar het maakt ons allemaal ook een beetje lui. En alles wat je niet traint, dat werkt op een gegeven moment niet zo goed meer.
0: Nee.
1: En Merel van Vroonhoven heeft in een column geschreven deze week. Eigenlijk het brein is ook een soort spier, hè, dus die moet je trainen. En op het moment dat je niet vaak meer leest, dan raak je die vaardigheid kwijt. Of als je bijna nooit meer schrijft, lukt dat ook niet meer goed.
0: Nee, precies. Ja, dat is wel een zorgend dingetje, kan ik me zo goed voorstellen. Ja,
1: ja, klopt.
0: Precies.
1: Ja.
0: Het Taalhuis Oldambt bestaat deze maand 10 jaar. Hoeveel taalhuizen hebben we in de gemeente?
1: We hebben in deze, in Oldambt zit ik vooral in Winschoten. Maar we hebben ook een taalhuis in Ter Apel, in Bellingwolde en in Oude Pekela. Dat is een beetje de regio waarin jullie ook uitzenden.
0: Ons uitzendgebied. Ja,
1: ja,
0: ja, klopt.
1: Ja.
0: Ja, en nou is het dus de week van het lezen en schrijven.
1: Ja, klopt.
0: Ja.
1: Ja, dus eigenlijk is er elk jaar zo'n week, aan het begin van september. Het begint altijd op 8 september, dat is Wereldalfabetiseringsdag. En dan wordt er in die week extra aandacht gevraagd voor voor dit probleem eigenlijk wat er is.
0: Ja.
1: Zodat, we hopen eigenlijk ook dat als mensen erover horen of er iets over zien, dat ze zich bewust worden dat ze niet de enige zijn die daar misschien moeite mee heeft. He, dus dat het wat wordt genormaliseerd. Het wordt wat gewoner gemaakt.
0: Ja.
1: Er zijn veel meer mensen die daar moeite mee hebben. En het is niet iets om je voor te schamen. Soms zijn het gewoon omstandigheden die maken dat je dat je op dit moment minder vaardig bent daarin. Ja. Ik heb wel eens een meneer op bezoek gehad. Die was doorverwezen door een huisarts. Dat was een meneer van in de 50. Die had vroeger speciaal onderwijs gevolgd. Had toen moeite met lezen. Waarschijnlijk nooit geconstateerd dat hij dyslexie had. Is al heel vroeg van school gegaan, aan het werk gegaan. En op een gegeven moment, nu hij in de 50 was... had de huisarts ontdekt dat hij niet zo goed kon lezen. Waarschijnlijk, hij miste allerlei afspraken. En de huisarts heeft gewoon de vraag gesteld van... goh, heb je misschien moeite met lezen? Vind je dat lastig? En die meneer was eigenlijk heel blij dat dat werd benoemd. En zei, ja, inderdaad. En wilde daar best nog wel mee oefenen.
0: Ja.
1: En zo iemand komt dan bijvoorbeeld bij het taalhuis... en die gaat een tijd lang oefenen met een van mijn vrijwilligers.
0: Wat fantastisch dat dat kan, ja, dat dat zeker mogelijk is. Ja.
1: Ja.
0: Nou hebben jullie ook een samenwerking met AVEA.
1: Ja, klopt. AVEA is natuurlijk een sociaal ontwikkelbedrijf. Die zit ook in Vlagtwedde, Winschoten, Pekela. Wij werken vooral heel veel samen ook met de afdeling Winschoten. Daar zijn twee taalcoaches in dienst. Of eigenlijk zijn dat gewone medewerkers... die dus

0: er nog bijzondere activiteiten op het programma?
1: We hebben dus verschillende taalhuizen. Ik heb ook collega's die op pad gaan. Zelf ben ik vanmiddag nog in Finsterwolde. Zit ik in de bibliotheek. Daar zit ik klaar met ook wat lekkere dingetjes. En ik kan wat informatie geven over het taalhuis. Ik heb wat spelletjes meegenomen. Dus ik hoop eigenlijk dat ik daardoor ook in Finsterwolde bijvoorbeeld wat zichtbaarder ben. He, dat mensen ook zien van, hé, er zit een taalhuis. Of we kunnen bij deze mevrouw terecht met vragen.
0: Ja.
1: En ik vind het vooral ook fijn als bedrijven of organisaties hierover horen. Want we geven bijvoorbeeld ook voorlichtingen. Dus we gaan ook wel op pad langs bedrijven. Dan kunnen we voorlichting geven over hoe herken je nou eigenlijk signalen van laaggeletterdheid. Of van mensen die moeite hebben met die basisvaardigheden. En wat kun je vervolgens doen en waar kun je naartoe doorverwijzen.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 1 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. De fans staken vuurwerk af in het uitvak in Leeuwarden. 5 aanhangers van Cambuur raakten gewond. Ze hadden brandwonden, gehoorschade en oogletsel. De Houthis in Jemen hebben nu de volledige controle over de straat van Bab el-Mandeb, de belangrijke zeestraat tussen Jemen en het Afrikaanse land Djibouti. Dat melden meerdere media op basis van bronnen. Boten met gewapende Houthi-strijders zouden na uren strijd met jemenitische regeringstroepen het strategisch gelegen eiland Perim hebben bereikt. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De politie Limburg heeft 2 agenten op non-actief gesteld omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben verspreid. Het Openbaar Ministerie heeft tegen allebei een afzonderlijk strafrechtelijk onderzoek ingesteld. De agenten worden verdacht van het doelbewust doorzoeken van de politiesystemen om het daarna met mensen buiten de politie te delen. Het gaat om een medewerker van het team in Venlo-Bezel en iemand van het team Brunsum-Landgraaf. Sotheby's gaat de zogenoemde wraakjurk van Prinses Diana veilen. Ze droeg de gewaagde korte zwartzijde jurk in 1994... op de dag dat Prins

0: Charles in een tv-interview toegaf dat hij tijdens hun huwelijk ontrouw was geweest. De Britse media doopte de jurk om tot revenge dress. 3 jaar later liet Diana de jurk veilen en de koper brengt hem nu opnieuw onder de hamer. De jurk moet 130.000 tot 250.000 euro opleveren. Een deel van de opbrengst gaat naar een goed doel. Het weer bewolkt en verspreid over het land lichte regen. Vanmiddag wordt het in het westen droger en breekt daar de zon soms door bij een graad of 19. Morgen start grijs, later vaker zon en met 20 tot 23 graden wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 2:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil dat alle landen in de EU één leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aerts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en ook langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken, maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken en laat het kabinet die leeftijd nu los. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te beginnen. Met de inname van een strategisch gelegen eiland hebben de Houthis in Jemen nu de volledige controle over de straat van Bab al-Mandeb, melden meerdere media op basis van bronnen. Gisteren namen de Houthis al de havenstad Mokka in. De luchthaven van die stad zou vanochtend weer zijn aangevallen door Saoedi-Arabië. Het onderzoek van de FIOD naar mogelijk corrupte specialisten richt zich vooral op cardiologen van het Amsterdamse OVG en voormalig cardiologen van CWZ-ziekenhuis in Nijmegen, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur en Investico. De hartspecialisten zouden smeergeld hebben aangenomen van fabrikanten van medische producten. Het OM in Limburg gaat 2 politieagenten strafrechtelijk onderzoeken omdat ze mogelijk vertrouwelijke informatie hebben gedeeld. Ze zouden doelbewust in de politiesystemen hebben gezocht en de informatie hebben verspreid buiten de organisatie. Het gaat om 2 verschillende politieteams. De agenten zijn op non-actief gesteld. Het weer. Regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en wat buien. Het wordt tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen,

0: Kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
3: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
2: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
3: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
2: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

Dat is een nummer wat voor de eerst werd uitgebracht in het jaar 1964. En dat was in de tijd in de uitvoering van Martha Reeves en de Vandellas. En dat was wereldwijd best wel een groot hit. Het meeste succes was toch wel deze uitvoering. Door deze twee wereldartiesten. De bedoeling was dat ze hem live gingen zingen tijdens Live Aid. En een van de artiesten was in Engeland, de andere in de Verenigde Staten. En via een satellietverbinding zouden ze dan beide stemmen samen gaan voeren. Konden ze dan samen optreden. Er was één probleempje. Er zit wat vertraging in een satellietverbinding. Dus één van de twee moest eigenlijk gaan playbacken. Daar hadden ze beide geen trek in. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben hem later in de studio opgenomen. Toen werd het wereldwijd een hele grote hit. David Bowie en Mick Jagger. Samen zongen ze Dancing in the Street. En dat hebben we ook gebruikt als uuropener. In dit eerste uurtje Plaatwerk. En een hele goede middag. Want Plaatwerk is de komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwen. Even kijken, wat heb ik allemaal voor je in petto? We gaan zo dadelijk draaien. Hoogel en Salto, The Beach Boys, The Three Degrees, Peter Griffin komt eraan, John Lamas, Eruption, Sinion Bad, The Foggen Brothers, Earth, Wind and Fire, Juanes zie ik nog staan, De Troubadours, daar gaan we ook aandacht aan besteden, De Hollies en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radiotikkeltje aan en geniet van die grote hits en leuke gauwouwen die we je gaan brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook en de volgende. Het was een hele grote hit in de tijd. Ik heb het over Robin Beck. Hier is ze met The First Time. Plaatwerk.

Dus de zomer loopt langzamerhand tot zijn eind. Maar wij blijven ze draaien, die zomerse hits. Ook een beetje surfsound is dit. The Beach Boys en California Girls. Daarvoor Hugo Soto en Jamaican. Oftewel Bam Bam. En we begonnen met Robin Beck, Amerikaanse zangeres. En zong haar grootste hit First Time hier in het programma Plaatwerk. En we gaan gewoon door met een damesband uit de Verenigde Staten van Amerika. Uit Philadelphia om precies te zijn. En ik heb het dan over de Three Degrees. En dat is een band die in de loop der jaren maar liefst 16 verschillende leden heeft gehad. Maar het waren er steeds drie tegelijk. The Three Degrees, daar hebben we het over. Met Giving Up en Giving In.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De gemeente Oldam stapt vanaf 1 januari 2027 met inzameling van klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn onder andere gloeilampen en batterijen. Tot nu toe werd dit afval ingezameld via de zogeheten chemokar, maar hier werd steeds minder gebruik van gemaakt. Bewoners kunnen vanaf 1 januari met hun klein chemisch afval terecht bij het afvalbrengstation op het industrieterrein Hogebrug 3 bij Heidsmastraat 3 in Winschoten. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marge in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Het Hoge Land neemt met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum het stokje van Pekela over. De sluiting van deze nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlopen locatie van Het Hoge Land eerder klaar is. Het Rode Kruis haalt vandaag dus de opvanglocatie aan de Holland Marge leeg en maakt deze schoon. De SP in provinciale staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijbegen beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijbegen wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijbegen is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden hun herstel wat ons betreft voorop te staan met niet de financiering van een prestige-evenement. De Stichting Activiteitencommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 7 september met het concert van Merula tot een afrond gebracht. Het project was een initiatief van de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project Jeugd in contact brengen met de klassieke muziek. Aan dit project namen deel de basisschool en Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopbank uit Blijham. Ook het Dollar College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de 4 basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. En van de Dollar College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. En in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen sommige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Zondag verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Het kwik schommelt rond de 20 tot 21 graden.

het was in de tijd een Britse discoband bestaande uit leden die toch oorspronkelijk uit Afrika en Zuid- en Midden-Amerika vandaan kwamen. Eruption heb ik het dan over met die stem van Precious Wilson en ze zong One Way Ticket. Daarvoor John Lames met Ik Bewonder Jou. Peter Griffin en Spider-Man and the Three Degrees. Daar begonnen we mee met Giving Up, Giving In. En we gaan een Duitsstalig plaatje draaien hier in Blaaldijk. Daarvoor gaan we even heel ver terug in de tijd. Naar de jaren 70. Dat doen we met Cindy und Bert. Aber am Abend, das spielt der Zigeuner.

Earth, Wind and Fire. Ze maakte echt disco-muziek en Let's Groove was een van hun vele hits. Daarvoor de Foghorn Brothers met TikTok. We begonnen met Cindy und Bert met Abba am Abend. Dat speelt de Zigeuner. En we gaan ook een beetje Spaanstalig. Is het Spaanstalig dit? Hij komt in ieder geval uit Colombia. Zijn naam is Juarez. En in 2002 scoorde hij een hele grote hit met deze plaat. Adios, Lip.

zegt Goud van Oud dit. De Hollies en Bastap, daarvoor de Troubadours en Ons Volk. En we begonnen met Juanes Adios Lepido. Zo dadelijk, even de break en het nieuws. En daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatwerk. Dus we houden gewoon hier. De laatste is van Centerfold en Dictator. Tot zo, na het nieuws.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier er met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 3:00.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Er komt een pakket met wetswijzigingen waarmee de tijd om nieuwe stroomverbindingen te maken moet worden gehalveerd. Zo is het vanaf volgende maand niet meer mogelijk om de bouw van bijvoorbeeld een transformatorhuis jarenlang te traineren. Bezwaarmakers moeten dan rechtstreeks naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State, die binnen maximaal 6 maanden uitspraak doet. Het kabinet wil dat alle landen in de EU 1 leeftijdsgrens afspreken voor het gebruik van sociale media. Nederland neemt samen met Spanje daarin het voortouw. Volgens staatssecretaris Aarts geven kinderen en jongeren nu zelf al aan dat ze soms filmpjes zien waar ze wakker van liggen en dat ze langer blijven kijken dan ze eigenlijk willen. Nederland en Spanje noemen geen specifieke leeftijd waar de grens zou moeten liggen. In het regeerakkoord hebben de kabinetspartijen een minimumleeftijd van 15 jaar afgesproken. Maar om de gesprekken met andere EU-landen eenvoudiger te maken, laat het kabinet die leeftijd nu los. Een historicus in Zwitserland wil dat de inlichtingendienst het hele dossier vrijgeeft van kamparts Josef Mengele. Hij wil vooral weten of Mengele na zijn vlucht naar Zuid-Amerika inderdaad geregeld terugkwam naar Zwitserland, waar hij werd gezocht door de autoriteiten. Een rechter oordeelde eerder dat het dossier over Mengele openbaar gemaakt moest worden. Feyenoord legt 47 mensen een stadionverbod op vanwege het vuurwerkincident bij Cambuur, bijna 3 weken geleden. Ze mogen de Kuip niet meer in, hun uitkaart is geblokkeerd en hun namen worden doorgegeven aan de KNVB. Die kan dan beslissen om een landelijk stadionverbod op te leggen of een strafrechtelijk onderzoek te starten. Het weer, regen trekt over het land. In het westen en midden kan de zon doorbreken. Het wordt ongeveer 19 graden vanmiddag. Morgen eerst bewolkt en lokaal mistig. Later zon en buien. Het wordt dan tussen de 19 en 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

het is echt discomuziek zoals we dat kennen in de jaren 70 en begin van de jaren 80. Leslie Sebastian Charles, dat is zijn echte naam. Hij is geboren in Trinidad, maar hij verhuisde al op vrij jonge leeftijd met zijn familie. Hij was 8 jaar oud naar Engeland. En ja, we kennen hem natuurlijk onder de naam Billy Ocean. Zijn eerste groot hit was Love Really Hurts Without You. Dat werd zowel in Nederland als ook in zijn thuisland Groot-Brittannië en de Verenigde Staten een hele groot hit. En dit nummer kwam uit in het jaar 1980 en was wederom een groot hit voor Billy Ocean. Are You Ready? Zo heet dat nummer dus. En welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Het komende uur is dat een programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootsits en de leukste gouden ouwe. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk muziek draaien van onder andere Olivia Dean, Nancy Sinatra zie ik staan. Evenals Sherbert, L.D. Bars, Wesley Bronkhorst komt eraan, Kim Wild. Dan zie ik nog staan, jawel, DJ Chris Bernhard, Alicia Bridges, The Sugar Babes, Mariana Faithfull, de heleboel, Nina Simone en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer Radicaan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio natuurlijk en geniet van die grote hits en leuke gauwouwen die we gaan brengen in het programma Plaatwerk. En ik heb er weer eentje klaarstaan die je kan wel kan rekenen tot een van de dansvloer-fillers in de tijd. Ik heb het over een advies genaamd Rick James. Hier is hij met Glow. Plaatwerk.

Ja, mocht je het hebben afgevraagd, het is inderdaad de dochter van... Jawel, Frank Sinatra. Nancy Sinatra hoorde je. These boots are made for walking. Daarvoor Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Dat is een van de hits van dit moment. En daarvoor Rick James met Glow. En we gaan direct door in plaatwerk met een band genaamd Sherbert. Hier zijn ze met How's That?

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Geert Smit. De gemeente Oldam stopt vanaf 1 januari 2027 met inzameling van klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn onder andere gloeilampen en batterijen. Tot nu toe werd dit afval ingezameld via de zogeheten chemokar, maar hier werd steeds minder gebruik van gemaakt. Bewoners kunnen vanaf 1 januari met hun klein chemisch afval terecht bij het afvalbrengstation op het industrieterrein Hogebrug 3B Heidsmastraat 3 in Winschoten. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marsch in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Het Hoge Land neemt met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum met Stokje van Pekela over. De sluiting van deze nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlopen locatie van Het Hoge Land eerder klaar is. Het Rode Kruis haalt vandaag dus de opvanglocatie aan de Holland Marsch leeg en maakte deze schoon. De SP in provinciale staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijbegen beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijbegen wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijbegen is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden hun herstel wat ons betreft voorop te staan met niet de financiering van een prestige-evenement. De Stichting Activiteitencommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 7 september met het concert van Merula tot een afrond gebracht. Het project was een initiatief van de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project Jeugd in contact brengen met de klassieke muziek. Aan dit project namen deel de basisscholen Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopbank uit Blijham. Ook het Dollar College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de 4 basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. En van de Dollar College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. En in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen sommige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Zondag verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Het kwik schommelt rond de 20 tot 21 graden.

het is een van de zangeressen die toch wel tot mijn idolen behoorde in mijn jonge jaren, in de puberteit vooral. Kim Wilde, If I Can't Have You. En dat was een hit in het jaar 1993. Daarvoor zat Wesley Bronkhorst. En hij is trots op jou. L.D. Barr staat daar weer voor met Who's Johnny. We begonnen met Sherbet, een Australische band. En How's That? En als je dacht van How's That? Nee, dat is niet de titel. Het is How's That? En dat is schijnt een term uit de wereld van de cricket te zijn. Jawel, zo leer je nog weer eens iets. Goed, door in Plaatwerk nu met

De Sugar Babes in de middel draaiden we hier in Plaatwerk. En daarvoor zat Alicia Bridges. I love the nightlife. En we begonnen met DJ Chris Bernhard. Kom terug. En ja, het is een of andere party-DJ uit München. En af en toe maakt hij ook wat muziek. En ja, dat doet hij de laatste tijd niet onverdienstelijk. Het is ook een aanstekelijke plaat eigenlijk. Kom terug dus van DJ Chris Bernhard. En we gaan weer flink terug in de tijd hier op Groningen 1. Doen we met Marianne Faithfull en The Ballad of Lucy Jordan.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. Dat is besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. Dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Precies 25 jaar na de aanslagen van 11 september 2001... worden in New York de gebeurtenissen herdacht. Onder andere de oud-presidenten Biden, Obama, Bush en Clinton zijn daarbij. Er kwamen bijna 3000 mensen om het leven bij de aanslagen met vliegtuigen op de torens van het World Trade Center in New York en het Pentagon in Washington. Een vierde toestel stortte neer in Pennsylvania. Een deel van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland mogen waarschijnlijk vandaag het ziekenhuis verlaten. Volgens alarmcentrale Eurocross gaat het om mensen met breuken en kneuzingen. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven, ook zijn er 40 gewonden. De Noorse prinses Astrid is overleden, heeft het Noorse koningshuis bekendgemaakt. Haar dood komt slechts 2 dagen na de uitvaart van haar jongere broer koning Harald. Al op haar 22e, toen haar moeder overleed, nam ze de rol van First Lady op zich en was ze 14 jaar lang de rechterhand van haar vader, koning Olaf. De huidige koning van Noorwegen, Haakon, zegt dat Astrid ook voor haar broer Harald altijd een belangrijke steun was. Ze was eergisteren ook nog bij zijn uitvaart. Prinses Astrid was 94 jaar. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon even door, het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start dan grijs, maar in de middag is de zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.

Dit is het Groningen 1 nieuws. Ik ben Geert Smit. De gemeente Oldam stapt vanaf 1 januari 2027 met inzameling van klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn onder andere gloeilampen en batterijen. Tot nu toe werd dit afval ingezameld via de zogeheten chemokar, maar hier werd steeds minder gebruik van gemaakt. Bewoners kunnen vanaf 1 januari met hun klein chemisch afval terecht bij het afvalbrengstation op het industrieterrein Hogebrug 3 bij Heidsmastraat 3 in Winschoten. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marge in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Het Hoge Land neemt met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum het stokje van Pekela over. De sluiting van deze nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlooplocatie van Het Hoge Land eerder klaar is. Het Rode Kruis haalt vandaag dus de opvanglocatie aan de Holland Marge leeg en maakte deze schoon. De SP in provinciale staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijmegen beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijmegen wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijmegen is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden hun herstel wat ons betreft voorop te staan met niet de financiering van een prestige-evenement. De Stichting Activiteitencommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 7 september met het concert van Merula tot een afrond gebracht. Dit project was een initiatief van de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilden zij met dit project Jeugd in contact brengen met de klassieke muziek. Aan dit project namen deel de basisschool en Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopbank uit Blijham. Ook het Dollar College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de 4 basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. En van de Dollar College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. En in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen sommige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Zondag verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Het kwik schommelt rond de 20 tot 21 graden.

0: Beleef de Redenmarkt, de allergrootste paardenmarkt van Noord-Duitsland. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 september staat Reden volledig in het teken van de Redenmarkt. Geniet van een historisch middeleeuws kamp, een spannende drakenbootrace aan de Alte Ems en uiteraard de grote paardenmarkt. Kom gezellig langs en vier het met ons mee. Kom naar Reden, daar wil je bij zijn.
1: Het is nu 5 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit, blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. Met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje in aan koopkracht. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA heeft geen akkoord bereikt over de toekomst van box 3, de vermogensbelasting. De drie partijen hebben in de aanloop naar Prinsjesdag de hele week vergeefs overlegd. En dat betekent dat er eerst weer overlegd wordt met de Eerste en Tweede Kamer. Het kabinet mikt er nu op om over een half jaar een oplossing te hebben. De VVD enerzijds en CDA en D66 anderzijds denken verschillend over het heffen van belasting op vermogens. Er moet een nieuwe manier komen, aangezien de Hoge Raad de vorige werkwijze heeft afgekeurd. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Er gebeuren geregeld ongelukken door slecht weer of overvolle boten. Voetbalwedstrijden in het betaald voetbal worden vanaf nu direct gestaakt als er vuurwerk wordt afgestoken richting veld of tribunes. En als besloten na overleg tussen de KNVB, het ministerie van Justitie en de politie. Wedstrijden worden niet meer stilgezet en mogelijk nog hervat. In plaats daarvan moet iedereen direct naar huis, zei justitieminister Van Weel naar de ministerraad. En dat betekent ook dat individuele burgemeesters of clubdirecteurs er niets meer aan kunnen veranderen. Intimidatie of bedreiging heeft dus geen zin, aldus Van Weel. Het weer bewolkt met hier en daar een bui. Ook kan af en toe de zon doorbreken. Het is een graad of 20. Vanavond op veel plekken mist. Morgen start grijs, maar in de middag zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

De beste hits en feel good classics. Dit is Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 nieuws, ik ben Geert Smit. De gemeente Oldam stapt vanaf 1 januari 2027 met inzameling van klein chemisch afval. Voorbeelden van klein chemisch afval zijn onder andere gloeilampen en batterijen. Tot nu toe werd dit afval ingezameld via de zogeheten chemokar, maar hier werd steeds minder gebruik van gemaakt. Bewoners kunnen vanaf 1 januari met hun klein chemisch afval terecht bij het afvalbrengstation op het industrieterrein Hogebrug 3B Heidsmastraat 3 in Winschoten. De tijdelijke nachtopvang voor vluchtelingen aan de Holland Marsch in Nieuw-Pekela is vanaf vandaag gesloten. De gemeente Het Hoge Land neemt met een tijdelijke nachtopvanglocatie in Warffum het stokje van Pekela over. De sluiting van deze nachtopvanglocatie in Nieuw-Pekela stopt eerder dan gedacht, omdat de overlopen locatie van Het Hoge Land eerder klaar is. Het Rode Kruis haalt vandaag dus de opvanglocatie aan de Holland Marsch leeg en maakte deze schoon. De SP in Provinciale Staten van Groningen vindt het onbegrijpelijk dat 20 miljoen uit Nijmegen beschikbaar wordt gesteld voor het WK wielrennen in 2032. De fractie heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college van gedeputeerde staten. Volgens de SP is het wrang dat juist geld uit Nijmegen wordt gebruikt voor een internationaal sportevenement. Zij zeggen, Nijmegen is bedoeld om de ereschuld aan Groningen in te lossen en te werken aan een betere toekomst voor de inwoners van onze provincie. En dan horen gedeputeerden hun herstel wat ons betreft voorop te staan met niet de financiering van een prestige-evenement. De Stichting Activiteitencommissie Ouderschans heeft het project Jeugd en Klassieke Muziek op maandag 7 september met het concert van Merula tot een afrond gebracht. Het project was een initiatief van de Concertcommissie Ouderschans. In verband met haar gouden jubileum wilde zij met dit project Jeugd in contact brengen met de klassieke muziek. Aan dit project namen deel de basisscholen Ooster- en Westerschool uit Bellingwolde en de Wiekslag en de Loopbank uit Blijham. Ook het Dollar College in Bellingwolde was deelnemer aan dit project. Alle leerlingen van de 4 basisscholen zijn in contact gebracht met klassieke muziek. En van de Dollar College geldt dat voor de klassen 1, 2 en 3. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer nieuws op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. En dan het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Tegen het einde van de middag en in de avond droogt het vanuit het westen op en ontstaan er enkele opklaringen. Al blijft het in het oosten van onze streek lokaal nog een lichte bui mogelijk. De temperatuur komt uit op een maximum van rond de 19 tot 20 graden. En in de nacht naar zaterdag klaart het breed op en kan er landinwaarts lokaal mist of laaghangende bewolking ontstaan bij een minimumtemperatuur van zo'n 7 tot 11 graden. Morgen ziet het weerbeeld er overdag een stuk vriendelijker uit. Eventuele mist lost in de loop van de ochtend snel op. Gedurende de middag wisselen sommige perioden en stapelwolken elkaar af en blijft het op de meeste plaatsen gewoon droog. Zondag verloopt aanzienlijk wisselvalliger. Zowel de ochtend als de middag verlopen zwaar bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen of een serie buien over de streek. Het kwik schommelt rond de 20 tot 21 graden.

0: Het is nu 6:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Van de Nederlanders die gisteren gewond raakten bij het busongeluk in Zwitserland, liggen er nog zeker 10 in het ziekenhuis. 3 van hen zijn volgens de Zwitserse autoriteiten ernstig gewond. Bij het ongeluk kwamen 5 passagiers om het leven. Over hun identiteit is nog niet bekendgemaakt. Maar volgens Omroep Brabant is een van de slachtoffers een vrouw uit Uden. De bus raakte gistermiddag in het oosten van Zwitserland van de weg en kwam op zijn kant terecht. Aan boord waren de chauffeur en 44 passagiers. Een deel van de gewonden mocht vandaag het ziekenhuis verlaten. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De koopkracht van de meeste Nederlanders gaat er volgend jaar iets op achteruit. Blijkt uit de stukken voor Prinsjesdag die de NOS heeft ingezien. Voor alle huishoudens gemiddeld komt er een koopkrachtvermindering van 0,1%. En met name de hoge en middeninkomens leveren een beetje aan koopkracht in. Lage inkomens gaan er juist iets op vooruit, met 0,2%. En ook gepensioneerden staan in de plus 0,3% erbij. De Ier Eddie Dunbar heeft de 19e etappe van de Ronde van Spanje gewonnen. In Peñas Blancas kwam hij bovenop de laatste berg als eerste over de finish. Vlak voor de top had hij de Spanjaard Santiago Buitrago afgeschud, die op 14 seconden tweede werd. In de strijd om de rode leiderstrui veranderde niets. De bovenste 5 renners van het klassement kwamen in nagenoeg dezelfde tijd binnen. Enrico Mas blijft aan de leiding voor de Sloveen Primož Roglič. Het weer, het is bewolkt met hier en daar een bui. Soms breekt de zon nog door. Het is een graad of 20. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon erbij. En dan wordt het zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

De Klein, Aluske en Dik. Door druink nog volk een van. Kadra's kind, mijn koninkrijk. Wint slim, bedoorde man. Hoe een bong rust bestond zijn leem. Geen einde kreeg om kwoot. Een groen en lach zal hij die geem. Als het om

0: puzzel, maar we gaan eruit komen en we gaan er alles aan doen om die mensen zo goed als mogelijk te helpen en zo snel als mogelijk terug naar Nederland te krijgen.
1: De bus zou door de vangrail zijn gereden en daarna gekanteld. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Voor mensen met hoge en middeninkomens gaat het om 0,1%. Mensen met lage inkomens en gepensioneerden gaan er juist iets op vooruit. Het dodental na de brand op een veerboot in de Filipijnen is gestegen naar 35. Er worden nog tientallen mensen vermist. Meer dan 40 opvarenden overleefden de ramp. De brand brak woensdagavond lokale tijd uit op de boot die onderweg was van de hoofdstad Manila naar het toeristische eiland Coron. De Filipijnen telt een kleine 8000 eilanden en dus wordt er veel gebruik gemaakt van veerboten. Het kabinet wil zo snel mogelijk ruimte maken op het stroomnet, zodat nieuwe huizen kunnen worden voorzien van elektriciteit. Staatssecretaris voor Klimaat, Debat, wil de uitbreiding op het stroomnet op verschillende manieren mogelijk maken.
2: We gaan vergunningen sneller verlenen. Dat kan doordat we de procedures verkorten. We gaan, nadat mensen in bezwaar en beroep zijn gegaan, alleen nog maar naar de Raad van State en niet meer naar de rechtbank. Die moeten ook binnen 6 maanden uitspraak doen en daarmee verkort je die tijd enorm.
1: Het kabinet wil zo de wachtlijst voor aansluitingen voor bedrijven en huishoudens verkleinen. Het weer vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. Vannacht droog en het koelt dan af naar zo'n 12 graden. Morgen start grijs, maar in de middag zon en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Even mee te gaan in dit experiment. Eén moment, stil te staan, pauze, noem het wat je wil. Zolang je voor nu het gevoel van deze zomer met me deelt. En ook als het regent, blijf dromen, je weet het. Hoe zomer, hoe beter, was zomaar vergeten. Dat het proosten, het eten, dat de hoop en de leven, dat het ons ook is gegeven.

0: Het is nu 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uit de uitgelekte stukken voor Prinsjesdag blijkt dat de koopkracht van de meeste Nederlanders volgend jaar een klein beetje achteruit gaat. Er zijn wel verschillen, al zijn ze klein, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Dat is een gemiddelde natuurlijk, want mensen met een baan die een laag loon verdienen, die gaan er iets op vooruit.

0: bestrijden van de aardappelziekte. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft vandaag met passagiers gesproken die betrokken waren bij het dodelijk busongeluk van gisteren.
1: Veel van de slachtoffers zijn ook allemaal nog in shock. Sommigen hebben ook niet echt bewust meegemaakt wat er gebeurd is. Ze proberen het allemaal nog te begrijpen en een plek te geven en te verwerken. Wat ik wel van veel mensen hoor is dat ze heel blij zijn over de manier waarop zij hulp hebben ontvangen, ook van de Zwitserse autoriteiten.
0: De gewonden zijn naar 9 verschillende ziekenhuizen gebracht. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. Op verschillende plekken in de Verenigde Staten zijn vandaag de terroristische aanslagen van 9 september herdacht. Vandaag 25 jaar geleden. Bij die aanslagen kwamen bijna 3000 mensen om het leven. De nationale herdenking vond plaats op Ground Zero in New York, op de plek waar de Twin Towers stonden. Het weer. Vanavond kan op veel plekken mist ontstaan. En vannacht blijft het droog. Morgen start grijs, maar in de middag komt de zon tevoorschijn en dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek. Bulderende bassen. Daverende drums. En een stem. Ze neemt je mee. Vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: Het is nu 9 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Delft zijn de afgelopen weken meerdere vrouwen aangerand en mishandeld. En dat gebeurde begin juli 2 keer en vorige week nog 2 keer. De incidenten vonden steeds 's nachts plaats in het Delftse Hout, een recreatiegebied aan de rand van de stad. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken en mishandeld of aangerand. De politie weet nog niet of de 4 incidenten iets met elkaar te maken hebben en is op zoek naar getuigen. De inspectie Leefomgeving en Transport wil dat er strengere regels komen voor het gebruik van PFAS in pesticiden. De stoffen worden gebruikt in de landbouw met alle gevolgen van dien, zegt de inspectie.
1: Het levert risico's op voor bijvoorbeeld de schildklier, de hormoonhuishouding, en kan ook schadelijk zijn voor de voortplanting. En met name omdat het vanuit de oppervlakte natuurlijk ook doorzakt naar het diepere lagen in de grond en uiteindelijk ook terechtkomt in ons drinkwater.
0: De inspectie pleit voor een hardere aanpak van het gebruik van pesticiden.

gescoord. Nederland had vrijwel de hele wedstrijd een achterstand. Nederland speelt vanavond ook nog tegen Spanje. En de Nederlandse volleyballers zijn het EK in Finland begonnen met een nederlaag. Er werd verloren van België met 3-1. In aanloop naar het EK had Nederland ook al 3 van de 4 oefenwedstrijden van de Belgen verloren. Nederland zet met 8 debutanten vooral in op het overleven van de groepsfase. Zaterdag is Denemarken de volgende tegenstander. Het weer vanavond: op veel plekken kan er mist ontstaan. Vannacht blijft het droog. Morgen eerst grijs, in de middag zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jasmine Town.

0: is nu 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het herstellen van de schade duurt is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. En daarbij raakten tientallen mensen gewond. In verschillende ziekenhuizen liggen na het zware busongeluk in Zwitserland nog 10 Nederlandse gewonden. Sommige van hen zijn er ernstig aan toe, zag de directeur van reisorganisatie OAT. Het ongeluk heeft een enorme impact, zegt hij.
2: Het crisisteam wat gisteravond direct gevormd is, dat heeft tot midden in de nacht doorgewerkt met het verzamelen van informatie, de plannen te maken, wat moet er gebeuren, wie gaat wat doen. En dit is je ergste nachtmerrie. Als elke busreisorganisatie, dit is je grootste angst in het seizoen. Dat je ooit een keer gebeld wordt, zoals gisteren ik gebeld ben. Dat ging je niemand.
1: Volgens alarmcentrale Eurocross hebben zeker 8 mensen het ziekenhuis inmiddels verlaten. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven. In Brazilië wordt de zoon van oud-president Bolsonaro verdacht van corruptie en witwassen. Flavio Bolsonaro zou voor het maken van een film over zijn vader Jair miljoenen hebben aangenomen van een omstreden zakenman. Volgende maand zijn de presidentsverkiezingen in Brazilië. Flavio Bolsonaro is de belangrijkste uitdager van de zittende president Lula. De Nederlandse 3x3 basketballers hebben hun tweede

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1559.

begonnen vanavond met Scorpio Rising uit 1991. We hoorden Christopher Holliday, alt-sax, Brad Mehldau, piano, John Webber, bas en Ron Savage, drums. Christopher Holliday is een Amerikaanse alt-jazz-saxofonist. Qua stijl richt hij zich op Jackie McLean. In 1988 werd hij lid van de big band van Maynard Ferguson. Hij trad op met Mark Feldman, Wallace Rooney, Cedar Walton, John Lockwood, Kenny Werner en Scott Robinson onder andere. In 1997 begon hij te werken als leraar en muziekdocent. Gianni Cassola was een Italiaanse jazzdrummer. Hij verscheen in de jaren 50 aan het Milanese jazzfirmament en trad op met Franco Cherry. Later speelde hij bij Basso Valdambrini Quintet en speelde hij met Chet Baker, Johnny Griffin, Dexter Gordon, Pepper Adams, Art Farmer en Charlie Mariano onder andere. Verder speelde hij bij alle Italiaanse jazzmuzici. Hij overleed op 18 juli jongstleden en werd 88 jaar oud. We draaien uit 1988 On Green Dolphin Street. Massimo Urbani, alt-sax, Marcello Tonolo, piano, Aldo Zanino, bas en Gianni Cassola,

On Green Dolphin Street werd gespeeld door kwartet van Massimo Urbani. Op drums hoorden we Gianni Cassola. Pianist Oliver Jones begon op 5-jarige leeftijd piano te spelen. Hij kreeg les van Oscar Peterson's zus, Daisy Peterson Sweeney. Hij trad op met de groep Bandwagon, met Charles Biddle, Fraser McPherson, Clark Terry, Herb Ellis, Hank Jones en vele anderen. Hij overleed op 22 juli op 91-jarige leeftijd. We vervolgen met Tipping Home from Sunday School uit 1991. Oliver Jones, piano, Steve Wallace, bas en Ed Thigpen, drums.

Skipping Home from Sunday School werd gespeeld door het trio van Oliver Jones. Frank Toussa begon op de gitaar, maar switchte in zijn tiende jaren over op de contrabas. Hij werkte bij Paul Blay, Horace Arnold, Dave Liebman, Bob Moses en Dom Romao in de jaren 70. Later trad hij onder andere op bij Richie Bayrach, Booker Irvin, Freddie Hubbard en Art Farmer. Hij stierf op 26 juli jongstleden en werd 79 jaar oud. We horen uit 1978 Piccadilly Lady. Dave Liebman, tenor sax, Randy Brecker, trompet, Richie Bayrach, piano, Frank Toussa, bas en Al Foster, drums.

We hoorden bassist Frank Toussa in het kwartet van Dave Liepen met het nummer Piccadilly Lady. Geraldine Bay was een zangeres en lid van het vocal trio The Bay Sisters, bestaande uit broer Andy en zuster Salome. Ze was getrouwd met bassist Eddie de Haas. Naast zangeres was ze ook organisator van jazzconcerten. Ze stierf op 28 juli jongstleden op 91-jarige leeftijd. We draaien uit 1975 Around Midnight. Andy B. piano en vocals, Salome B. en Geraldine B. beide vocals, Candy Burrell gitaar, Milt Hinton bas en O.C. Johnson drums.

We hoorden Geraldine B. met de B-Sisters in het nummer Around Midnight. Grant Green was een jazzgitarist die verschillende stijlen speelde. Hij maakte in 1959 zijn debuut bij Jimmy Forrest. Hij was een druk bezet man, want hij trad in de jaren 60 op met onder andere Lou Donaldson, Stanley Turrentine, Jack McDuff, Larry Young, Hank Mobley, Lee Morgan en Herbie Hancock bijvoorbeeld. Hij overleed in 1979 en werd 43 jaar oud. We vervolgen met Lullaby of the Leaves uit 1961. Grant Green gitaar, Babyface Willett orgel en Ben Dixon drums.

Lullaby of the Leaves werd gespeeld door het trio van Grant Green. Saxofonist Joe Lovano nam tijdens een studie aan de Berklee School of Music al zijn eerste plaats op met Lonnie Smith. Hij werkte verder met John Scofield, Bill Frisell, Kenny Werner, Jack McDuff, Stan Getz, Josje Redman, Greg Osby en vele, vele anderen. We horen uit 2026 First Song. Joe Lovano, tenor sax, Julian Ledge, gitaar, Santi Debriano, bas en Will Kellen, drums.

kwartet van Joe Lovano speelde, First Song. We eindigen vanavond met saxofonist Dick Oates. Hij werd in 1977 lid van het Thad Jones Mel Lewis Orkest. Verder werkte hij bij Bob Brookmeyer, Ray Mantilla, Red Rodney, Jerry Bergonzi, Bill Mays en vele anderen. We horen tenslotte vanavond uit 2002 het nummer Jamboree. Dick Oates, Don Braden en Vincent Herring tenor sax, Andy Laverne piano, Jay Anderson bas en Billy Drummond drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In het noorden van Frankrijk is een trein met 180 passagiers ontspoord. 20 inzittenden raakten gewond. De trein reed tussen de steden Rouen en Caen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van het treinongeluk. In een zwembad in Afferden in Gelderland is een jongen overleden. Het is niet duidelijk wat er is gebeurd, maar de jongen moest woensdag worden gereanimeerd. Het zwembad was op dat moment gereserveerd voor een school voor speciaal onderwijs. Vandaag laat de politie weten dat de jongen is overleden. Vanwege de gebeurtenis bleef het zwembad in Afferden vandaag dicht. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. Hoe lang het duurt om de schade te herstellen is nog niet bekend. Eerder deze week voerden door Iran gesteunde Houthi-rebellen aanvallen uit op Saoedi-Arabië. Daarbij raakten tientallen mensen gewond. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in Noord-Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. In de Eredivisie heeft koploper AZ punten gemorst tegen Willem II. In Alkmaar werd het 1-1. Het was voor het eerst deze competitie dat AZ punten liet liggen. Door het gelijkspel kan de ploeg uit Alkmaar dit weekend de koppositie verliezen aan PSV. Het weer, er valt nog een enkele bui, maar op de meeste plaatsen is het droog. Vannacht kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen eerst grijs en mistig, later meer zon bij zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is nu 12 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeluk in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arendt legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arendt het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwman zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arendt in februari terug in het theater. In Saoedi-Arabië is een belangrijk oliepijpleidingssysteem geraakt door projectielen. Dat zeggen Amerikaanse functionarissen tegen CNN. Volgens een van hen gaat het om drones uit Irak. Wie er achter de aanvallen zit, is onduidelijk. Twee pompstations zouden zijn beschadigd. De 1200 kilometer lange pijpleiding is voorlopig dicht tot de schade aan het systeem is hersteld. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Via de leiding vervoert Saoedi-Arabië normaal gesproken ruwe olie, waarmee de straat van Hormuz kan worden omzeild voor olie-export. Vier vrouwen zijn de afgelopen weken in Delft aangerand en mishandeld. Dat gebeurde vorige week en begin juli. De incidenten waren allemaal 's nachts in recreatiegebied Delftse Hout. De slachtoffers werden van hun fiets getrokken. Er is nog niemand aangehouden. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen steden Rouen en Caen. Wat de exacte oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat meerdere wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. In het zwembad in Afferden is een jongen overleden toen hij daar net met zijn school voor speciaal onderwijs aan het zwemmen was. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Het incident gebeurde woensdag. De jongen moest gereanimeerd worden. Afgelopen dag meldde de politie dat de jongen is overleden. In de Verenigde Staten is voor het eerst een serie pootafdrukken van een volwassen T-Rex gevonden. Het gaat om 4 afdrukken die zijn gevonden in een gebied waar al vaker dinosporen zijn aangetroffen. Ze zijn waarschijnlijk zo'n 66 miljoen jaar oud. De pootafdrukken in North Dakota zijn elk 91 centimeter lang. Volgens de onderzoekers nam de dino stappen van bijna 4 meter... en liep hij met een snelheid van 6 of 7 kilometer per uur. Dat is ongeveer even snel als iemand die flink doorstapt. Tennisser Alexander Zverev heeft zich geplaatst voor de finale van de US Open. De nummer 1 van de plaatsingslijst was in de halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Karen Khachanov. In de finale treft hij de winnaar van het Amerikaans onderrondje zaterdagnacht tussen Ben Shelton of Frances Tiafoe. Het weer. Vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan een graad of 21. Dit was het NOS-journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. De verdachte zou hebben gezegd dat hij meerdere bommen had geplaatst. Daardoor ligt de treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park sinds het eind van de avond stil. Ook station Assen is afgesloten en de omgeving is afgezet. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Het onder controle krijgen van het virus verloopt dan ook moeizaam, onder meer door conflicten tussen gewapende groepen in Congo. Bij een treinongeval in het noordwesten van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein met meer dan 180 passagiers ontspoorde in Normandië tussen de steden Rouen en Caen. Wat de oorzaak van het ongeluk is, is niet bekend. Volgens een Franse krant reed de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op foto's is te zien dat wagons van het spoor zijn geraakt. De machinist was niet onder invloed van drank of drugs. Cabaretier Daniel Arends legt tijdelijk zijn werk neer. Eind juli kreeg hij een hartinfarct en daar moet hij de komende maanden van herstellen. Volgens zijn boekingskantoor maakt de 46-jarige Arends het naar omstandigheden goed. De show die de cabaretier in december met stand-up comedian Mark Wouwmans zou spelen gaat niet door. Naar verwachting keert Daniel Arends in februari terug in het theater. Het weer vannacht kan het op veel plaatsen mistig worden. De temperatuur ligt tussen de 9 en 12 graden. De komende dag begint grijs. 'S middags kan de zon doorbreken. Het wordt een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.